0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goeienacht. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielerbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat, maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is, net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Vannacht klaart het op, het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maalderink ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maalderink willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen.
2: In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldrink ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: slotverrekening 's morgens vroeg is. Dreams! Goedemorgen, we gaan beginnen. Het nieuws van 6 uur. Renske.
1: Goedemorgen. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen definitief geen nieuwe veehouderijen meer komen. Dat heeft de provincie gisteravond besloten. In een strook van 500 meter rondom deze gebieden moet de stikstofuitstoot namelijk fors omlaag. Het verbod moet dit jaar al ingaan. Gelderland neemt het besluit om de natuur te herstellen en de vastgelopen bouw van huizen en wegen weer op gang te krijgen. Tientallen mensen hebben gisteravond in Utrecht meegelopen in een stille tocht. Die was voor de man die bijna 2 weken geleden om het leven kwam bij een arrestatie in Rotterdam. Hij werd opgepakt nadat hij te hard reed met zijn fatbike en tijdens zijn arrestatie werd hij onwel. Deelnemers van de stille tocht liepen door het centrum en legden bloemen neer.
2: Dit zijn kinderen, zijn partner, zijn familie, zijn vrienden en iedereen die van hem hield, alle kracht en liefde toe.
1: Zo was te horen bij Hart van Nederland. Met spandoeken en bordjes werd ook aandacht gevraagd voor politiegeweld en racisme. De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in Amerika voor een 3-daags staatsbezoek. President Trump haalde hem hoogstpersoonlijk op bij de militaire vliegbasis bij Washington. Dat is vrij bijzonder. Xi riep bij aankomst op tot meer samenwerking tussen de twee landen. Vandaag spreken de leiders elkaar in het Witte Huis, al verwachten experts geen grote doorbraken. En in 2034 wordt het WK wielrennen op de weg gehouden in Groningen en Drenthe. Ze wilden dit evenement eigenlijk al 2 jaar eerder organiseren, maar de Internationale Wielerunie gaf toen de voorkeur aan India. Het is voor het eerst dat de strijd om de wereldtitels in het noorden van ons land plaatsvindt. Wielrenner en ambassadeur Bauke Mollema kan niet wachten, zo zegt hij bij de NOS.
3: Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus ja, het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
1: De laatste keer dat het WK op de weg in Nederland werd gehouden was in 2012 in Limburg. Toen pakte Marianne Vos haar 2e wereldtitel. Krijg het weer van Buienradar. In de ochtend nog wat bewolking en kans op een bui. Vanmiddag zonnig en droog. Het wordt een graad of 19.
0: Dankjewel Renske, we gaan eens even kijken hoe het is op de weg. En toch al een paar vertragingen op de A15 bijvoorbeeld. Ridderkerk Oostvoorne bij havens 6200, 7000. 10 minuutjes. Ook 10 op de A16 Terbrechtseplein richting Ridderkerk voor de Van Brienenoordbrug. En op de A16 de Ridderkerk richting het Terbrechtseplein de andere kant op voor diezelfde Van Brienenoordbrug. Een kwartiertje extra.
4: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Dit is Joe met Koen en Sander.
5: De Koen en Sander Show.
0: Ja, een nieuwe ochtendshow ligt voor je klaar. Sander, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
0: Donderdagochtend. En daar is Elton John om eens even lekker mee te beginnen. I'm Still Standing.

0: Een hele goede morgen. Donderdag 24 september. We zijn officieel begonnen met een nieuwe ochtendshow bij Joe. Fijn dat je er bent. Sanne, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ik ben blij dat je er bent.
2: Wat dan?
0: Ja, ik dacht, hij gaat niet komen.
1: Waarom zou hij niet komen dan?
0: Maar waarom gaat hij niet komen? Ik denk, ja, het is natuurlijk voor jou even doorbijten vandaag. Lastige dag.
1: Oh!
0: En ik denk, ja, misschien kom je uit protest een uur later. Of je komt helemaal niet. Maar je bent er gewoon.
1: Ik ben er gewoon.
0: Professionaliteit.
1: Ja, zo ben ik, zo ben ik. Ik weet waar je op doelt. Laat ik het dan meteen in een mooie metafoor gieten. Een ober serveert ook wel eens dingen uit die hij niet eet.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met Celine Dion de dag bij Joe. Het is vandaag, donderdag 24 september, Celine Dion de dag.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, kijk, het is natuurlijk een geweldige, geweldige prijs.
0: Dat is het ook.
1: Een mooie trip. Vandaag maak je kans op 2 kaarten voor de vrouw waar nu het meeste over gesproken wordt. Ze staat natuurlijk een reeks lang concerten te geven in Parijs. We geven tripweg, kaarten, verblijf, overnachting, de reis ernaartoe. Ja, het is toch, iedereen heeft het erover.
0: Ja.
1: En het is hoe je het went of verkeerd, een vakvrouw. Alleen ja, wat ik vaker zeg, ze slaat een beetje door in alles ongeveer.
0: Ja, ze is veel.
1: En daar moet je even tegen kunnen.
0: Ja.
1: Ze is net die gekke tante, weet je. Ja. Allemaal zijn tante die op de verjaardag het hoogste woord heeft. En net te veel drinkt.
0: Ja.
1: En dat weer een half uur verdwijnt en dan weer terugkomt. En dat weer gaat compenseren om nog gekker te doen.
0: En dan op een stoel gaat staan, een gekke dansje.
1: Ja, en dan in de keuken duikt en een stuk kaas afsnijdt omdat ze honger heeft. En voor je het weet, dat als zo iemand weg is, dat iedereen denkt... Hè?
0: Ja.
1: Maar het was toch gezellig.
0: Precies. Nou ja, dat is een prachtige omschrijving van zangeres Celine Dion. En nou is er wat consternatie nu al op dit uur in de app van Joe. Ja.
1: Oh.
0: En ze zijn een beetje in paniek. Want we hebben natuurlijk al een paar dagen zijn we aan het roepen... verzamel alle liedjes van Celine Dion vandaag, hè, die je gaat horen bij Joe. En elke keer als je zo'n liedje hoort, dan druk je even op de roze knop in de app. Maar de knop is er nog niet.
1: Nee.
0: De knop is er nog niet.
1: Nee.
0: Wat moeten we doen? De knop is er nog niet.
1: Even op F5 drukken.
0: Even refreshen. Nee, daar is over nagedacht. De knop verschijnt vanzelf als het liedje wordt gedraaid.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat hij er nu nog niet is, dat is logisch. Maar het kan natuurlijk ieder moment kan hij opduiken in de app.
1: Ja, en we draaien dus de hele dag door liedjes van Celine Dion. Ja. Dus het beperkt zich niet tot 1 of 2 keer in dit programma. Het gaat de hele dag door. Net zoals bij Pokémon... Gotta catch 'em all. Je moet gewoon elke keer drukken als je een liedje van Celine Dion... Ik ook vaak druk als ik een liedje van Celine Dion hoor. Maar dat is dan anders. Maar jij moet dan op de knop in de app drukken.
0: En zo gaan we het toch gewoon lekker vieren vandaag met z'n allen. Celine Dion de dag. En nog veel meer andere leuke dingen natuurlijk in de ochtendshow van... Hele ochtend. De hits van Joe staan weer voor je klaar uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90. Richard Marx zometeen bijvoorbeeld. Nu Alana Miles. Hier is haar Black Velvet.

0: We are family. Goedemorgen, donderdagochtend. Het is Celine Dion, de dag bij Joe. Het is ook de dag, Sander, waarop jij je cadeau krijgt.
1: Ja, spannend.
0: Want we geven elkaar een eerste keer ervaring. En dat heeft alles te maken met het 20-jarige bestaan van dit programma. En jij hebt mij geen vliegtuig cadeau gedaan, maar ik mag een vliegtuig gaan landen.
1: Ja.
0: Krijg ik gelukkig wel wat hulp van de instructeur bij natuurlijk, om dat allemaal te leren en zo. Maar vandaag krijg jij te horen wat je gaat doen.
1: Ja, ik heb de hints nog eens naast elkaar gelegd. Ik ben er doorheen gegaan. Ik denk wel dat ik weet wat ik van jou ga krijgen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Je bent eruit?
1: Ja. Een 8 maandse reis om de wereld.
0: Zou je het leuk vinden?
1: 8 maanden een wereldreis?
0: Ja.
1: Voorgoed door Joe? Of door jezelf? Of zou ik helemaal fideel vinden? Zou ik wel lekker vinden, ja. Nou,
0: als ik het voor je ga betalen, dan wordt het een heel simpel reisje, kan ik je vertellen hoor. Dan wordt het een hostel slapen.
1: Oh, je moet eens een stinkcamper in doen.
0: Maar ik heb dus vanmorgen ook iets voor het eerst gedaan. Gewoon vanmorgen vroeg.
1: Ik zie het. Is lekker, hè, tandenpoetsen?
0: Nee. Je zit in de buurt. Ik rij in een elektrische auto. Die moet af en toe opgeladen worden. Maar ik heb nog nooit voor de show mijn auto staan laden langs de weg. Dat heb ik vanmorgen gedaan.
1: Oh, jeetje.
0: Ja, het was een hele aparte experience. Je komt toch op zo'n verlaten parkeerplaats.
1: Ja.
0: Er gebeuren daar dingen. Je ziet wat auto's staan met draaiende motor en de lampen aan. Dat je denkt, wat ben je daar aan het doen?
1: En op een gegeven moment een beetje beslagen raampjes. Maar even, want dan heb je gisteravond al de planning gemaakt. Want dan moet je ook eerder de deur uit.
0: Nee, ik was gewoon vroeg en ik zat zo te kijken. En denk, nou, het komt eigenlijk wel goed uit als ik er even een paar kilometer bij heb. Weet je wat? Ik ga dat eens doen. En dat deed ik bij een hotel langs de A1.
1: Ja.
0: Dat is dat hotel wat heel Hilversum bekend, want daar worden wel eens kamers voor een uurtje geboekt.
1: Er worden slechte contracten getekend en kamers gehuurd. Ja. Ja.
0: Maar er was het hek ook nog dicht, dus ik moest aanbellen. Het was een hele experience, maar goed.
1: Maar even, je kan hem toch ook hier even aan de voeten loegen?
0: Klopt, maar hier kost het geld en daar was het gratis.
1: Ik snap alles van die wereldreis. Ja.
0: Nee, maar goed, dat is een soort vaste routine die ik doe of zo. En ik denk, ik had het nog nooit gedaan op dat uur. Ik denk, ga gewoon eens kijken hoe dat is. Maar het is toch een beetje een loesje op zo'n parkeerplaats.
1: Ja, maar moet je voor geld stromen hier, geld betalen hier?
0: Ja, natuurlijk, Sander.
1: Dat kan een werkgever toch cadeau doen?
0: Nee, dat is heel ouderwets hoe jij nu denkt. Ja, maar iedereen die tegenwoordig rijdt, heel veel mensen elektrisch.
1: Ja.
0: Kan natuurlijk niet zo zijn dat de werkgever voor iedereen de brandstofkosten gaat betalen.
1: Nou, ze willen toch dat wij schoon en groen aankomen?
0: Ja, maar ja, oh ja.
1: Ja.
0: Dat gaat een hoop geld kosten.
1: Ik krijg al, denk ik, 2,5 jaar gratis OV-jaarkaarten, OV-fietsen van ze, drink gratis koffie. Zal er toch aan het contract liggen, denk ik.
0: De ene altijd weer wat beter geregeld dan de ander.
1: Kijk, ik dacht echt dat bij onze vorige werkgever was het wel gratis, toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Ja, dat was wel mooi. Dat onze vorige.
1: Terwijl die niet heel bekend staan als schuldengevers.
0: Nee, wij werkten bij John de Mol.
1: Ja.
0: Maar het mooie was dat die had dus niet in de gaten, want dat was nog helemaal in het begin van de elektrisch rijden. Er hingen een paar van die laders en iedereen die wisselde die laders af. Hij heeft, het is uitgerekend, voor meer dan 20.000 euro in het jaar heeft hij betaald om, voor sommige mensen. Ik heb er ook jarenlang van geprofiteerd, maar kan je inmiddels vertellen, dat is niet meer.
1: Nou, het mooiste is dat je af en toe, terwijl je hier werkt, daar nog gaat laden.
0: Dat klopt, ja.
1: Maar hoeveel euro aan koffie zouden er bij een middelgroot bedrijf
0: te gaan? Goeie.
1: Gooi het even op de app. Ben ik echt oprecht benieuwd naar. Want koffie, daar kan je geen geld voor vragen als werkgever.
0: En het is hartstikke duur.
1: Ja, en wij hebben ook, moet ik eerlijk zeggen, hele goede koffie. Maar wat zou er op jaarbasis aan koffie qua geld doorheen gaan bij een middelgroot 80 tot 120 werknemers?
0: Oh ja.
1: Ben benieuwd.
0: Nou, dan gaan we even uitrekenen.
1: Heb mij even door als je een idee hebt.
0: Leuk. Goed, mag ik dan nu eindelijk overgaan naar misschien wel het belangrijkste onderdeel van de Koen en Sander Show. Het is weer tijd voor 7:10 op donderdagochtend. Hier is de spreuk van Sander.
1: Ook een sok gaat wel eens ongewassen de lade in.
0: Nou, bij mij niet hoor. Nee, bij mij niet. Dat heb ik wat te stellen. Ach jongens, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. De ochtendshow van Joe, elke ochtend. Van 6 tot 10 uur en vandaag dus Celine Dion dag. Is dit nou een liedje van Celine Dion?
1: Nee.
0: Moeten we al op de roze knop drukken? Nee. Dit is Richard Marx en Right Here Waiting bij Joe.

0: deze. Richard Marx, Right Here Waiting. Het is 6:55. Betekent over een paar minuten het nieuws voor deze donderdag. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, gamefans die de nieuwe GTA 6 willen reserveren, moeten goed opletten.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
2: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Minverse Active Deo Sixpack voor €13,59.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
9: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
8: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
9: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Het weerbericht van de Buienradar. In de ochtend nog wat bewolking. Kans ook op een buitje. Maar vanmiddag zonnig en droog. En wordt het een graad of 19. Verkeersinformatie, er zijn 11 vertragingen begin van de donderdagochtendspits. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor de Martinus-Nijhoofdbrug 10 minuten vertraging. En op de A15 de Ridderkerk richting Oostvoorde bij havens 6200 7000, daar 20 minuten extra. En dan naar het nieuws van 6:30, daar is Renske van der Zalm.
10: Goedemorgen. Gelderland heeft als eerste provincie een paar duidelijke stikstofplannen vastgelegd. Gisteravond heeft het provinciebestuur besloten dat er rondom de Veluwe en drie andere natuurgebieden geen nieuwe veehouderijen meer mogen komen. De maatregel om de stikstofuitstoot te verminderen gaat dit jaar nog in, zodat er weer gebouwd kan worden. De provincie Gelderland voert de komende jaren nog meer stikstofplannen door. Boeren moeten onder meer hun stal moderner maken en er komt een verbod op kunstmest. Het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een video met kritiek op hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maaldrink ging met zo'n bril langs bij het hoofdkantoor van Meta en vroeg daar wat mensen ervan vonden.
11: Are you recording right now?
12: Can you see the light?
11: Yeah, I can see it.
12: Oh, because it's quite easy. You can just put a tape over the light.
13: Please don't put my face.
12: But I asked you.
13: I didn't have a coffee yet. I'm a bit stupid.
10: Ja, Meta was allesbehalve blij met de video van Maaldrink en verwijderde die. Volgens het techbedrijf was er sprake van pesten en intimidatie. Ondertussen zegt de Nederlandse Belangenorganisatie dat Meta doet aan machtsmisbruik. Opletten als je de langverwachte game GTA 6 nog wil gaan reserveren. Er zijn alleen in Nederland al tientallen nep-websites aangemaakt die fans verleiden met nep-kortingen of zogenaamde testversies, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. De oplichtingssites lijken soms sprekend op de officiële pagina van de maker. Wie erin trapt, riskeert dat bank- en persoonsgegevens worden gestolen of dat er maandelijks geld van de rekening verdwijnt. Ook waarschuwen experts voor schadelijke software die via deze sites op je computer kan belanden.
14: Daar trapt deze jongen in. Sterker nog, ik heb het 4 keer gecontroleerd, maar ik heb volgens mij echt een veilige site. Maar ik heb dus al GTA 7 kunnen
10: zetten. Ja, jij wel, ja.
14: Ja.
10: Ja. En ook vandaag gaat het nog veel over het Songfestival. Gisteren werd duidelijk dat we volgend jaar toch meedoen. Ja. Maar dat de NPO het grotendeels allemaal gaat organiseren. Voor het uitkiezen van de inzending vragen ze wel hulp van een speciaal team. Maar Max-baas Jan Slachter gaat in ieder geval niet helpen. Hij vindt zichzelf geen expert, zo zei hij bij Renssen.
15: Er worden nu deskundigen aan een tafel gezet.
16: Elke omroep mag iemand toch...
15: Dat is onzin. Weet je, dat is echt klinkklare onzin.
16: Ga je niemand sturen?
15: Als ik iemand ga sturen, dan is het Sineke. En dan is het ook...
16: Dat is een grapje.
10: Ja, welke artiest ons wel gaat vertegenwoordigen, blijft nog even de vraag. Bij Eva kreeg Ilse de Lange de vraag of zij weer mee wil doen.
17: Nou, ik kan ook gewoon echt niet. Dus dat is...
18: Wat heb je te doen?
17: Mijn agenda is gewoon vol. Ja. Dan.
9: Lees. Ja, en daar ga ik niet aan beginnen.
14: Nee, maar niemand meer toch, joh. Het is toch...
9: Hoezo niet niemand meer?
14: Nou, kijk, dit is wel weer... Dit is nou letterlijk een muzikaal vlees geworden poldermodel. Eerst gaan we bijna 2 jaar soebatten en discussiëren wel of niet mee te gaan. Nou, dan uiteindelijk is het statement wel echt hard geweest. Maar daar kan je respect voor hebben. We gaan niet vorig jaar. Ja, je kan nu anders gaan redeneren. Nu is er eigenlijk wel een statement gemaakt van we gaan dus gewoon nu wel. Hè? Dus dat is ook, zo kan je het ook zien. Dat er nu wel echt door de publieke omroep wordt gezegd. Het is een statement. En dan ga je dus van elke omroep 1 poppetje pakken. En dan wordt het aan hele grote vergadertafels in Hilversum wordt dan iets besloten. En
9: weet je wat het...
14: Het is nu geen inzet, het wordt een case.
9: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt, maar eigenlijk interesseert mij niks. Nee, maar ik vind het gewoon leuk volgend jaar. Ja. Dan doen we gewoon weer mee, weet je. En dan denk ik, dan vergeet ik even al dat hele poldermodel. Maar dan kan ik toch weer even gaan kijken. Ja, ik heb niet eens gekeken dit jaar.
14: Nee, maar nu ga je dus een inzending krijgen waar eigenlijk helemaal niemand achter staat, denk ik dan.
9: Oh, dat zijn uitspraken.
14: Nou ja, afhankelijk van hoe je eruit komt.
9: Maar er wordt Davina Michel wordt heel veel genoemd.
10: Die wordt heel veel genoemd, ja.
14: Ja.
9: Dat zou toch een goeie zijn?
14: Ja, dat afhankelijk van het liedje natuurlijk.
9: Ja.

0: Niels. Goedemorgen, Niels.
1: Goedemorgen.
0: Uit Spijkenissen kom je. Vind je het boeiend wie het Songfestival gaat doen voor Nederland?
1: Nee, eigenlijk niet zo.
0: Nee, boeit jou niet.
1: Nee.
0: Wat ons wel boeit is jouw werk. We gaan proberen middels de beroepentest om achter jouw werk te komen. Niels, daar hebben we 7 vragen voor. Sander heeft vraag 1.
2: Ja, vraag 1. Mag je gratis? Nee.
0: Wat wou je zeggen?
2: Of je gratis nog laden bij zijn werk?
0: Nee, dat moet je niet doen, want dat mag tegenwoordig nergens meer.
2: Nee, een serieuze vraag. Werk je zelfs dan nog of in teamverband?
1: Ik werk in teamverband.
0: Duidelijk, Niels. Duidelijk. Heel goed. Houd dit vast. Wij gaan het beroepentest spelen over 4 minuten in de Koen en Sander Show. En ieder die luistert...

0: bij Joe spelen we de beroepentest. Puzzel lekker mee in de app. Wij gaan proberen achter het beroep van Joe-luisteraar Niels te komen. Een van de 7 vragen is al gesteld. Namelijk, werk je zelfstandig of in teamverband? Antwoord was duidelijk van Niels. Hij werkt in teamverband.
1: Niels, dan gaan wij door met vraag 2. Welk geluid hoor jij het meest op je werk? En kan je dat misschien even nadoen?
2: Ja, dat is lastig. Je hoort meerdere geluiden eigenlijk van apparatuur.
1: Ja.
2: Ja, en ja, pratende collega's.
1: Apparatuur en pratende collega's.
0: Oké. Okay. Hey Niels, stel dat jij een groot fout maakt op je werk. Wat zou dat dan voor gevolgen kunnen hebben?
2: Ja, dat zou gevolgen kunnen hebben voor een persoon.
1: Dan geef je antwoord op de vraag, voor wie kan dat gevolgen
0: hebben? Ja, maar wat voor gevolgen kan dat hebben?
2: Het zou gevolgen hebben met betrekking tot de gezondheid van een persoon.
1: Oké,
0: juist. Werk je in een ziekenhuis?
2: Ja.
1: Oh. Dat vraag ik mij af. Welke specialistische opleiding heb jij als laatste afgerond?
2: Ja, als ik dat ga benoemen, dan...
1: Zijn we er, inderdaad.
2: Dat is direct het beroep, dus dat wordt dan makkelijk dan.
1: Oké, nou ja, goed, je bent in het ziekenhuis, dan ga ik je een beetje... Maar in het ziekenhuis heb je natuurlijk allemaal specialisten... met allemaal een eigen kenmerk, een eigen gereedschap wat, of instrumenten. Wat is jouw instrument, je weapon of choice?
2: Ja, eigenlijk handschoenen is het...
0: Handschoenen.
2: Is het beste hulpmiddel. Zonder dat kan je niks.
0: Richt jij je op een... Nou, laat ik het zo zeggen. Welk deel van het lichaam richt jij je op?
2: Is het gehele lichaam.
0: Shit.
1: Ja.
0: Nou hebben wij nu 6 vragen gehad. Hebben we er nog eentje?
1: Ja.
0: We mogen er nog 1 stellen om achter het beroep te komen.
1: Ja, heb jij, maak jij, liggen de mensen die waarmee je werkt, liggen die op een behandeltafel of in een apparaat?
2: Die liggen op een tafel. De
0: beroepentest. Ja, dan zijn wij veel wijzer geworden, maar geef het beestje nu maar eens even een naam.
1: Ja. We hadden nog 2, denk ik 1 vraag nodig gehad, of 2.
0: Ja,
1: dus het wordt toch weer een beetje gissen en gokken.
0: Het wordt spannend, maar we hebben gelukkig de hulp van onze luisteraars. Dankjewel, Niels. Die meepuzzelen in de app van Joe. Nou, laat het weten. Stuur maar door. Een voice-appje mag natuurlijk ook. Wat is het werk van Niels volgens jou? En dan komen we straks met een antwoord naar Tracy Chapman in de ochtendshow van Joe. Hier is Fast Car.

0: Tracy Chapman, Fast Car. De beroepentest. Ja, wat weten we over het werk van Joe-luisteraar Niels na 7 vragen? Nou, hij werkt in teamverband in een ziekenhuis. Om zich heen hoort hij meerdere geluiden, van apparatuur tot pratende collega's. Als er iets fout gaat, dan heeft het invloed op de gezondheid van een persoon. En die persoon ligt op een behandeltafel. Niels focust zich eigenlijk op het hele lichaam. Dat is wat we weten. En nu moeten we raden wat zijn werk is.
1: Ja. Ja, het laat zich raden dat er weer van alles binnenkomt. Radioloog, denkt deze Remonique, zegt laboratoriumonderzoeker, operatieassistent, anesthesist, komt meerdere keren binnen. Phil denkt dit.
2: Ik denk dat hij werkt op de afdeling radiologie.
1: Ja, dermatoloog komt ook nog voorbij. Lijkschouwer zelfs, medewerker SEH. Behanger met een behangtafel, zegt Johan. En dan zegt Julianne, neuroloog. En Marit zegt internist.
0: Ja, en Rob denkt het ook zeker te weten.
3: Ja, Koen en Sander, als deze man van beroep niet chirurg is,
0: dan?
3: Snij mij dan maar lek.
0: Ja, chirurg denk ik persoonlijk niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, dat denk ik niet. En eigenlijk, Sander, voel ik er het meest voor om het wat algemeen te houden en te zeggen dat Niels verpleegkundig is.
1: Oh! Ja, ja. Hij zegt wel dat de persoon ligt op een behandeltafel.
0: Oh ja.
1: En Niels focust zich op het hele lichaam. Dus dan zou ik toch denken internist of neuroloog.
0: Ja, maar een neuroloog. Ja, een neuroloog. Oké. Okay. Nou, internist doen dan?
1: Internist doen dan, ja.
0: Oké. Okay. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ben jij internist?
4: Nee, helaas.
0: Zaten we in de buurt?
4: Ja, het goede antwoord zat erbij.
0: Nee!
1: Wat dan?
4: Operatieassistent.
0: Oh. Potverdorie zeg.
1: Ja.
0: Wat is de meest ingrijpende operatie waar je naast hebt gestaan?
4: Ik denk het verwijderen van een hersentumor.
0: Oeh, zo, ja. Poh.
1: Ja. En is dat goed gegaan?
4: Ja, zeker, ja.
1: Gelukkig.
0: Ja, je maakt wat mee als operatieassistent zijnde. Maar we hadden niet het goede antwoord. Nee, we worstelden er een beetje mee, maar het is niet gelukt. Niels, dankjewel en we wensen je een hele mooie donderdag.
4: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Nou, en wat voor fijne uitzending, zegt. Het is Celine Dionne-dag. Als je een liedje van de Celine Dionne hoort, druk op de roze knop in de app. En misschien ben

0: Dress You Up, straks het nieuws van 7 uur. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen, straks nieuws over een marathon waar een hele bijzondere deelnemer aan meedeed.
0: En straks ook dit liedje in de ochtendshow. En daar heb ik nu één noot van.
2: Dit is Bob Marley. Ervan uitgaan dat ik mag raden.
0: Yes. Dat mag jij, Sander. Welk liedje is het van Bob Marley, denk je?
2: Could you be loved?
0: Bob Marley, hoor je zo?
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
5: Kippie! Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
6: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
5: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
15: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
19: De
14: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
19: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.

0: 7 uur, Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen zitten thuis vanwege stress. In 5 jaar tijd is het aantal verzuimdagen hierdoor met bijna 50% gestegen, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Dit heeft niet alleen te maken met een hoge werkdruk, zo zegt deze bedrijfsarts bij de NOS.
2: Soms is het echt werk, maar we zien in heel veel gevallen dat het ook privéproblemen zijn. Dus denk aan mantelzorg die iemand moet verlenen, of gewoon een heel drugs gezinsleven waar veel verantwoordelijkheden liggen. In combinatie met ambitie en een goede baan.
1: Mensen die door stress uitvallen blijven gemiddeld ruim 8 maanden thuis. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug op de A15 kostte de transportsector zo'n 6 ton per dag, blijkt uit een peiling waar de NOS over schrijft. De brug naar de Maasvlakte is deels afgesloten nadat er scheuren waren ontdekt. Chauffeurs staan daardoor dagelijks tot wel een uur vast in de file. De sector vreest dat de schade de komende tijd alleen maar verder oploopt, zeker als de brug op termijn helemaal vervangen moet worden. AI heeft weer zelf een site gehackt. Een slim AI-systeem van de makers van ChatGPT drong zomaar binnen bij de overheidssite van het Australische zorgstelsel. Het programma had daardoor ook toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn. De Australische premier noemt dit onacceptabel. Het is al de zoveelste keer dat een AI-model op eigen houtje inbreekt bij een ander bedrijf. En van het ene technische hoogstandje naar het andere. In Zuid-Korea heeft een robot namelijk voor het eerst een volledige marathon gerend, zonder tussendoor even aan de stekker te gaan. De vierpotige robothond finishte de ruim 40 kilometer in een keurige 4 uur en 19 minuten, terwijl medelopers hem enthousiast aanmoedigden. Het geheim zit hem niet in een grotere accu, maar in een bijzonder licht ontwerp waardoor de batterij 3 keer langer meegaat.
3: Soms vraag je jezelf wel eens af, wat voor tijd leven we? Ja. Eerst heb je het over een AI-model dat een Australische overheidssite hackt. En nu weer een robothond die een marathon loopt.
4: Ja, kijk, ik kan, dat is mijn guilty pleasure. Ik kan uren kijken naar, maar wel op twee benen. Dus echt van die menselijke robotten die dan meedoen aan de atletiekwedstrijden.
3: Maar dat gaat niet altijd goed, toch?
4: Nee, dat gaat heel vaak fout. Of ze rennen door, of ze vallen om. Maar het is toch... Kijk, als je, Koen, je hebt een drankje op. Hè? Je loopt op ijs en je glijdt. Dan ga je met je voeten zoals een beetje zwabberen. Ja. Om nog even. Maar dat doen die robotten dus ook. Dat is dus best... Het is heel grappig.
3: Menselijk dus
4: en
3: ook.
4: Toch ook heel menselijk. Een beetje engig.
3: Doodeng.
4: Het is eng, maar grappig.
1: Krijg je nog het weer van Buienradar. In de ochtend nog wel wat bewolking en kans op een bui. Vanmiddag zonnig en droog en het wordt een graad of 19.
3: Ik heb nu geen drankje op, hoor.
4: Niet?
3: Nee, ik ben nu helemaal broodje nuchter.
4: Ik merk het al een beetje.
3: Verkeersinformatie, er zijn 18 vertragingen. Het is druk op de A12, Oberhausen richting Arnhem, tussen Oud-Dijk en Duiven. Daar is een ongeluk geweest en de vertraging is inmiddels opgelopen tot een uur daar. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel 30 minuten en 25 minuten op de A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal.
0: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
3: Sander Show. Jazeker, Sander, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
3: Wat moet je doen voor die tickets voor Celine Dion? Gaan we je allemaal vertellen in de ochtendshow voor deze donderdag. Met nu Bob Marley en de Wailers.

0: wel de bekendste van een hele grote familie. Bob Marley samen met The Wailers en Could You Be Loved.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander.
0: Ja.
2: De Koen en Sander Show.
0: Donderdag alweer 24 september. Goedemorgen. Welkom bij de ochtendshow van Joe. Goedemorgen Sander.
3: Goedemorgen.
0: Je hebt het ongetwijfeld ook meegekregen dat acteur en dichter Ramzi Nasser misschien wel de nieuwe assistent van Sinterklaas lijkt te worden.
3: Ja, de nieuwe adviseur.
0: Ja.
3: Ja. Ja, dat is Juice. Dat zegt het online platform Sint Talk. Maar ja, het wordt natuurlijk, er worden ontzettend veel met namen gestrooid.
0: Ja.
3: En ja, we hopen maar dat deze man goed Sinterklaas kan adviseren.
0: Ja, nou is de manager die ontkent het weer. Maar het is wel een soap aan het worden.
3: Het is wel, ja.
0: Je hebt de Songfestival soap.
3: Ja.
0: En je hebt de Sinterklaas soap.
3: Nou, en dan heb je ook nog de volgende soap over mythische figuren die nooit bestaan hebben. Jezus. Want The Passion is bekend geworden waar The Passion dit jaar vandaan uitgezonden. Dus waar zal Jezus Christus te paard zijn einddoel vinden, zijn kruis?
0: Ja.
3: Dat wordt Ootmarsum.
0: Moet je me even helpen, waar ligt het ook alweer?
3: Dat ligt in Noordoost-Twente.
0: Oh ja.
3: Ja, ik zat er even in te duiken.
0: Een heel klein plaatsje toch?
3: Ja, het begon allemaal in Gouda. Toen kregen we Rotterdam, Den Haag, Groningen, Enschede, Amersfoort, Leeuwarden. Ja, grote steden. En nu is het met 4600 tellende koppige Ootmarsum.
0: Maar het maakt toch niet uit of het een grote of een stad is of een dorpje?
3: Nou, dit is altijd de processie, weet je wel. Dan draag je dat kruis. Ja, je moet er natuurlijk niet. Je moet niet 25 keer over de rotonde lopen. Anders, als er al een rotonde is, omdat anders de weg omhoudt.
0: Dat ze over het industrieterrein van Ootmarsum moeten lopen, weet je wel. Dat het er niet uitziet.
3: Nou, ik ben benieuwd. Ik zal het einde van het verhaal niet vertellen. Het gaat over de laatste dagen van Jezus Christus.
0: Het is wel vroeg bekendgemaakt, dit, joh. Het is pas 25 maart.
3: Ja.
0: Witte Donderdag, de Passion te zien. Maar het gaat dus dit jaar gebeuren in Ootmarsum. Ja.
3: En dan gaan natuurlijk binnenkort, krijg je door wie Jezus gaat spelen. En Maria Magdalena, en Petrus, en Judas, Pontius Pilatus, Maria Magdalena, Thomas, de verteller van de processie, Popeye. Nou ja, goed, ze komen allemaal voorbij.
0: Dat twee keer Maria Magdalena gezegd nu.
3: Oh ja, één Maria en één Maria Magdalena. Dat zijn verschillende vrouwen, hè?
0: Dat, ja, zeker, ja.
3: Wat is dat? Ja, waarom dan weer?
0: Nee, vraag mij niet verder.
3: Noem er dan even Bertha of zo. Ja. Bertha Magdalena.
0: Hey, en vanavond 9:15, toch even roepen natuurlijk, dat Nederland zelf al staat aan de vooravond van 4 wedstrijden maar liefst.
3: Ja.
0: En vanavond de eerste.
3: En meteen weten we al wie Xavi gaat spelen. sorry, wie de adviseur van Xavi wordt.
0: Maria Magdalena.
2: Celine Dionderdag. Bij Joe.
0: Vanavond 9:15, dan trappen wij af tegen de Duitsers. Nederland-Duitsland.
3: Ja, nou, dat gaat er toch wel. Dit gaat er wel voor het echie meteen. En ik ben wel benieuwd, want het is natuurlijk de eerste wedstrijd na het WK.
0: Ja.
3: Die voor zowel Nederland als Duitsland toch een beetje teleurstellend zijn geëindigd. Dus ja, en allebei een nieuwe bondscoach.
0: Xavi.
3: Klopt tegen Xavi.
0: Ja.
3: Dus ja, die willen allebei niet verliezen. Dus het gaat wel beloven.
0: Het belooft ook een hele bijzondere dag te worden bij Joe. Ik zie al heel veel appjes binnenkomen. Mensen zitten er helemaal klaar voor. Deze donderdag 24 september is omgedoopt tot Celine Dionderdag. Kijk, je hebt de Witte Donderdag straks. Maar bij ons is het vandaag Celine Dionderdag. Je kunt een trip winnen voor 2 personen naar Celine Dion. Die gaat optreden 14 oktober in Parijs. Die grote show. Reisverblijf en toegang wordt helemaal voor je geregeld. Wat je moet doen is, als je een liedje van Celine Dion hoort, op de roze knop drukken in de app van Joe. Nou is er wat consternatie, want de roze knop is niet te vinden.
3: Nee.
0: Mensen zijn in alle staten, waar is de roze knop?
3: Ja.
0: Nou, dat hoort erbij. De roze knop is namelijk alleen maar zichtbaar rondom een liedje van Celine Dion.
3: Precies, dus je kan nu al zoeken in de app. Dat heeft zin, dat voorkomt ook dat je te vroeg kan drukken. Nee, als je een liedje van Celine Dion hoort, dan zal ook de roze knop naar voren komen.
0: Ja, advies is, als je de app van Joe nog niet hebt, nou, download die in ieder geval snel, want het gaat ook niet heel lang meer duren voordat het eerste liedje van Celine Dion te horen gaat zijn. En zorg dat je ze allemaal verzamelt. En dan vanmiddag in de middagshow, dan gaat die

0: Twan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt gedrukt, hè?
1: Jazeker, ik was
0: Celine een die onderdag, bij Joe. Heel goed, heel goed, heel goed. Want je wil graag die kaarten winnen voor Celine Dion op deze Celine Dion-dag bij Joe.
1: Ik wil heel graag die kaarten verdienen. En niet zozeer voor mezelf, maar meer voor mijn vrouw.
2: Oh, dat je een weekendje alleen bent thuis.
1: Ja. Nee, ik ga heel graag mee hoor, met haar. Maar persoonlijk ben ik niet de allergrootste fan, maar mijn vrouw wel. En ja, ze weet stiekem niet dat ik hier aan meedoe. Dus ik ga de hele dag luisteren. En
0: oh, wat goed.
1: Ik probeer elk nummer bij haar te drukken.
2: Ja.
1: En dan hoop ik aan het eind van de dag dat ik de gelukkige ben. Zodat ik, wat ik zeg, mijn vrouw kan verrassen. Ze weet het ook niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe de dag zich gaat ontwikkelen.
2: Ja, en als je dat nog vaker zegt, dan weet ze het misschien wel.
1: Ah, ze slaapt nog. Dus
2: oh, gelukkig maar.
0: Ja, dat is het hele idee natuurlijk, dat je elke keer op de roze knop in de app drukt bij het horen van een liedje van Celine Dion. Ik kan in ieder geval zeggen, je hebt een 100% score. Want we hebben net liedje 1 gehad en jij hebt in ieder geval gedrukt, Twan. Dus je zit er lekker in.
1: Nou, dan ga ik dat vasthouden.
0: Hou dat vast en ik ga voor je duimen dat jij de gelukkige winnaar wordt vanmiddag in de middagshow.
1: Dankjewel.

0: Irene Cara en de Fame in de Koen en Sander Show. Straks krijgen we het nieuws van 19:30 van Renske.
1: Ja, een hoop mensen moeten misschien binnenkort naar een verplichte cursus.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
6: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. De specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
5: Nu 2 merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: gigaveel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
14: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij...
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
20: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
0: Het weerbericht van Buienradar. In de ochtend nog wat bewolking, kans ook op een buitje. Vanmiddag zonnig en droog en dan wordt het een graad of 19. 32 vertragingen op dit moment op de weg. Het is erg druk op de A12 deze ochtend vanwege een ongeluk. Oberhausen in richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven 10 kilometer file, vertraging inmiddels 1 uur en een kwartier. En ook de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 35 minuten. Het is 7:30, Renske van der Zalm. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen vallen uit op hun werk omdat ze last hebben van stress. In 5 jaar tijd is het aantal mensen dat uitvalt met stressklachten met 50% toegenomen, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Volgens Arbodiensten zouden bedrijven signalen veel sneller moeten herkennen om langdurige uitval te voorkomen.
23: Wat de werkgever kan doen is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
1: Mensen hebben niet alleen last van een hoge werkdruk, maar ook met privézaken zoals financiële zorgen of mantelzorg spelen een rol. Werknemers die door stress uitvallen blijven gemiddeld ruim 8 maanden thuis. Het kabinet wil het aantal zwerfkatten flink omlaag krijgen. En om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen zijn huiskat laten chippen, is het idee. Die chipverplichting moet, als er steun voor komt, volgens het AD over 2 jaar ingaan. Jaarlijks raken er ruim 62.000 katten zoek. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje.
24: 62.000 katten, die verdwijnen gewoon van huis en komen dan niet meer terug.
1: Ja, die gaan over straat heen zwerven. Ja.
0: Dat veel.
24: Vind ik heel veel. Ja.
1: Daarom willen ze er ook wat aan doen, inderdaad.
24: Ja, je ziet wel eens op lantaarnpalen zo, dan vermist Flecky of Chippy of...
0: Het zijn 170 katten per dag.
24: Ja.
0: Dat is echt bizar veel.
24: Nee, maar je ziet wel eens van die pamfletten hangen. Dan vermist, maar dan denk ik, halen mensen, als die kat gevonden is, dan ook die pamfletten weer weg? Dat is wat ik zag laatst. Vermist, ja, vermist sinds 8 maart. Blaffy is zeg maar, ja.
0: 1999.
24: Ja, en denk, nou, die zit in het. Die gaan we niet meer terugzien. Maar haal dan even het pamfletje weg.
0: Dat is een goeie, ja.
1: Ja, gaan we van katten naar nieuws over honden. Want baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus. Als het aan de staatssecretaris van Landbouw ligt. Voor welke specifieke rassen die verplichting gaat gelden, wordt nog onderzocht. Dit jaar komt er in ieder geval een nieuwe campagne. Zo hoopt de staatssecretaris dat baasjes beter weten waar gaan ze aan beginnen voordat ze een hond nemen en of het een match is. En slecht nieuws voor de passagiers van de KLM-vlucht waarop de powerbank van oud-topman Camille Eurlings ontplofte. Ze krijgen volgens de Telegraaf geen vergoeding. Volgens KLM is er sprake van overmacht. Het is een situatie waar de maatschappij zelf geen invloed op had. Het toestel op weg naar Curaçao moest door de gevaarlijke brand omkeren naar Schiphol. En daardoor vertrokken ruim 300 reizigers pas een dag later. Camille Eurlings heeft zelf nog altijd niks van zich laten horen.
24: Ja, ik vind dit... Het is overmacht, maar je mensen betalen heel veel geld. Dus ik vind dat je dan een overmachtclausule, dat je kan je er niet zo makkelijk op beroepen. Dan toch vind ik dan, ook al is de overmacht, dan moet je helemaal powerbanken uit. Gewoon zeggen, het is,
0: ja, precies.
24: Je bent indirect toch verantwoordelijk. Kijk, je boekt een ticket voor heel veel geld en je krijgt niet de service waarvoor je betaalt. En wat daar nou aan de grondslag ligt, ja, dat hoort nou eenmaal bij de hoge kosten.
0: Ja, maar goed, er is wel een verschil dat als er bijvoorbeeld onderweg, ik noem maar wat, ergens een orkaan jouw vliegroute passeert. En je moet omkeren om wat voor reden dan ook.
1: Ja, of een raket, dat heb ik een keer gehad in het vliegtuig.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ja,
24: raket in het vliegtuig?
1: Nee, ja, godzijdank niet. Maar toen werden de raketten afgevuurd. Toen zat ik in het vliegtuig net boven Turkije was dat destijds. 2 jaar geleden, ja.
0: En toen?
1: Ja, toen moest ik omkeren.
0: Maar wat werd er toen omgeroepen?
1: Ja, toen werd er in eerste instantie werd er omgeroepen van... nou, er is iets aan de hand, maar we moeten terug. En toen bleek inderdaad, dat was toen dat Iran... dat was toen de eerste raketaanval met die spanning in het Midden-Oosten. Ja, toen moesten we terugkeren. En toen kwamen we uiteindelijk in Athene uit. Maar dat was ook overmacht.
24: Nou, ik zit nu in een akkefietje thuis. Wij moesten, met nadruk op moesten... een slimme energiemeter.
0: Ja, daar word je met je rug tegen de muur gezet.
24: Wij hadden nog een oude, dus een andere gewoon. Dan gaf ik elk jaar de energiestanden door. Maar ja. wij moesten een nieuwe. En dan kreeg je zo'n brief, en nog een keer een brief. Ja, dan denk ik, krijg je weer zo'n mannen. Dan moet je weer tussen 8 en 8 thuis zijn. Dus ik heb dat gewoon netjes gewoon gedeponeerd in de prullenbak. Totdat op een gegeven moment, ja, dan gingen ze bellen. En toen had per ongeluk mijn vrouw opgenomen. En die heeft dus een afspraak gemaakt. Dus toen kwam er een man, en inderdaad, die begon al niet al te vriendelijk. Ja, die kast moet wel even leeg. Dat is het eerste wat hij zei. Maar ik wist niet wat ik kwam doen. Nou ja, behalve waar hij allemaal bij moest. Dus die ging dus een nieuwe energiemeter plaatsen. En daar heeft hij dus een fout gemaakt. Er is dus een ontzettende kortsluiting geweest. Zoals Koen zei, een enorm hoge...
0: Piekspanning.
1: Oh jee.
24: Ja, en ik hou niet van piekspanning. Kan ik dus ongeveer alles wat elektriciteit nodig heeft in het huis is kapot.
1: Ja.
24: Een dekkerradiootje. Maar vooral mijn hele lampensysteem, mijn muzieksysteem. Er moest iemand van Ziggo komen, omdat de modem en router gewoon die begonnen te... Dus wij hebben daar en heel veel werk, maar ook heel veel kosten aan gemaakt. Dus met gebeld met die energieprovider. En daar zat een bedrag aan. Nou, ik kan je vertellen, dat was echt een hoog bedrag. En zij wensen nog 30% te vergoeden.
0: Dat meen je niet.
24: Ja, want dat is dan meer mogen niet doen. Overmacht en et cetera, et cetera.
0: Nee,
24: ja,
0: wat een onzin.
24: Ik vraag niet om een nieuwe energiemeter. Jullie bellen mij 21 keer per jaar omdat dat ding er een keer moet komen. Voor mij werkt het prima zoals het werkt. En dan maken jullie een fout. Jullie maken dat heel veel dingen stuk gaan. En dan ga je 30% in totaal vergoeden.
0: Ja. Nee, dat kan niet.
1: Drama.
0: Nee. Maar hoe ga je dit nou doen?
24: Nou, ik dacht, ik ga een medium aanpakken waar iedereen naar luistert. De Koen en Sander Show, om ze met de rug tegen de muur te zetten. Deze Klaus.
0: Nee, ja, namen en toename.
24: Maar we gaan nu is er, een briefwisseling is er gaande.
0: Ja, dat wordt een rechtszaak, ik hoor het al.
24: Ja. Maar

0: zaterdagochtend. En al die heerlijke hits uit de 70s, 80s en 90s. Starship, Nothing Gonna Stop Us Now. Vanavond op het programma, lekker voetbalaffiche, Nederland-Duitsland.
1: Ja, we gaan weer, de bal gaat internationaal rollen, kan je zeggen.
0: Dan bellen wij altijd natuurlijk met de man, onze grote vriend Kees Kwakman. Favoriete voetbalanalist van ESPN, maar Kees op vakantie. En Kees zit in Spanje. Oh. En we belden hem vanmorgen vroeg, lees 5 minuten geleden. En we hebben Kees een klein beetje wakker gebeld. En het schijnt, Kees, dat jij nu op het balkon staat van jouw appartement.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op het balkon, in zijn onderbroekje, staat hij ons toch maar weer te worden.

0: goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je bent in Spanje. Waar ben je in Spanje?
1: Ik zit vlakbij Marbella.
0: Marbella?
1: En ik sta nu op het balkon, kijkend over de zee. En dat is, het kan slechter. Het kan slechter, hoor.
0: Nou, het valt allemaal...
1: Inderdaad, op mijn onderbroek, dat klopt.
0: Ja, nou, die hebben we allemaal gezien sinds,

0: Voetbal Island.
1: Ja, precies. Dus, ja, iedereen kent me op die manier, dus dat maakt niet uit.
0: Maar Kees, ja, er gaan heel veel namen rond. Het is een week van geruchten. Daan Schuurmans, Ramse Nassi, Harry Piekema. Maar nu gaat jouw naam rond als de nieuwe adviseur van Sinterklaas. Klopt dat? En je bent dus in Spanje.
1: Hier hebben we niet echt goed over nagedacht. Maar ik kan hier verder niks over zeggen, inderdaad.
2: Ja, ja, ja. Moet allemaal via je manager zeker. Ja.
1: Nee, precies.
2: Hey, maar Kees, ga je wel kijken dan? Want je zit in Spanje vanavond, de Nations League, Nederland-Duitsland.
1: Dat probeer ik er nogal eventjes doorheen te krijgen thuis.
2: Oh jee.
1: Maar misschien dat, kijk, het ligt een beetje aan. We gaan natuurlijk lekker even wat eten vanavond. We zijn met z'n tweetjes.
0: Oh.
1: En dan misschien dat er ergens wel een wedstrijdje aanstaat. Daar hoop ik wel stiekem wel.
0: Jij haalt kwart van negen, haal jij niet.
2: Dit gaat niet gebeuren.
1: Nou, dat weet je niet hoor. Nee, jongens, Nederland-Duitsland. Ja, het is wel de debuut van Xavi Hernández. Dus ja, misschien denk ik in Spanje wel op groot scherm Nederland-Duitsland. Dat zou kunnen.
2: Ja.
1: Hij gaat het volkslied leren.
2: Ja, dat heb ik gehoord. Wat was dat nou weer van onzin? Vanuit de KNVB moest dat of zo?
1: Nou, hij zei dat hij het beloofd had aan Marian van Leeuwen, inderdaad. Ja. Ik weet niet in hoeverre zij dan echt had gezegd, je moet het leren, dat lijkt me niet. Kijk, Spanje heeft natuurlijk geen tekst in het volkslied.
2: Nee.
1: Dus dat is best wel een dingetje natuurlijk. Nou, ik denk dat hij die eerste twee zinnen staat mee te zinnen vanavond. Ja hoor, zeker. Heel ongemakkelijk, maar maakt niet uit.
2: Jij gaat gewoon kijken of Xavi het volkslied doet en dan ga jij gewoon weer aan de paella.
1: Precies, en dan zet ik hem uit. Ja.
0: Maar even, het is Xavi tegen Klop. Ik ben toch ook vooral heel benieuwd hoe die Klopp het gaat doen vanavond. Hij is natuurlijk oud trainer van Liverpool.
1: Ja, die heeft, ik zag al wat trainingsbeelden, maar die zat er ook kort op hoor. Poeh.
0: Ja.
1: En die heeft 44 man opgeroepen, dus Klopp die is er nog niet helemaal uit, heb ik het idee.
2: Wie
1: die op gaat stellen.
2: Ik kan niet normaal naar die Klopp kijken, ik zie alleen maar een rij hele witte tanden.
1: Ja, en Trivago daarover. Dat hij daarover hebt. Ja.
2: Ja.
1: Ja, goed. Het is natuurlijk wel ook een vakman. Maar hij zei ook dat ze een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Nieuw begonnen natuurlijk na een WK vol teleurstelling. Met doorselecteren ook. Ja, en ik ben benieuwd of Xavi. Maar goed, hij heeft maar twee trainingsdagen gehad. Dat is natuurlijk niet echt makkelijk, hè? Om dan.
2: Nee.
1: We moeten denk ik geen wonderen verwachten. Maar toch wel wat nieuwe spelers die denk ik gaan starten. Dus ik ben er toch wel benieuwd naar, hoor.
0: Ja. Maar goed, jij ligt al gewoon lekker op het balkon met Kelly.
1: Nou, Kelly ligt nog te snurken, dus... mag niet iets, jongens, hier, de buurman is ook wakker. Buenos días! Ik zie dat het helemaal geen probleem.
2: Kan jij een beetje Spaans, Kees?
1: Nee, niet echt.
2: Cerveza.
1: Nee. Cerveza, paella, dus... goed, ik kan Nederlands en Volendams, jongens, meer hoef je niet te kennen.
0: Duits denk ik, anders heb je Duitsland gevoetbald.
1: Zeker, Duits spreek ik zeer goed. Dus daarom is Nederland-Duitsland ook voor mij een zeer speciale wedstrijd vanavond.
0: Kees, we stoppen met reden. We wensen je een zeer schöne taak.
1: Dankeschön und een schöne taak nog. En dan zeg ik natuurlijk, der Mazel!

0: Joe and the Real Thing. En You to Me Are Everything.
1: De mop van Cato.
2: Ja, mijn everything is mijn lieve dochtertje Cato. Bijna 8 alweer.
0: Oh jee.
2: Ja joh. En,
0: ze worden groot, hè?
2: Ze worden groot, ja. En zelfstandig en allemaal dat soort dingen. Maar ze vinden het nog steeds heel leuk om ons dagelijks te trakteren op een mopje.
1: Waar wordt houtwol voor gebruikt?
0: Houtwol, zeg.
2: Houtwol. Waar wordt houtwol voor gebruikt?
0: Oh, mag ik een gokje wagen?
2: Ja?
0: Iets met een voor een trui of zo?
1: Om planken voor te breien.
0: Om planken voor te breien, ja. Toch altijd lekker even zo, met een glimlach die dag in. In de Koen en Sander Show, mopje van Cato, iedere ochtend zo rond de 7:50. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. En straks natuurlijk jouw kans om even lekker mee te puzzelen. De drie noten komen eraan.

0: Ik zie dat je net een hap van je broodje hebt genomen.
1: Nee, een appel.
0: Een appel.
1: Maar deze is heel hard, kijk. En dan ben ik aan het kouwen en dan krijg ik gewoon niet weg.
0: Ach joh, je hebt een harde appel.
1: Ik heb een hele harde. En ik had nog 40 seconden, maar zo lang deed ik over één hapje appel.
0: Ja, ik zat hier echt naar een herkauwende lama te kijken. Echt.
1: Niet erg. Ik vind appels ook zo, ja.
0: Je hebt het niet zo fruit, hè?
1: Nee. Ik moet van mezelf fruit eten, maar wat ik vind nou zelden, ik denk lekker fruit.
0: Oh, ik vind het heerlijk.
1: Ja, nee, heel veel mensen. Mijn dochters eten serieus per dag 3 appels.
0: Heerlijk.
1: Ik vind het heerlijk. Ja, ik mag oh, lekker kersen. Nou, ik denk alleen maar ja. Pitten.
0: Heerlijk.
1: Maar zet een hele kip voor meneer, hij is weg.
0: Ja, maar dat is geen fruit, hè?
1: Nee, maar om aan te geven dat ik wel een smulpaap ben.
0: Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Ja. Hey, is deze smulpaap ook een beetje zenuwappig? Voel jij een beetje de spanning over wat er gaat gebeuren? Ik vind je er nog redelijk relaxed bij zitten, maar ik ga jou straks een cadeau geven.
1: Oh, ja.
0: Nou, oh ja, hij was dat weer vergeten.
1: Ja, in het zin verder ook niet. Nee, je moet gewoon maar over je... Ik kan niks. Het is onmacht, het ligt buiten me om. Dus dan kan ik maar niks anders dan gewoon dan stilzitten en geschoren worden.
0: Vanwege het 20-jarige bestaan van de Koen en Sander Show geven wij elkaar een eerste keer ervaring. En straks de eerste keer voor Sander dat hij iets gaat doen wat het is. Over een klein kwartiertje ga je dat horen. Na het nieuws met Renske.
2: Ja, over een eerste keer gesproken. Een primeur voor Groningen en Drenthe. Wat daar gaat gebeuren, hoor je zo.
0: En welk liedje is dit, Sander? Eén noot.
1: Tragedy!
0: Bee Gees, hoor je zo.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
5: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
4: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
7: Kippie.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
4: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: snel even bollen.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor 13,59.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: nieuws van 8 uur krijg je van Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen zitten thuis vanwege stress. In 5 jaar tijd is het aantal verzuimdagen hierdoor met bijna 50% gestegen, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Dit is niet alleen te maken met een hoge werkdruk, zo zegt deze bedrijfsarts bij de NOS.
2: Soms is het echt werk, maar we zien in heel veel gevallen dat het ook privéproblemen zijn. Dus denk aan mantelzorg die iemand moet verlenen, of gewoon een heel drugs gezinsleven waar veel verantwoordelijkheden liggen, in combinatie met ambitie en een goede baan.
1: Mensen die door stress uitvallen blijven gemiddeld ruim 8 maanden thuis. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en 3 andere natuurgebieden mogen straks geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen moderner te maken. Gelderland neemt het besluit om de natuur te herstellen en de vastgelopen bouw van huizen en wegen weer op gang te krijgen. De Chinese president Xi is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Het is sowieso een tijdje geleden dat Xi in het Witte Huis was. De laatste keer was in 2015 nog bij president Obama. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij dit staatsbezoek. En Groningen en Drenthe organiseren in 2034 het WK wielrennen op de weg. Dat heeft de Internationale Wielerunie gisteravond bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de 2 provincies gaat. Wielrenner, ambassadeur en Groninger Bauke Mollema is trots, zegt hij bij de NOS.
3: Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus ja, het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
1: De laatste keer dat het WK wielrennen in Nederland werd gehouden was in 2012 in Limburg. Krijg je het weer van Buienradar. In de ochtend nog wat bewolking en kans op een bui. Vanmiddag zonnig en droog en het wordt een graad of 19.
0: 66, dat is het aantal vertragingen op de weg op dit moment. En dat is eigenlijk redelijk normaal voor de donderdagochtend. Op een paar plekken is de vertraging wat opgelopen. Op de A12 bijvoorbeeld, Oberhausen-Arnhem. Bij Zevenaar, 3 kwartier. Half uurtje op de A12 Den Haag in de richting Utrecht. Komt door een ongeluk tussen Gouda en Woerden, daarom die vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam bij Klaverpolder, 40 minuten. En de laatste op de A58 Breda-Eindhoven voor de brug over het Wilhelminakanaal. Een half uurtje extra.
4: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en
0: Sander Show. Sander, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
0: Jij gaat iets voor het eerst in je leven doen.
5: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Je hebt zelf nog geen

0: het is vandaag
1: Céline Dionderdag. Bij Joe.
0: Céline Dionderdag.
2: Ja, heel simpel. We geven een trip weg voor Céline Dion in Parijs. Dat houdt in een reis, verblijf en toegang voor twee personen naar Céline Dion. Dat vindt plaats op woensdag 14 oktober 2026 in Parijs. En de hele dag is Céline Dionderdag. Hoor jij een liedje van Céline Dion? Let wel, het zijn er meerdere op een dag.
0: Ja.
2: Dan moet je de Joe-app openen. Dan verschijnt er, nu nog niet, maar als het liedje draait wel, dan verschijnt er een roze knop. Druk erop en zo verzamel je eigenlijk alle momenten waarop Céline Dion te horen is. Doe je dat volledig, dan maak je kans op kaarten in de middagshow bij Kai.
0: Precies. Dus het ding is gewoon lekker de hele dag blijven luisteren en alle liedjes van Céline verzamelen.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar het zijn wel, het is niet normaal wat een, nou, ik wou bijna zeggen wat een hype dat is rondom haar. Want ze gaat natuurlijk heel veel shows doen. Ze is al begonnen.
2: Ze is al begonnen.
0: Maar dit gaat, het is, mensen zijn lyrisch.
2: Ja, nou ja, het is een drukte letterlijk van belang, om maar zo te zeggen.
0: Wij hebben het ook een beetje druk in deze periode.
1: 20 jaar, de Koen en Sander Show.
0: Want wij vieren namelijk het 20-jarig bestaan van dit programma. Ik moet zeggen, Sander, vind ik wel leuk. Ik word ook echt aan alle kanten gefeliciteerd.
2: Oh.
0: Gisteren was ik even een boodschapje aan het doen. En zei, hey, Koen, 20 jaar alweer. Gefeliciteerd. Vind ik toch leuk.
2: Wat zeg jij dat? Laat ik het voorzichtig zeggen. Belegen.
0: Belegen.
2: Ik was een boodschapje aan het doen.
0: Ja, ik stond bij de kaas dus.
2: Een boodschapje?
0: Nee, ik stond gewoon in de supermarkt. En dan kwam ik iemand tegen. En dan gaat het er wel vaak over.
2: Ja.
0: Dan valt mij op.
2: Ja, 20 jaar samen. Ja, ik geef het je te doen. Het is ons gelukt. En we plakken er graag nog een dag of twee aan vast.
0: Ja, en we hebben dus met elkaar afgesproken. Want we geven elkaar een cadeau. We geven elkaar een eerste keer ervaring. En dat is omdat naarmate je ouder wordt. Kijk, en wij zijn ook geen 18 meer. Sander, jij wordt zondag 50.
2: Ja, ook nog eens. Ja, dat komt ook nog eens bij.
0: Ik ben natuurlijk nog een jonge god. Maar goed, jij bent bijna 50.
2: Ja.
0: Naarmate je ouder wordt, doe je steeds minder dingen voor het eerst.
2: Ja, simpelweg omdat je de tijd niet meer hebt of de uitdaging er niet meer in ziet. Of omdat je al heel veel dingen voor het eerst gedaan hebt. Voor het eerst een auto instappen en rijden. Voor het eerst kussen. Voor het eerst een sigaret roken. Of stoppen met roken. Ja, we hebben het allemaal al een keer gedaan.
0: Ja.
2: Dus die lijst die voor je ligt met dingen die je voor de eerste keer kan doen, die wordt steeds korter en korter en korter. Maar dat laat niet onverlet dat er nog wel een lijst is. Dus wij dachten, weet je wat? Wij geven elkaar een eerste keer ervaring cadeau, zodat we toch weer, nou ja, ziet als een frisse doorstart. Gewoon weer even om het bloed te laten stromen.
0: Jij hebt geregeld, en dat vind ik nog steeds waanzinnig, ik heb er zoveel zin in, ik mag voor het eerst in mijn leven een vliegtuig aan de grond gaan zetten.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik waanzinnig.
2: Nou, landen, hè? Dat is zo.
0: Ja, aan de grond. Dan zeg je dat in vaktermen, aan de grond zetten.
2: Ja, precies. Niet dat je met de neus zo
0: dan. Nee.
2: Schietstoel eruit.
0: Nee. We hebben die kleine vliegtuigen ook niet. Maar ik heb ook iets voor jou geregeld, Sander. En vandaag is de dag dat ik mag gaan zeggen wat dat is.
2: Oké. Okay.
0: Maar ik wil eerst even met jou terug naar wat hints die voorbij zijn gekomen. Want ik heb jou bijvoorbeeld ook al een pot spinazie gegeven.
2: Ja. Ik heb gesneden spinazie in een blikkie.
0: Spinazie in een blikkie. Ja. Dan heb ik jou ook dit bericht laten horen.
3: Hier zijn ze, al 20 jaar op je radio. De tag team kampioenen van het Nederlandse radiolandschap.
0: Ja.
2: Ja. Een commentator.
0: Ja, nou, ik kan inmiddels zeggen, dit is de Nederlandse sportcommentator Sander Schrik.
2: Ja, ken ik.
0: Die ken je?
2: Die ken ik. Die doet veel dingen becommentariëren die met spierballen te maken hebben.
0: Kijk. Maar Sander.
2: Ja.
0: Dit is de dag waarop ik mag gaan zeggen wat jij voor het eerst in je leven gaat doen.
2: Mm-hmm.
0: Maar heb jij meegekregen dat ik het al 6 keer heb gezegd deze week tegen je?
2: Deze week?
0: Ja.
2: Nee.
0: Luisteraars, inclusief jijzelf, Sander, had dit afgelopen maandag al kunnen weten.
2: Oh, echt waar?
0: Ja.
2: Oh, huh?
0: En ik heb

0: ouder je wordt, hoe minder vaak je iets voor het eerst doet. Laat die even op je inwerken.
1: En stel jezelf de vraag, wanneer was het voor het laatst dat ik iets voor het eerst deed?
2: 20 jaar, de Koen en Sander Show.
0: Ja, je ontkomt er niet aan. Naarmate je ouder wordt, dan doe je gewoon steeds minder dingen voor het eerst. Want je hebt al veel gezien in het leven. Maar toch is het goed om jezelf af en toe even uit te dagen. Om weer iets voor het eerst te gaan doen.
1: Ja.
0: En daarom dachten wij, 20 jaar Koen en Sander Show, dat is natuurlijk een lange tijd. Wat geef je dan aan elkaar? Nou, wij geven aan elkaar de eerste keer ervaring.
1: Ja.
0: En Sander, ik mag... ik heb natuurlijk een beetje geheim gehouden voor elkaar. We hebben er een beetje naartoe gewerkt. Dus ik heb jou wat aanwijzingen gegeven afgelopen week. Je hebt al een blik spinazie gekregen.
1: Ja, ik hoorde ook een commentator van een sportwedstrijd.
0: Ook. En ik heb eigenlijk stiekem deze week al heel vaak aan jou verteld wat je gaat doen.
1: Wat dan?
0: Wil je het horen?
1: Ja.
0: Dit zijn fragmenten van de afgelopen week in de Koen en Sander Show. In de Koen en Sander Show voor de dinsdagochtend. Ik moet zeggen, Sander, ik worstel een beetje. Ik ben aan het bedenken, jij bent boos op mij. Vers gemaakte Hives-pagina zitten. Het is even een beetje worstelen om in te loggen en zo. Ik ga er niet te veel over zeggen, natuurlijk. Dan worstel jij er maar eens even lekker mee. Wat zou het kunnen zijn?
1: Alle wijze mannen en mensen en luisteraars mogen zich erover buigen.
0: Waar worstel jij mee?
1: Gisteren ging ik naar een concert. Tickets voor de Jayhawks, dan vindt hij het niet.
0: Wow. Help deze worstelende man, hij komt er niet uit. Wat kan Sander doen? Ja, je maakt wat mee. Als operatieassistent zijn. Maar we hadden niet het goede antwoord. Nee, we worstelden er een beetje mee, maar het is niet gelukt. Heb je doorgehad?
1: Nee. Nee.
0: Lieve Sander.
1: Ja?
0: Jij gaat opgeleid worden tot professioneel showworstelaar.
1: Ja, leuk.
0: En showworstelen, dat is een beetje een mix van sport en theater. Hè? Je gaat de ring in samen met andere showworstelaars.
1: Ja.
0: Het is een beetje wat Hulk Hogan van vroeger.
1: Nou, het is volledig wat Hulk Hogan doet. Ja, het is de gouden tijden van het showworstelen mag je eigenlijk niet zeggen. Want dan geef je een beetje alweer weg dat het niet helemaal dat het eerlijk gebeurt. Het is natuurlijk geacteerd. Maar het is een hele grote sport in Amerika. Want let wel, er wordt goed en hard voor getraind.
0: Ja.
1: Ondanks dat de uitslag wel vaststaat. Ja. Maar het is een soap. En het is een wedstrijd in één. Dus er zijn allemaal verhaallijnen. En als kind wat zou ik zijn? 11, 12 had je in Biddinghuizen, waar ik toen woonde, en had je niet veel vermaak. Maar op zaterdagavond had je dan op Sportnet of Sky Channel begon de WWF.
0: Ja.
1: En dan had je Hulk Hogan, Andre the Giant, Randy the Matchman, Savage, the Heart Foundation, Tugboat, Earthquake, Typhoon. Ja, ik ken en ik ging ze ook allemaal naspelen. Ik had die poppen, want er kwamen ook action figures van. En ik als we dan gingen voetballen en was het klaar, dan ging ik nog even mijn show of mijn worstelgrepen oefenen. Ja. Vriendjes, piledrivers, beerhaks, kwamen allemaal vrij.
0: Kijk, en dat mogen mensen best weten. Jij loopt hier ook wel eens door de gangen van Joe. En dan waan jij jezelf gewoon een showworstelaar.
1: Ja, ik ben
0: ontzettend uit te sloven.
1: Kijk, ik heb nog nooit gevochten in mijn leven, maar ik denk als ik ooit oog in oog, tand op tand, hè, in het echte keer moet, dan denk ik, oké, geeft iemand mij een klap, maar dan ga ik in mijn worstelmodus. Dan ben je gezien.
0: Maar Sander,
1: ja,
0: hier blijft het niet bij.
1: Ja.
0: En ik mag er nog niet te veel over zeggen, maar wat ik wel kan zeggen is, je moet het heel serieus nemen. Alsjeblieft.
1: Ja.
0: Nee, want ik heb namelijk geregeld, als jij echt laat zien dat jij talent hebt, dat jij progressie boekt, dat je dit serieus neemt, dan gaat er iets gebeuren, daar lusten de honden geen brood van.
1: Oh, leuk.
0: Dan heb ik een podium geregeld. En ik mag nog niet zeggen hoe en wat, maar een podium geregeld, nou, dat ga ik, maar dat gaat ook alle luisteraars fantastisch vinden.
1: Oh, wauw. Ja, dan moet ik hem ook.
0: Je moet het echt serieus nemen.
1: Ja, maar dat is wat anders is niet leuk.
0: Dus ik heb ook voor jou alvast een cadeautje.
1: Hey,
0: kijk eens.
1: Hulk Hogan.
0: Een Hulk Hogan pak.
1: Oh, wauw.
0: Trek het aan. Waan je jezelf showworstelaar.
1: Vet hoor.
0: De eerste les staat gepland.
1: Een kwal van een man, maar wel gewoon een van de allergrootste. Dus dit is de Messi van het showworstelen.
0: En laat dit je soundtrack zijn.

0: inmiddels het Hulk Hogan pak bij Sander aangetrokken is. Inclusief de witte haren van Hulk Hogan.
1: Who are you, brother? Who are you? Are you Koen Swijnenberg? The next time I see you, Koen Swijnenberg, inside or outside the ring, Koen Swijnenberg, I'm gonna snap your back like a little twig. I'm gonna kill that plane you're flying. I'm gonna swap it out of the air, brother. You are nothing.
0: Je hebt er echt heel vaak naar gekeken.
1: Ja, ja.
0: Sander die heeft zijn eerste keer ervaring gekregen. Het mogen duidelijk zijn, hij gaat show worstelen.
1: Now, it's time for the news with Rensky. Rensky boy, what you have for us? Next time I see you, I'm gonna kill you, Rensky boy.
2: Ja, een hoop kinderen en ouders krijgen mogelijk veel geld terug.
1: Oh, ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Hè, ik voel me helemaal zo...
0: Ja, ik merk het.
3: Voel me voor deze wel even een beetje mannelijk.
0: Ik verwijs vast naar onze social media, de Instagram-pagina @Koen en Sander, want daar gaan prachtige beelden verschijnen van Hulk Sander.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfum.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
4: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP'er en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
6: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot op 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
14: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: Het weerbericht van Buienradar. In de ochtend nog wat bewolking, ook kansen op een regenbuitje. Maar vanmiddag zonnig en droog en dan wordt het een graad of 19. Verkeersinformatie, de donderdagochtendspits, 64 vertragingen. Het is wat drukker op de A9, Amstelveen-Alkmaar voor Haarlem-Zuid, 25 minuten. Een kapotte auto daar. Een ongeluk op de A12, Den Haag in de richting Utrecht. En daarop tussen Gouda en Woerden, 14 kilometer file. De vertraging daar een uur op dit moment. En in het zuiden de A58, Breda-Eindhoven. Voor de brug op het Wilhelminakanaal, 25 minuten. 8:30, Renske van der Zalm. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. 15 vrouwen uit de Tweede Kamer slaan de handen ineen tegen deepfake filmpjes. Met behulp van AI worden hun gezichten op de lichamen van pornoactrices geplakt. En deze video's worden tienduizenden keren bekeken. Maar liefst 1 op de 4 vrouwelijke Kamerleden heeft hier last van. De politici willen nu onder andere een meldpunt. Zo zegt dit pro-Kamerlid bij de NOS.
18: Dat je heel snel laagdrempelig moet kunnen melden, aangifte doen. En zowel dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gaan worden, zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
17: Ja, ook willen ze een landelijke campagne om mensen bewust te maken van de impact van dit soort video's. Bijna geen enkele gemeente geeft verenigingen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken, blijkt uit een rondgang van nu.nl. Ondanks het nieuwe landelijke vuurwerkverbod kunnen burgemeesters uitzonderingen maken. Toch doen bijna 200 gemeenten dat niet. Er was volgens hen te weinig tijd voor de voorbereiding en ook heeft de politie te weinig mensen om op al die uitzonderingen te letten. Speelt jouw kind Fortnite? Let dan goed op, ze worden namelijk misleid. Een Nederlandse consumentenstichting bereidt namelijk een massaclaim van ruim 100 miljoen euro voor tegen de makers van het spel. Jongeren worden tijdens het gamen onder druk gezet om geld uit te geven. Zo zien ze bijvoorbeeld een aftelklok die suggereert dat een aanbieding bijna afloopt, terwijl die dagen later nog steeds geldt. De stichting eist nu dat de gamestudio alle aankopen van spelers onder de 21 jaar terugbetaalt. Ook willen ze een schadevergoeding voor de gedupeerden.
16: Toch werkt dat wel. Het is zo irritant, zo'n aftelklok. Daar word je zo onrustig van.
19: Ja.
16: Hetzelfde is als je een hotel wilt boeken of zo. Staat er altijd nog 1 kamer voor deze prijs. En dan krijg ik al meteen, dan gaat mijn hartslag omhoog. En denk ik, ik moet snel zijn.
19: Absoluut.
16: Allemaal misleiding.
19: En dan inderdaad wat Renske zegt, wat je zegt, dan daarna staat er ook. Ik heb het ook vlak met oud en nieuw, dan tel je af na 12 uur. En vaak daarna bestaat de wereld ook gewoon nog.
17: Ja, dan nog voetbalnieuws. Want Givaj Zegiel kan vanavond nog niet eens zijn debuut maken bij Oranje. De middenvelder van Feyenoord zit niet bij de wedstrijdselectie voor het duel tegen Duitsland. Dat heeft bondscoach Xavi zojuist laten weten. Jurriën Timber en Kenneth Taylor moeten de wedstrijd ook vanaf de tribune bekijken. Wie wel zeker is van een basisplek is aanvoerder Virgil van Dijk. En die heeft er zin in.
20: Het is een, hoe je het in Engels zegt, work in progress, denk ik. Het heeft gewoon tijd nodig. En we werken er heel hard aan. We gaan ervoor.
17: Ja, zei hij bij Ziggo Sport. De wedstrijd tegen Duitsland begint vanavond om 8:45.
16: Ja, het is natuurlijk een gigant, hè, die Van Dijk.
19: Ja.
16: Maar als je zegt, hij heeft er zin in, denk ik, nou, dan komt er even een enthousiasme. Maar hij heeft wel hij praat wel een beetje mono.
19: Ja, maar het gisteren een beetje ruzie met de media.
16: Ja, dat heb ik gezien,
19: dus, ja. Dus hij laat het zagrijn. En misschien ook wel terecht, want hij heeft ontzettend veel kritiek gehad.
16: Naar aanleiding van het WK natuurlijk.
19: Ja, en hij is geen echte leider en verbaal niet sterk genoeg. En ja, dan is het allemaal hetzelfde. Hij zegt, in het buitenland krijg ik wel de waardering die ik verdien. Terwijl hij zich eigenlijk nooit zo uitspreekt, dus dat deed hij nu wel. Ja, het is toch ook een beetje, in Nederland is kijk, ik las toevallig, kijk, Zidane, die wordt bondscoach en alles wat hij doet is geweldig. En dan wordt Xavi bondscoach en dan is het allemaal, oh, die trapt ook een balletje mee, wat een aansteller.
16: Ja, wij zijn een zuur landje, zijn we.
19: Ja, we zijn zuur aan het worden.
16: Ja, dat is wel
19: zeker
16: zo.
19: In de sport.
16: Dat is wel zo. Renske, dankjewel voor het belangrijkste nieuws op deze donderdag. Zomergasten, je hebt de soldaat van Oranje, de adviseur van Sinterklaas natuurlijk. De stemmen van Bert en Ernie.

0: Billy Winans. En I Wanna Be The Only One bij Joe. Toch groot nieuws dat 24 Kitchen ermee stopt. Het is wel een kanaal waar heel veel mensen altijd met plezier naar hebben gekeken.
1: Nou, 15 jaar inderdaad. Ja, het is een moment op de dag step je er toch altijd al een keer voorbij. Ja. Je gaat toch kijken hoe Rudolf van Veen zijn zandkoekjes maakt. Of weet ik veel wie een lekkere buffet of een buffet maakt.
0: Een buffet vaak, ja.
1: Of een buffet.
0: Oh, buffet kan natuurlijk
1: kan ook. Als je een grote groep hebt, maak je een buffetje.
0: Maar René appt bijvoorbeeld in de Joe-app. Ja, potverdorie, mijn leven is over 24 Kitchen. Zo erg. Net als toen As the World Turns stopte. Geen doel meer in het leven. En Ron die appt, heel erg jammer. 24 Kitchen kijk ik iedere dag een uur.
1: Ja, nou, het is heerlijke slow television. Je moet alleen kijken als je honger hebt, want dan wordt het
0: nog... Ja, vreselijk.
1: Ja.
0: We kennen haar van TMF, van Onderweg naar Morgen, van RTL Boulevard als nichtje van. Ze heeft ook nog een tijdje radio gemaakt. Maar heel veel mensen zullen haar ook gezien hebben op 24 Kitchen. Milouska Wietzhausen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je, Milouska?
2: Ja, het is griepseizoen, dus iedereen is een beetje snotterig. Maar voor de rest helemaal prima.
1: Ja, ja. En ben je langs de WW geweest?
0: De WW?
1: Ja, uitkering, hè, want ze heeft geen werk meer. De 24 Kitchen is toch natuurlijk.
0: Ja, nee, wat een nieuws. Ja. Milouska, wat gaat er nou eigenlijk allemaal veranderen bij 24 Kitchen?
2: Oké, het is te zien tot 31 maart. En het valt natuurlijk onder Disney. Dus heel veel programma's emigreren naar Disney+. Dus daar kan je dan veel terugzien van wat we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Ja, en dan houdt de zender gewoon op met bestaan. Dat is wat er verandert.
1: Ja.
0: Maar dat betekent dat er herhalingen of zo te zien zullen zijn op Disney. Maar dat jouw werkzaamheden dus stoppen bij 24 Kitchen.
2: Ja, bij 24 Kitchen wel. Maar ik heb net een nieuw programma gemaakt. En dat komt bijvoorbeeld op Disney+. Het is niet zo... Ja, we zitten gewoon in een nieuwe tijd natuurlijk. Waar we veel meer van tv naar streamingdiensten gaan. Dus het is zo dat 24 Kitchen ophoudt met bestaan. Wat echt, wat mij betreft, nationaal, cultureel... culinair erfgoed is.
1: Ja.
2: Dus dat is super jammer. Ik denk dat we allemaal wel die momenten kennen dat je het als een soort behang tv aan hebt staan en dat je langs loopt en denkt, oh, dat is lekker, wacht even teruglopen. Ja. Dat ga ik vanavond maken.
1: Ja.
2: Dus dat is voorbij. Maar als je gewoon iets wil zien, zoals we dat allemaal willen zien op alle andere streamingdiensten, van Videoland tot Netflix tot Prime, kan je nu ook op Disney Plus gewoon uitzoeken waar je zin in hebt. En dan heeft Disney Plus straks wel een hele grote culinaire bibliotheek.
1: Maar je bent er niet heel rauwig om, denk ik, dan zo te horen. Los van het feit dat het cultureel en culinair erfgoed is.
2: Ja, nou, kijk, ik deed, het is niet zo dat ik een contract had bij 24. En het is ook niet zo dat ik heel veel tijd daarmee bezig was. Ik deed ongeveer zo'n 1-2 programma's per jaar. Kijk, voor mij is het zelf persoonlijk een soort van verdrietig, omdat ik daar mijn eerste culinaire programma heb gemaakt.
1: Ja.
2: Dus dat is jammer. Maar goed, jullie zaten ooit bij 3FM. Ja, nu krijgt ook niemand meer daarna. De tijd gaat gewoon door.
0: Nou, hou ik nog dagelijks aan herinnerd, hoor.
2: Oh ja? Iedere dag.
1: Nou, maar daarover gesproken, dat weet ik nog, Milouska. Dat was ook een beetje de tijd dat nou goed, laat ik maar eerlijk zeggen, dat jij een beetje in between jobs was. En dat jij op 24 Kitchen, toen kwam je bij ons langs met een foodtruck.
0: Ja, dat weet ik nog, ja.
1: En toen dachten wij, nou ja, Milouska is tot veel in staat, maar kan zij ook koken? Nou, dat bleek toen wel, maar nu ben je gewoon, je hebt gewoon een kookimperium, merk ik waar. Je bent de Martha Stewart van Nederland.
2: Ik ben blij dat je Martha Stewart erbij vindt, want het kookimperium met mijn achtergrond qua familie had er heel anders kunnen uitpakken. Maar ik ben gewoon hard aan de slag gegaan. Ik heb inderdaad alles waar je een recept wil kunnen vinden, ben ik te vinden.
1: Maar ook veel te danken dus aan 24 Kitchen in die zin.
2: Ja, zeker. Maar ja, Rome is nooit in één dag gebouwd, hè. Dus het is een soort bak van sieraden waar iedereen iets in heeft gegooid.
0: Je hebt toch meer tijd voor andere dingen. Ga je dan toch je radiocarrière weer eens oppakken, Milouska?
2: Ja, nou, lieverd, ik ben nooit gebeld door iemand, dus er is geen carrière.
0: Maar jij zou wel willen?
2: Nou ja, weet je wat ik vond? Ik vond die regelmaat, had ik dus echt niet verwacht, vond ik heel erg leuk. En ik vond het heel erg leuk om iedere dag live in contact te staan met de luisteraar.
1: Ja.
2: Maar ja, het feit dat ik niet gebeld ben, betekent waarschijnlijk dat ik er niet goed in ben.
1: Nee.
2: Dus dan moet je het gewoon niet doen.
1: Wat ook niet helpt is dat je om de dag een nieuw geheim nummer hebt natuurlijk.
2: Ik zeg altijd, mijn telefoonnummer is een soort Madame Jeanette. Daar is iedereen overheen geweest, want die bestaat al zo lang.
0: Ik heb wel eens interviews natuurlijk van je gelezen. En dan zeg je, nou, ik ben nooit gebeld. Daar klinkt ook wel een beetje frustratie uit. Want je had wel verwacht dat je nog gebeld zou worden.
2: Ik ben echt niet zo snel gefrustreerd. Ik heb genoeg te doen. Mijn ego had het wel leuk gevonden inderdaad. Als er wel iets van een vervolger was geweest. Als iemand dat. Kijk, er zijn wel mensen die hebben gebeld daarna. Maar het moet ook wel passen in mijn leven. En bepaalde combi's met mensen. Ja, het moet gewoon goed voelen. En anders ga ik er geen tijd voor maken. Nee. Dus. Ja,
1: nou, bij deze mogen wij een combinatie aanbieden. Een tegemoetkoming. Je krijgt een kookprogramma op de radio op zondagavond 12 uur.
2: Nee, bedankt.
0: Hey, nou, Milouska, het gaat je heel erg goed. Je hebt gelukkig hartstikke veel te doen. Dus je gaat je sowieso niet vervelen. Wij vonden het leuk om je weer even te spreken.
2: Ja, eens gelijk, jongens.
0: Fijne donderdag.
2: Ciao, ciao. Hoi.
3: De Koen en Sander Show. Goedemorgen, goedemorgen. Bij Joe.

0: Straks net het nieuws van 9 uur krijg je van Renske.
1: Ja, president Trump moet wat terugdraaien nadat hij op zijn vinger is getikt door een rechter.
2: De drie noten.
0: En straks om 9 uur dan begint zoals iedere dag de Joe Singalong. Lekker een uurtje meezingen. Allemaal fijne hits die we voor je hebben klaarstaan. Eén van die hits mag je zelf gaan raden. En dan staat ook wel wat tegenover, moet ik zeggen. Het Koen en Sanne showpakket kun je winnen. Kussen naar wens van Beter Wet. Drie noten hebben wij beschikbaar van dit nummer. Maar Sanne, jij gaat erover of ook daadwerkelijk alle drie de noten nodig zijn om te raden.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Beginnen met noot 1. Je mag een app als je weet hoe dit nummer heet.
3: Nou, ik hou het bij 1.
0: Oeh.
3: Ja hoor. Ja,
0: zo?
3: Grijs gedraaid.
0: Zegt hij overtuigd?
3: Ja.
0: 1 noot?
3: Ja.
0: En geen noot extra?
3: Easy peasy.
0: Nou, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd wat er gaat binnenkomen. Hoe heet dit nummer? Laat het even weten en stuur een appje op deze Céline Dion-dag.
2: Vandaag de hele dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Céline Dion, live in Parijs. Luister de hele dag naar Joe en zorg dat je Céline Dion niet mist. Want vandaag is het Céline Dion-dag bij Joe. Ga met Joe naar Céline Dion in Parijs.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
17: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
19: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
20: Hey, dat is Tom die net parkeert.
21: Hey, oh, sorry.
20: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
28: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Straks de Singalong nieuwe nieuws van 9 uur. Renske.
3: Goedemorgen. 15 vrouwen uit de Tweede Kamer komen samen in actie tegen deepfake porno-video's die online rondgaan. Zelf zijn ze ook te zien in dat soort filmpjes waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. Volgens dit pro-Kamerlid is dit een groot probleem.
4: Recent is er eigenlijk een heel groot onderzoek gedaan onder vrouwelijke politici in heel Europa, waaruit bleek dat 1 op de 14 vrouwelijke politici hierdoor geraakt wordt.
3: De politici willen dat er nu een meldpunt komt en een landelijke campagne tegen dit soort video's. In het Gelderse Opheusden zijn vanmiddag gezichtbedekkende kleding en grote groepen verboden. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. Tijdens een raadsvergadering over de komst van een AZC gooiden relschoppers buiten met vuurwerk en bekogelden ze de politie. Vanavond is er weer een raadsvergadering in Opheusden. Die gaat niet over asiel, toch waren er oproepen voor nieuwe protesten. President Trump moet journalisten van onder meer CNN weer binnenlaten in het Witte Huis. 3 nieuwszenders waren niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws zouden verspreiden. De zenders stapten samen naar de rechter omdat ze vinden dat de persvrijheid in gevaar is. De rechter is dat dus met ze eens. Hij vindt dat de journalisten gewoon hun werk moeten kunnen doen. En over iets meer dan een uur gaat er weer geraced worden. De Formule 1 is dit weekend in Azerbeidzjan. Vanwege een lokale herdenkingsdag voor gesneuvelde soldaten is alles wel naar voren geschoven. Zo is straks al de eerste vrije training en de race zelf is zaterdag. Max Verstappen hoopt op een podiumplek.
5: I'm excited. I'm looking forward to it. I hope that we can be in that mix of fighting for the podium. Of course I want to win. Hopefully we can still at least win one race this year, but I know it's tough.
3: Verstappen staat momenteel op de 6e plek in het klassement.
2: Wel goed dat jij dat nog even zegt, Renske. Want het is heel ongebruikelijk dat een race op zaterdag is.
3: Ja, dat gebeurt niet vaak.
2: Nee, dat is altijd gewoon op zondag. Dus deze keer alles inderdaad naar voren, ja.
6: Ik hoop dat alle coureurs op de hoogte zijn gesteld.
2: Ja, nou, die zijn er gelukkig allemaal.
3: Krijg je het weer van Buienradar. In de ochtend nog wat wolken en kans op een bui. Vanmiddag zonnig en droog en het wordt een graad van 19.
2: Verkeersinformatie. Er zijn in totaal 71 vertragingen, meldt de Flitsmeister. Het is druk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 40 minuten vertraging. Ter hoogte van Bad Hoevedorp is een ongeluk geweest. Verkeer richting Alkmaar volgt Den Haag, is het advies. En er rijdt een stukje om via de A4 en de A5. Het is ook ongeluk geweest op de A10 ring Amsterdam, de Nieuwe Meer bij de Koentunnel bij Amsterdam. En op de A12 een vertraging Den Haag-Utrecht tussen Gouwen en Bodegraven, daar op dit moment 35 minuten extra. De Singalong, we gaan eraan beginnen, maar niet voordat we nog één keer de opgave hebben laten horen, want Sander is streng deze ochtend. Die zegt dat jij dit nummer, de titel van dit nummer, moet kunnen raden op basis van slechts 1 noot.
6: Ja, ik moet mijn excuses aanbieden.
2: Wat dan?
6: Nou, ik dacht dat men het allemaal wel zou weten, maar
2: ik vind hem lastig, hoor.
6: Men vindt hem inderdaad wel lastig. Getuigt het aantal foute antwoorden en natuurlijk ook veel goede antwoorden.
2: Maar zeg jij dan, we doen alsnog 2 noten?
6: Nee, dat is niet eerlijk naar de mensen die het al goed hebben.
2: Nee, maar we hebben nog, er is nog tijd.
6: Nee, dan zou ik het nog de 3e noot willen laten horen. Maar wat een paar foute antwoorden, wat echt heel veel binnenkomt, is You'll Be In My Heart van Phil Collins.
2: Ah, ja.
6: Ja, Saturday Night, denkt Andrea, is ook niet goed. En wat ook veel binnenkomt, Paradise City van Guns N' Roses.
2: Oeh.
6: Ja, en ook dat snap ik dan wel weer.
2: Oké, dus even voor de duidelijkheid, we laten de 1e noot nog 1 keer horen. Daar komt.
6: Ja.
2: Welke hit is dit? Je mag nu gaan appen.
7: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Oh, vanmiddag gaat hij eruit en die geheel verzorgde trip naar Celine Dion in Parijs. Verzamel alle liedjes in de Joe-app.

0: Holiday. Zo, goedemorgen. We zijn begonnen aan de singalong. Elke ochtend tussen 9 en 10. Jarno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hoe is het, Jarno?
1: Ja, gaat goed. Ja. Het is een werkdag.
2: Ben je gespannen?
1: Een beetje.
2: Ben je dubbel gespannen?
0: Ja.
1: Ook.
2: Ja.
1: Dubbel.
2: Je moet kiezen, hè?
1: Ja. Ja, nee, dat klopt.
2: Ja, want jij bent half Duits, half Nederlands.
1: Ja, ik heb zelf niet voor gekozen, maar inderdaad, half Duits, half Nederlands.
2: Ja, nou, vanavond ga je voor die verschrikkelijke, die klerenlaaiers, of kies je voor Duitsland?
1: Oei, lastig. Ik denk toch de eerste keuze, Nederland.
0: Nederland, ja, Nederland-Duitsland vanavond. In de Klopt. Conference League. Jij woont in Dingspelo, je woont dus echt vlak bij de Duitse grens, hè?
1: Ja, echt. De rechter tegenaan. 100 meter lopen en ik ben er.
0: Dus ik kan wel raden waar jij je tank vol gooit.
1: Oh ja, en natuurlijk nog veel meer.
0: En dan alleen de tank.
2: Ja. Maar dan ben je dus half Duits, half Nederlands. Omdat je daar woont, betekent dat je 's ochtends dan in Nederland woont en dan een uurtje voor half twee de grens oversteekt. Ben je zo half Duits, half Nederlands?
1: Ja. Maar ik bedoel, Duitse broodjes in de middag zijn altijd wel lekker.
0: Even rectificeren. Ik zei Conference League, maar het is de Nations League.
2: Nations League.
0: Ja, dat ook allemaal bij elkaar. Dus ja, vanavond Nederland-Duitsland. Jarno, concentratie, want dit liedje, we hebben slechts één noot laten horen, geeft jou recht op een Coen en Sander Show pakket en een kussenaarwens van Beter Bed. Als je weet hoe dit nummer heet.
1: Ik zat zelf te denken aan Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses.
2: Jarno, dat is het goede antwoord!
1: Hey!
2: Ja, en het is toch een universele noot hoor, want heel veel mensen denken toch echt aan Paradise City. Die begint natuurlijk ook zo. En wat ook veel binnenkomt is Ugly Kid Joe, dat heeft ook zo'n...
0: Cats in the Cradle.
2: Ja,
0: ja. Nee, je hebt hem helemaal goed. Jarno, gefeliciteerd. Coen en Sander Show pakket en een kussen van Beter Bed gaat richting Dingspelo.
1: Dankjewel.
0: En een fijne wedstrijd vanavond.
1: Dankjewel. Hoi.

0: dansen in een sing-along. Ik moet vast excuses maken, met name voor kinderen die aan het luisteren zijn. Want straks in een sing-along gaat er gescholden worden.
1: Zou je lachen?
0: Oh.
1: Zou je schelden?
0: Pas op.
1: Zou je zeggen dat ik een klootzak
0: ben? Oh. En ook een level 42.
1: It might be so bizarre. It runs in the family.
0: Running in a family komt eraan.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Bouw of verbouwplannen? Jan Groen Tegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. JanGroenTegels.nl.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
10: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
11: Kozijnshop. Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
12: Kozijnshop.
13: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
14: Kippie.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
16: Smint. Boost yourself.
19: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
20: Belisol.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
23: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
22: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
23: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
24: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden ouderen en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
25: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
0: Goedemorgen, het weerbericht van Buienradar. In de ochtend nog wat bewolking, kans op een buitje. Maar vanmiddag zonnig en droog. En het wordt een graad of 19.
28: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Sander, goedemorgen.
29: Een hele goede morgen.
0: Céline Dion-dag. Ik kan vast verklappen. Het duurt niet lang meer hoor, voordat je weer een nieuw liedje van Céline Dion gaat horen in een singalong. Zometeen.

0: Hier wordt de ballon helemaal uitgeknepen, hè?
1: Zo, die ook weer gehad.
2: Celine die onderdag, bij Joe.
0: Ja! Nou ja, goed, we zijn het er allemaal over eens. Zelfs de Sander is erover eens dat dit wel een moddervette prijs is die je kunt winnen.
1: Zeker, ik moet ook zeggen, dit is gewoon een goed liedje, toch? Het is, ja. Het is, dat doet meteen denken aan 1997. We staan allemaal achter Leonardo DiCaprio en Kate Winslet op die boot.
0: Zo.
1: Ja, een mooi liedje.
0: Ja, prachtig. Celine Dion onderdag vandaag bij Joe. Kaarten te winnen voor haar show. Inclusief natuurlijk de reis ernaartoe en een hotelovernachting. Kunnen we allemaal voor je regelen. Het enige wat je moet doen is vandaag de hele dag de liedjes van Celine Dion verzamelen in de app. Er verschijnt daar, rondom als we het nummer gaan uitzenden, verschijnt daar een roze knop. En die moet je elke keer indrukken als Celine Dion te horen is bij Joe. En dan kan je vanmiddag in de middagshow.

0: Timo er in één keer goed uit, hè?
1: Ja.
0: Het is... ja, in één keer komt Chantal. Hey, goedemorgen, Chantal.
2: Hey.
0: Goedemorgen.
2: Wat een lief compliment. Ga door.
1: Het is Chantal van Huttenstein.
0: De Hutmeister. Hey, Timo is ziek, jongens. Moeten we even alle beterschap wensen. Maar Chantal, die is er gewoon zo dadelijk. Met de hits van Joe.

0: vandaag de hele dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister de hele dag naar Joe en zorg dat je Celine Dion niet mist. Want vandaag is het Celine Dion-dag bij Joe. Naar Celine Dion in Parijs.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen. Op veiligthuis.nl.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar €0,99. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar €4,39. Lidl.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
12: Hey. Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
13: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Goedemorgen, bijna 10 uur. Het nu.nl nieuws. Kaartje van Renske.
15: Goedemorgen. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertredingen geteld. Zo werden er meer boetes uitgedeeld voor het vasthouden van de telefoon. En ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Meer werknemers vertrokken vorig jaar niet vrijwillig bij hun baas. Ze verloren hun baan door reorganisatie, bezuinigingen of doordat een bedrijf failliet ging. Volgens het CBS gebeurt dat aanzienlijk vaker dan een paar jaar geleden. Bovendien komen veel mensen daarna moeilijk weer aan de bak. Meer dan de helft heeft 3 maanden later namelijk nog steeds geen nieuwe baan gevonden. Opnieuw heeft een AI-systeem ingebroken bij een ander bedrijf. Dit keer gebeurde dat bij een overheidssite van het Australische zorgstelsel. Een AI-systeem van de makers van ChatGPT kreeg daardoor toegang tot medische gegevens die niet openbaar zijn. De Australische premier noemt dit onacceptabel. Het is al de zoveelste keer dat een AI-model een site hackt. En dan nog nieuws over honden. Want baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus als het aan de staatssecretaris van Landbouw ligt. Voor welke specifieke rassen die verplichting gaat gelden wordt nog onderzocht. Dit najaar komt er in ieder geval een nieuwe campagne. Zo hoopt de staatssecretaris dat de baasjes beter weten waaraan ze beginnen voordat ze een hond nemen en of het een match is. Krijg je nog het weer van Buienradar. In de ochtend nog wat bewolking en kans op een bui. Vanmiddag zonnig en droog en het wordt een graad of 19.
14: Renske, dankjewel. Dan het jouw verkeer van Flitsmeister. 20 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug 15 minuten. Dan op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp. Daar is een ongevalsonderzoek bezig. 27 minuten extra. Verkeer kan daar keren bij afrit IJmuiden. En dan naar verwachting duurt het tot 11 uur. Moet je nou zelf naar Haarlem? Volg dan Den Haag via de A4 en de A5. En de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Veemarkt. Een ongeluk gebeurt en 15 minuten extra.
9: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Dit is Joe. Met Chantal Hutte.
14: Een hele goede morgen op deze Celine Dionderdag. Ik heb zo voor je de Commodores 3 Times a Lady. Maar eerst Bruce Springsteen. Dit is Dancing in the Dark.

Commodores en Three Times a Lady hier bij Joe. Een hele fijne Celine Dionderdag allemaal, hè? Ja, want dat is het vandaag. Je weet wat je te doen staat. Hoor je Celine? Druk dan op de knop in de Joe-app. En mocht je denken, waar is die knop? Ik zie hem niet. Sluit de Joe-app even af en start hem even opnieuw op. Want dat zou nog wel eens kunnen werken. Overigens, die knop zie je nu niet, hè? Want ik draai nu geen Celine Dion. Maar hou het in de gaten vandaag. Dit is Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met Cherzo en Believe. Maar eerst Survivor. Dit is Burning Heart.

Joe. Aanstaande zaterdag, ja, mocht je nog niks te doen hebben. Ik heb wel wat leuks gevonden, want je hoort altijd een hele hoop over Pride Amsterdam. Maar wist je dat Pride Rotterdam nu ook gewoon bezig is? En aanstaande zaterdag wordt het Pride Festival daar geopend door de burgemeester. Ik heb natuurlijk even zitten kijken. Komen echt best wel veel leuke artiesten. En nog mooier, het is allemaal gratis. Dus ja, dat klinkt natuurlijk ook altijd goed in de oren van ons Nederlanders. Ik zou zeggen,

0: Dagochtend of niet? Bob Marley en de Wailers, Is This Love, hoorde je. Met zo dadelijk nog veel meer leuks uit de 70s, 80s en 90s. Met Matthew Wilder zo. En ook Mariah Carey. En hou het in de gaten, hè, want het kan elk moment van de dag gebeuren dat je Celine Dion hoort.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
2: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
6: Kippie.
7: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmilk, the moo you can't resist.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm.
15: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
19: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
20: Goedemorgen, het is 10:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 7 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Del. Een ongeluk gebeurt, 29 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en Raasdorp is ook een ongeluk gebeurd. Daar is nu een ongevalsonderzoek bezig. Dat duurt tot ongeveer 11 uur. Je staat daar nu 22 minuten. Mocht je keren willen, dat kan bij afrit IJmuiden. Maar moet je richting Den Haag? Moet je richting Alkmaar? Sorry. Volg dan Den Haag via de A4 en de A5.

kan dit alleen maar vals, naar mijn idee hoor. Kate Bush, Wuthering Heights hoorde je bij Joe. Ik zit even vooruit te kijken, maar het is toch wel handig om je vinger straks bij de telefoon te houden. Want ik kan je natuurlijk niet verklappen wanneer het precies is. Maar je kan je duimen alvast gaan warm draaien. Misschien gewoon door te duimen hoor. Wordt je kans ook direct groter, denk ik. Duim jezelf naar Parijs, naar Celine Dion op 14 oktober. Hoor je een liedje voorbij komen van Celine Dion? Druk dan op de knop in de Joe-app die dan tevoorschijn is. Zie je hem niet, herlaat even. En misschien win je vanmiddag wel 2 tickets in de middagshow. Dit zijn de Pet Shop Boys.

0: Met zometeen George Michael en ook Brian Ferry komt eraan. En het nieuws van 11 uur met Renske.
1: Ja, we hebben ons allemaal wel eens verkleed, maar een voortvluchtige crimineel ging wel heel ver.
2: Vandaag de hele dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister de hele dag naar Joe en zorg dat je Celine Dion niet mist. Want vandaag is het Celine Dion-dag bij Joe. Naar Celine Dion in Parijs.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect!
7: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferaalse peren, 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Daar zit Sophie.
6: Hi.
5: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
6: Met Sophie.
5: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum, ortho, beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
10: Goedemorgen, bijna 1 over 11. Nu.nl nieuws krijg je van Renske.
11: Goedemorgen. Cybercriminelen zetten steeds vaker AI in om aanvallen sneller en simpeler te maken. Daarvoor waarschuwen onze inlichtingen en veiligheidsdiensten. Door AI kunnen ook minder ervaren hackers systemen binnendringen of overtuigende nepmails sturen. En daarvoor gebruiken ze vaak hele simpele systemen zoals ChatGPT. De diensten roepen daarom organisaties op om cyberveiligheid echt als iets heel belangrijks te zien. Het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een video met kritiek op hun eigen AI-brillen verwijderd. Om die zogeheten gluurbrillen is veel te doen. Je kan daarmee filmen. Programmamaker Roel Maaldering ging met zo'n bril langs bij het hoofdkantoor van Meta en vroeg daar wat mensen ervan vonden.
12: Are you recording right now?
13: Can you see the light?
12: Yeah, I can see it.
13: Oh, because it's quite easy. You can just put a tape over the light.
14: Please don't put my face.
13: But I asked you.
14: I didn't have a coffee yet. I'm a bit stupid.
11: Ja, Meta was allesbehalve blij met de video van Maaldering en verwijderde die. Volgens het techbedrijf was er sprake van pesten en intimidatie. Ondertussen zegt de Nederlandse belangenorganisatie dat Meta doet aan machtsmisbruik. De transportsector baalt flink. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug op de A15 kostte de transportsector zo'n 6 ton per dag, zegt ook de directeur van een Rotterdamse belangenclub bij de NOS.
15: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen. En dat wordt flink minder, omdat die mensen ook gebonden zijn aan rijtijden en gewoon werken ook 8 uur per dag. Dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf, veel minder marge maken.
11: Ja, de brug naar de Maasvlakte is deels afgesloten nadat er scheuren waren ontdekt. Chauffeurs staan daardoor dagelijks tot wel een uur vast in de file. En de Turkse overvaller is na 8 jaar op de vlucht eindelijk opgepakt. Hij wist de politie jarenlang te slim af te zijn door zich te vermommen als vrouw. Niet zomaar een vrouw, hij deed zich voor als zijn eigen zus. Agenten kwamen hem op het spoor nadat ze zagen dat er 2 vrouwen in 1 huis wonen die precies dezelfde ID gebruikten. Uiteindelijk bracht een vingerafdruktest de waarheid aan het licht. Hij zit nu in een gevangenis voor mannen.
10: Bedankt voor de verduidelijking.
11: Ja, ik zeg het er maar even bij. Ja. Krijg je het weer van Buienradar. In het Noordoosten vallen de laatste buitjes vanmiddag. Flink wat zon en droog. En het is een graad of 19.
10: Renske, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 7 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 24 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoevedorp en Raasdorp. Daar is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Daar is nu ook een ongevalsonderzoek bezig. Staat 18 minuten vertraging. Moet je nou richting Alkmaar, volg Den Haag via de A4 en de A5.
16: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Dit is Joe met Chantal Hutte.
10: Oeh, nou en even tellen. 1, 2, 3. 3 liedjes. Staat het er echt? 3 liedjes? Oh, nou, houd het in de gaten.

Brian Ferry bij Joe, Let's Stick Together. Ja, even kijken. Ik moet een knop aan gaan zetten. Waar zit die knop? Even, zo. Ingestart betekent dat als het goed is, jij nu iets ziet in de Joe-app. Zie je het niet? Start dan even de Joe-app opnieuw op. Start je telefoon even opnieuw op. Je hebt er genoeg tijd voor, want je hebt hem nodig.

valt geen ontkennen aan. Dit is Celine Dion. It's All Coming Back to Me Now hoorde je bij Joe. De knop in de Joe-app staat nog een aantal... aantal minuten aan. Ik deed mijn microfoon dicht. Dat is natuurlijk helemaal niet handig. Ik was zo van me apropos door Celine Dion. Die staat nog een aantal minuten in de app. Druk daarop. Als je hem niet ziet, even refreshen. Vanmiddag in de middagshow gaan de kaarten eruit. Als je elke keer dat je Celine Dion hoort op de radio, blijf drukken. Hè? Dus hou het in de gaten. Je hebt nu nog een aantal minuutjes om erop te drukken. Queen en Don't Stop Me Now hoor je zo bij Joe. Maar eerst Rufus en Chaka Khan. Dit is Ain't Nobody.

0: Bobos en ook Toto. En Celine Dion is net geweest. Maar dat betekent niet dat ze weer, niet weer langs kan komen. Het is immers toch Celine Dionderdag.
1: Vandaag de hele dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister de hele dag naar Joe en zorg dat je Celine Dion niet mist. Want vandaag is het Celine Dionderdag bij Joe. Joe, naar Celine Dion in Parijs.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op Van A naar Beter.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
5: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op Sport City.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jouw thuis klaar voor de toekomst.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
6: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
12: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
13: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten.
14: Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken.
13: Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Goedemorgen, ik heb het jouwverkeer van Flitsmeister voor je. Er zijn 8 files in Nederland, 2 files van 15 minuten of langer. Dat is op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp is een ongeluk gebeurd. Staat nu 15 minuten nog. Komt ook omdat daar een ongevalsonderzoek bezig is. Er is een omleiding ingesteld. Moet je nou richting Alkmaar, volg Den Haag via de A4 en de A5. De A15 staat ook een file langer dan 15 minuten. Dat is Oostvoorne en Ridderkerk. Tussen Sjaarloos, Roon en IJsselmonde een ongeluk gebeurd. 36 minuten extra.
19: Dit

All Saints, Never Ever bij Joe. Wacht even hoor, ik zit te lezen. Die Henk Schiefmacher, die tatoeëerder, die gaat dus een heel schilderij van Rembrandt op iemands rug tatoeëren. Gratis! Ja, je maakt vandaag bekend wie de gelukkige rug is. Nou, als jij nog een rug zoekt, vanmiddag de finale van de Alpha Battle. Kun je een rug winnen, hè? En dat is dus 1000 euro.

0: Joe Miles. En music bij Joe. En meer muziek. Zometeen de lekkerste ethisch voor in je pauze in de Joe Ethisch Lunch. En ook het nieuws van 12 uur komt eraan met Renske.
1: Het klinkt als een scène uit Star Wars, maar wij gaan ons land ook verdedigen met laserwapens. Hoi zo.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten.
12: Kippie.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
15: Moelenmelk, the moo you can't resist.
16: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
17: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
23: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
23: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Iris opticiens glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Door mijn naam kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Goedemiddag, het is 12 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Renske. Goedemiddag. Defensie wil laserwapens laten maken die drones uit de lucht kunnen halen. Vanwege de toegenomen spanningen wereldwijd zijn er op steeds meer plekken vijandige drones. Volgens de staatssecretaris heeft Nederland daar nu nog geen goed antwoord op. En dat moet veranderen, zegt hij tegen de NOS.
7: Het klinkt heel futuristisch, maar het is inmiddels geen toekomstmuziek meer. De techniek bestaat, de techniek werkt. We hebben het heel vaak over afhankelijkheden afbouwen. Nou, ik denk dat we hiermee andere landen afhankelijk van ons kunnen gaan maken als we dit goed doen. Dus ik ben hier erg hoopvol op.
6: Er worden nu Patriot-raketten gebruikt als verdediging, maar die zijn een stuk duurder en langzamer. Hoeveel geld Defensie aan de lasers uitgeeft, is niet bekend. Cybercriminelen zetten steeds vaker AI in om aanvallen sneller en simpeler te maken. Daarvoor waarschuwen onze inlichtingen en veiligheidsdiensten. Door AI kunnen ook minder ervaren hackers systemen binnendringen of overtuigende nepmails sturen. En daarvoor gebruiken ze vaak hele simpele systemen zoals ChatGPT. De diensten roepen daarom organisaties op om cyberveiligheid echt als iets heel belangrijks te zien. Een flinke domper voor binnenvaartschepen in ons land. Vanaf morgen geldt er op de IJssel tussen Zutphen en Arnhem eenrichtingsverkeer. Ondanks weken van regen is de waterstand er te laag en dus kunnen schepen daar niet naast elkaar varen. Voor schepen vanaf Duitsland betekent dit dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dan Formule 1, want de eerste vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop. Max Verstappen deed het prima, hij eindigt namelijk als tweede. Alleen George Russell van Mercedes was sneller. De race die is niet op zondag, maar op zaterdag. Het heeft te maken met de nationale feestdag in Azerbeidzjan. Krijg je nog het weer van Buienradar. Flink wat zon vanmiddag, ook droog. Het is 18 tot 20 graden.
8: Renske, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 10 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Badhoevedorp en Raasdorp. Daar is eigenlijk al de hele ochtend een ongevalsonderzoek bezig. Doe je 15 minuten langer over. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 14 minuten.
9: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. De Joe 80's Lunch met Chantal Hutte.
8: Daar zijn ze, ja. De lekkerste liedjes uit de 80's voor in je pauze. We trappen de Joe 80's Lunch af met, hoe toepasselijk? Nee, niet Celine Dion, maar Michael Jackson.

Altijd genieten met Genesis. Ja, en genieten doen nu ook Teun, Linda en Bastiaan. Want die hebben deze van ABBA aangevraagd in de app van Joe voor de 80's lunch. The day before you came.

van bij Joe. Ja, ze zeggen altijd dat duimen niet goed is, hè? Ik heb het zelf ook gedaan vroeger. En mijn ouders wilden zo graag dat ik er vanaf kwam. Dat ik elke nacht een washandje om mijn hand kreeg met zo'n lintje erom. En ik peuterde dan dat lintje los. En dan kon ik alsnog 's nachts die duim in mijn mond steken. Ik dacht, kan geen kwaad. Nou, dat heb ik wel echt geweten. 2 jaar een beugel bij de orthodontist. Maar duimen voor kaarten van Celine Dion daarentegen, dat zou ik wel echt doen, hè? Geen washandje om je handen vanmiddag. En vandaag. Want muziek van Celine Dion kan deze Celine Dionderdag elk moment van de dag voorbij komen. Hou het in de gaten. Hoor je haar, druk op de knop in de Joe-app. Met je duim of ja, een andere vinger mag natuurlijk ook, hè. En maak dan kans op 2 tickets. Die gaan er vanmiddag in de middagshow uit. Hou het goed in de gaten. Want nogmaals, ze kan elk moment voorbij komen. Sydney Young laat nu bij Joe. Dit is If Only I Could.

0: midden in de Joe 80's lunch met zometeen een verzoekje van Stijn. Die wil Climby Fisher horen. Love Changes Everything. Ja, prachtig liedje over de liefde. Komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: snel even bollen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
5: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks. €1,99. Weg voor de hond.
10: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar €3,69.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
17: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. op mobiel.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Goedemiddag, het is 1:01. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 6 files in Nederland. In eentje sta je maar langer dan 10 minuten. Dat is op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp. Daar is een ongevalsonderzoek bezig. En daar sta je nog 11 minuten.
22: Dit is Joe met Chantal Hutte.
21: Het is de Joe 80's Lunch. Heeft Celine Dion eigenlijk veel liedjes gemaakt in de 80's? Nou, misschien komen we daar zo wel achter.

Joe op deze Celine Dion-dag. En ik wil toch even met je naar de Joe-app, want ik krijg een aantal vragen over Celine Dion-dag. Zo vraagt Joyce: komt de button pas als het liedje erop komt? Want ik zie hem niet. Ja, je bedoelt dat er was een button in de Joe-app komt als je een liedje hoort van Celine Dion. Dat klopt inderdaad. Eerder komt de button niet tevoorschijn. En waar vind je die button dan? Dat is dan weer een vraag van Tim. Op de homepage in de Joe-app. Goed. Hebben we die FAQ ook weer gehad? Kunnen we nog weer lekker door met de Joe 80's Lunch met de Robert Craven en zo right next door. Maar eerst Eros Ramazzotti. Dit is Ma che bello questo amore.

0: De Robert Cray Band, right next door bij Joe. Met zometeen Daniel Smulders. Ja, en ze komen nog voorbij, hè, de hits van Celine Dion. Misschien draait Daniel zometeen wel een heel album. Ja. Je weet maar nooit. Alles kan op Celine Dion de dag, Jeroen. Alles kan.
1: Moet je dan 10 keer drukken ook?
0: Dat moet dan even nakijken. Ja, bij elk liedje moet je dan wel weer opnieuw drukken, ja. Absoluut. Ja. Het nieuws van 1 uur komt er ook aan. Je hoort Jeroen al.
1: Ja, zeker. Zometeen onder andere. Er is in ons land weer iemand overleden aan het West-Nijl-virus.
2: Vandaag de hele dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister de hele dag naar Joe en zorg dat je Celine Dion niet mist. Want vandaag is het Celine Dion de dag bij Joe. Naar Celine Dion in Parijs.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
8: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
9: Kippie.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven. Dwars door Amerika of Canada. Maar zie je beren op de weg?
14: Ga dan zorgeloos op reis met Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check yogatours.nl voor jouw reis op maat.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
18: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verbrand emoji.
19: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
20: Smint.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
20: Smint.
22: Boost yourself.
19: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
23: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
24: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
25: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
27: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
27: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
27: Bueno, kies het

0: Ga naar ns.nl/flex.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: 1 uur, nu.nl nieuws door Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedemiddag. De laatst welbrekende gouden armband die werd gestolen uit het Drents Museum is mogelijk omgezwolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt bij NH Nieuws.
7: Dat is mijn theorie, dat ze die armband hebben meegegeven aan iemand anders, al vrij snel, in die eerste 4 dagen, met de vraag, zoek iemand die dit kan omsmelten.
6: Ja, volgens Brandt is dit scenario realistisch, omdat de dieven een deal hebben gesloten voor strafvermindering. En, zegt Brandt, die kan je alleen sluiten als je kan bewijzen dat je de laatste armband niet kan inleveren. Er is in ons land weer iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren. Maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Verder is ook het aantal besmettingen weer toegenomen. Het zijn er nu 44. Vanaf morgen geldt er op de IJssel tussen Zutphen en Arnhem 1 richtingsverkeer. Ondanks weken van regen is de waterstand daar te laag. En dus kunnen schepen daar niet naast elkaar varen. Dat betekent een flinke domper voor de schippers. Sommigen moeten nu 300 kilometer omvaren. En bijna geen enkele gemeente geeft verenigingen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Blijkt uit onderzoek van nu.nl. Ondanks het nieuwe landelijke vuurwerkverbod kunnen burgemeesters uitzonderingen maken. Toch doen bijna 200 gemeenten dat niet. Volgens hen heeft de politie te weinig mensen om op al die uitzonderingen te letten. Het weer van Weerplaza. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Het is zo'n 19 graden. Morgen wordt ook zonnig en aangenaam. 20 tot lokaal 24 graden.
5: Lekker, dankjewel Jeroen. Verkeersinformatie dan. Bij Joe van Flitsmeister. Vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Raasdorp. Een kwartier heeft te maken met ongevalsonderzoek. Naar verwachting is de weg om 2 uur weer helemaal vrij. En de A73 ook een file gemeld. Als je rijdt van Maasbracht naar Nijmegen tussen de Maasbrug en Dukenburg. Vertraging daar ruim 10 minuten.
8: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag. Bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: Yes, kaarten te winnen voor Celine Dion. En nu een final countdown die goed getimed is. Want morgen verschijnt een nieuwe album van deze band. In 9 jaar.

stijgt. Zet je telefoon klaar, je oren op scherp. Volgende stem die je hoort kan zomaar goed zijn voor een reis naar Parijs en tickets voor het concert van Celine Dion daar. Het is Celine Dion-dag bij Joe. En dan hoor je Celine, druk dan meteen op de knop in de app. En als dat niet meteen lukt, omdat je je nagels aan het lakken bent of zo, ik laat die knop er even een paar minuten staan. Zie je hem niet? Ververs je scherm dan even. Vanmiddag in de middagshow gaat Kai bekendmaken wie de meeste liedjes van Celine heeft gehoord en wie er met de tickets vandoor gaan.

0: Teddy Austin, gimme, gimme, gimme, all night long. Zo, het is alweer bijna 2:30. Weet je wat dat betekent?
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, dan spelen we hem, de Joe Hit Quiz zometeen. En dan kan je het partyspel Hitster Battle of the Generations mee winnen. Bij de Hit Quiz krijg je van mij een aantal fragmenten van liedjes. En dan moet jij zeggen, komt die uit de 70s, de 80s of de 90s? Als je mee wil spelen, dan is dit je toegangsmomentje. En dan moet je even via de Joe-app doorgeven uit welk decennium dit liedje komt. Is dat 70s, 80s of 90s? Stuur het in met de Joe-app. Je hoort hem zo helemaal. En dat is je toegang. Als je het goed hebt, ben je misschien wel een kandidaat in de Hitquiz.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Hans, waar liggen de regenjassen?
16: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
17: Allsafe. Geeft ruimte.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
20: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
21: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
20: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Oh. Goedemorgen allemaal!
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
24: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
3: Goedemiddag, je luistert Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister met 2 vertragingen. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken 25 minuten. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Badhoevedorp en Raasdorp. Ongevalsonderzoek daar. Kwartier extra reistijd. Naar verwachting is de weg om 2 uur weer vrij.
4: Dit is

0: Janet Jackson, Together Again. Decennium is je toegang voor de hitquiz die we gaan spelen aan de telefoon. Alexander. Alexander, goedemiddag.
1: Daniel, goedemiddag.
0: Hallo. Is het 70s, 80s of 90s, die Janet Jackson?
1: Janet Jackson, dit is 97, 98, zo'n beetje.
0: Heel goed, de 19.
2: De Joe Hitquiz.
0: Zo werkt eigenlijk de hitquiz een klein beetje. Je krijgt 3 fragmenten en als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen, komt hij uit de 70s, 80s of 90s. Heb je alles goed en win je, fout maken kan niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitster Battle of the Generations. En dan kies je zelf in welk tijdperk je speelt. En als je er eentje fout hebt, dan heb je helemaal niks. We spelen het vandaag met Alexander van Vliet uit Gouda. Goedemiddag, Alexander.
1: Daniel, goedemiddag.
0: Hi, 46 jaar en ik begreep, jij bent jezelf aan het omscholen, hè? Want je had een horecazaak, maar wat ben je nu aan het leren dan?
1: Ik ben nu aan het leren voor docent Nederlands.
0: Dat is een totaal andere wereld. Is dat dan wel iets wat je altijd getrokken heeft? Of denk je van nou, dat is misschien het leukste wat ik nu nog als doel kan halen?
1: Het is het leukste wat ik vandaag kan doen. Nee, ik was altijd wel bezig met stagiaires opleiden en zo. Dus het heeft er altijd een beetje in gezeten. Okay. En nu, nu betaalt iemand anders, maar dat is helemaal prima.
0: Leuk. Nou, ben je klaar om het spel te spelen?
1: Laat me komen.
0: Oké, daar gaan we dan met fragment nummer 1 voor de hitquiz.
3: Ze is van mij.
0: 70s, 80s, 90s. Ja, inderdaad, je zei jaren 80. Helemaal goed. Gaan we naar de volgende.

0: De ethisch Nick Kershaw. And I won't let the sun go down on me. Alexander, dankjewel voor het meedoen. Helaas heb je niet gewonnen, maar ik wens je wel een hele mooie donderdag vandaag.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag. Wil je ook een keer meespelen? Morgen weer, 2:30, een nieuwe hitquiz bij Joe.

0: is van mij.
1: Je luistert naar Joe. En we hebben alleen maar leuke nummers uit de jaren 70, 80 en 90. Liedjes om keihard mee te zingen in de auto bijvoorbeeld. Luchtgitaar te spelen. En ook heel veel liedjes om op te dansen. Rabadess, Show Me Love, komt eraan. Eerst

0: 90s, dat is wat je krijgt als je luistert naar Joe met Robin S. Show me love. Zo direct misschien wel Celine Dion, want ze komt zeker nog voorbij een paar keer. Wat je in elk geval krijgt, want die kan ik zeker verklappen, is U2 onder andere met Sunday, Bloody Sunday. Ook het nieuws komt eraan met Jeroen Latijnhuis. Goedemiddag Jeroen.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen in dat nieuws. Het was een bizarre ochtend voor leerlingen van een middelbare school in Vlaardingen.
2: Vandaag de hele dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister de hele dag naar Joe en zorg dat je Celine Dion niet mist. Want vandaag is het Celine Dion de dag bij Joe. Naar Celine Dion in Parijs.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.
9: Kippie.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl.
13: Kozijnshop.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Ook nieuwe kozijnen nodig? Reken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.

0: of doneer.
1: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Dit is jou. 2 uur nu.nl nieuws met Jeroen de Tijnhouwers.
9: Goedemiddag. Ook ons land moet tanken goedkoper maken. Dat zeggen de brancheverenigingen tegen de Gelderlander. Omdat benzine en diesel steeds duurder worden, heeft Duitsland tijdelijk de accijns verlaagd. En daar zijn Nederlandse pomphouders in de grensstreek de dupe van. En daarom zou er ook in ons land een landelijke korting moeten komen. Preventieve maatregelen vanochtend in Vlaardingen. Bij een middelbare school daar stonden agenten voor de deur in kogelvrije vesten. En werden leerlingen gefouilleerd. Het had te maken met een dreiging. Wat voor een dreiging is nog niet bekend. De lessen zijn wel doorgegaan. De politie is inmiddels vertrokken, maar het onderzoek naar de dreiging gaat door. Defensie wil laserwapens laten maken die drones uit de lucht kunnen halen. Vanwege de toegenomen spanningen wereldwijd zijn er op steeds meer plekken vijandige drones. Volgens de staatssecretaris heeft ons land daar nu nog geen goed antwoord op. En dat moet veranderen, zegt hij.
10: Het klinkt heel futuristisch, maar dat is inmiddels geen toekomstmuziek meer. De techniek bestaat, de techniek werkt. We hebben het heel vaak over afhankelijkheden afbouwen. Nou, ik denk dat we hiermee andere landen afhankelijk van ons kunnen gaan maken als we dit goed doen. Dus ik ben hier erg hoopvol op.
9: Ja, er worden nu nog Patriot-raketten gebruikt als verdediging. Maar die zijn een stuk duurder en een stuk langzamer. Tot slot, een meevallen voor iedereen die graag speelt met de squishy dumplings. De populaire knijpballetjes. Die zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen onlangs veel vragen over vanwege de chemische geur van bepaalde balletjes. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het allemaal veilig is. Het weer van Weerplaza, het is een mooie nazomerdag. Met hier en daar wat stapelwolken, het is zo'n 19 graden. Morgen wordt het ook zonnig en aangenaam. 20 tot lokaal 24 graden.
8: En de verkeersinformatie bij Jo van Flitsmeister. Dat is 1 melding A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht. We zitten op 20 minuten extra reistijd daar.
11: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Jo. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Dit is Joe met Daniel Smulders.
8: And love is all we need. Roger Glover and friends hoor je na YouTube. Dit is Sunday, Bloody Sunday.

videoclipje met een zingende kikker. En die ook gitaar speelt. Kan niet waar zijn, hè? Wel een leuk liedje, Roger Glover. Friends, Love is All bij Joe. Material Girl van Madonna hoor je zo op Joe. Een van de rijkste vrouwen uit de entertainmentwereld. Al woont er nog een vrouw, een paar verdiepingen hoger in de Quote 500. Haar naam is Oprah Winfrey. En die komt vandaag over precies 1 jaar naar Nederland. 24 september 2027 staat ze als hoofdspreker op het Business Forum in Rotterdam Ahoy. Kaartjes die beginnen net onder de 1000 euro. Veel geld. Maar in Kentucky betaalde je ongeveer hetzelfde voor een VIP-ticket bij een Make America Great Again festival met Kid Rock. Alleen ze hebben dat festival afgelast. Want, ja, ze dachten minimaal 100 tickets te verkopen, maar Kid Rock is niet zo populair. Er werden er maar 6 verkocht. Helemaal afgelast. Maar geen druk, Oprah. Geen druk. Maar als je er 7 verkoopt...

Madonna, Material Girl hoor je bij Joe. Nou, je kent dat moment misschien wel. Dat je ineens merkt, dit is niet zomaar een ruzie. Dit keer gaat iemand echt weg. En dan verandert ook alles wat je wilde zeggen. Wie je gelijk had, doet er niet meer toe. De boosheid verdwijnt. Je wilt eigenlijk nog maar één ding. Dat die ander blijft. En als dat niet lukt, dan hoop je dat je niet zomaar uit iemands leven verdwijnt. Dat diegene jaren later nog eens aan je denkt, aan wat jullie hadden, aan hoeveel je van elkaar hield. Omdat sommige liefdes voorbij gaan, maar één iemand altijd die ene blijft. Namelijk de liefde.

0: Als je mij vraagt, hè, stel je zou mij nu vragen, wat vind je een van de lekkerste liedjes uit de 90's? Deze! Mark Morrison en Return of the Mac. Weet je wel, waar je het lekkerste hoort uit de 70's, 80's en 90's, waarbij het een bijzondere dag is. Het is Celine Dion-dag. Hoor je Celine Dion? Druk dan op de knop die verschijnt in de app van Joe. Dus, wat is stap 1? De app van Joe downloaden natuurlijk. En wachten tot Celine komt, kan ieder moment komen. Maar niet het eerste liedje dat je zo direct hoort na de reclame. Want dat is een nummer 1 hit uit de jaren 80. En dus niet van Celine.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Hey. Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.

0: Abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
3: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. JanGroentegels.nl.
2: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
6: Kippie.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
7: Belisol. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: in de textielbak.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
2: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: kunststof.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Erop uit met een camper, in de natuur.
6: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
13: Yo, heb je aanstaan? Het is al 2:30 geweest. Goedemiddag, mijn naam is Daniel Smulders. Lois Lane komt eraan. En Aretha Franklin en George Michael met A New You Were Waiting For Me. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister... met de volgende vertragingen van een kwartier of langer. A2 Utrecht aan Bos tussen de Lingenbrug en de Martinus-Nijhoffbrug. Afrit daar dicht, 20 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht. Afgesloten daar door een defect voertuig. 40 minuten extra reistijd, 10 kilometer file. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Tilburg tussen Breda en de Ulvenhout. Ongeluk gebeurt, je zit op 20 minuten extra.

0: overmorgen staan ze in Xinix in Nieuwendijk. Wie gaan haar naam eigenlijk? Xinix. Maar goed. Dit zijn de Tramps. Disco Inferno hoor je zo meteen, maar eerst...
1: Daniel Smulders. Klantenservice.
0: Ja, je moet even een klein blokje inlassen voor de klantenservice. Want er zijn nogal wat vragen over de Celine Dion-actie. Want het is vandaag een bijzondere dag. Het is Celine Dion-dag. Je maakt kans op tickets voor een van haar optredens in Parijs. Waar iedereen naartoe wil. Wat volledig uitverkocht is. Waarbij de kaartjes gewoon niet meer te betalen zijn. Even een paar vragen beantwoorden. Wendy stuurt, waar zit die roze knop voor Celine Dion? Nou, dat is een goeie. Als je Celine Dion hoort, dan druk je op de roze knop die in de app zit. Alleen, die is er niet als je Celine Dion niet hoort. Dus het kan goed zijn, Wendy, dat je gezocht hebt, maar je kan hem niet vinden. Dus pas als Celine Dion op de radio is, dan zie je hem in de app. Cornelie stuurt, ik heb net heel hard My Heart Will Go On meegezongen. Telt het ook als deelname of is dat alleen geluidsoverlast? Zo, die app wordt gewoon misbruikt, hoor ik wel. Hier nog eentje, Linda, die stuurt... Gaat de winnaar met de trein naar Parijs? Want sinds Titanic ben ik een beetje terughoudend met vervoer over water. Oké, dat is het niveau van vandaag. Even kijken of ik nog iets anders mee kan pikken. Ik heb dadelijk een oude gesprek op school. De leraar is op de hoogte dat we de radio aan hebben op Joe op de achtergrond. We doen er namelijk alles aan. Mochten we Celine Dion horen tijdens ons oude gesprek... dan moet hij maar even bekijken. Drukken wij gewoon op de roze knop, zegt Nicky. Ja, goeie. En Bart die stuurt, ik moet nog een leuk cadeau hebben voor de verjaardag van mijn moeder. Daarom doe ik ook mee vandaag. Ja, leuk. Celine Dion de dag. Hoi je Celine Dion. Druk dan op de roze knop in de app. En vanmiddag in de middagshow ga je horen wie dat de winnaar is. Probeer er zoveel mogelijk mee te pikken. Zoveel mogelijk Celine Dion liedjes, want die hoor je de hele dag bij Joe.

Sting bij Joe. Waar haalt die man zijn energie vandaan? Hè? Deze week staat hij er volop. Iedere avond in Londen een hele musical eruit te gooien. Volgende week wordt hij 75, maar het kan. Weet je wat zijn geheim is? Iedere ochtend zwemmen en Ashtanga-yoga. Als je er nog nooit van hebt gehoord, dan adviseer ik ook om eerst even een beginnerslesje te

0: bij Joe. Jeroen.
1: Ja, zeker.
0: Even een vraagje. Denk jij dat Celine Dion ooit Eurythmics Sweet Dreams zou hebben gecoverd?
1: Ik zou het niet kunnen voorstellen. Ik zou het je nooit hebben kunnen vertellen. Maar als je dat zo vraagt, dan denk ik van wel.
0: Hoor dan!
1: Nee.
0: Is ze dit? Dit is ze.
1: Echt waar, joh. Wauw.
0: In Parijs. Dus ik ben echt zo benieuwd naar wat Celine Dion voor show daar neerzet. Het is bijzonder gewoon. Je maakt vandaag kans tijdens Celine Dion-dag op tickets voor Celine. Hoor je er? Druk dan op de knop die verschijnt in de app van Joe. Zometeen hoor je misschien Celine Dion wel na het nieuws. Met Jeroen, wat zit erin?
1: Ja, onder andere dit. Het kabinet gaat onderzoek doen. Dat doen ze vaker. Maar ze gaan nu onderzoek doen naar reptielen.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de muziek uit de spannendste horrorfilms en thrillers. Kom op 3 november naar Halloween Classics at the Movies. Als je durft. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Smint. Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
8: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint.
11: Boost yourself.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, €1,69. Plantaardig voordeel.
17: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist. Nu twee merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor 13,59.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: 3 uur, nu.nl nieuws met Jeroen Latijnhouwers.
13: Goedemiddag, er zijn 2 bands opgepakt voor een moord in Roermond. Daar was afgelopen weekend een schietpartij in een woonwijk. Daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf gemeld bij de politie. Volgens de Limburger zijn het de vader en zoon. Ook ons land moet tanken goedkoper maken. Dat zeggen de brancheverenigingen tegen de Gelderlander. Omdat benzine en diesel steeds duurder worden, heeft Duitsland tijdelijk de accijns verlaagd. En daar zijn Nederlandse pomphouders aan de grensstreek de dupe van. En daarom zou er ook in ons land een landelijke korting moeten komen. Het Duitse Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar een man van 105 jaar oud. Hij zou bewaker zijn geweest in de gevangenenkamp van de nazi's en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij meerdere moorden. 4 jaar geleden werd er ook een man van 101 veroordeeld, ook een oud-bewaker van een concentratiekamp. En welke reptielen mag je houden als huisdier? Het kabinet gaat dat nu onderzoeken door zo'n 1000 reptielen te beoordelen. 2 jaar geleden werd er ook al zo'n lijst gemaakt voor zoogdieren als huisdier. En op die lijst staan bijvoorbeeld de hond, de kat, die je als huisdier mag houden, maar ook een alpaca, een Chinese dwerghamster en een waterbuffel. Wanneer de reptielenlijst bekend wordt, is nog niet duidelijk. Het weer van Buienraad. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Het is zo'n 19 graden. Morgen ook zonnig, ook aangenaam. Met 20 tot lokaal 24 graden.
14: Dankjewel Jeroen, verkeersinformatie dan bij Joe. Volgende vertragingen van een kwartier of langer. A2, Utrecht, Den Bosch tussen Evening en Beest. Er is de oprit afgesloten, kwartiertje extra reistijd. En de A16, Breda, Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Daar zit je op 25 minuten.
15: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Dit is Joe, met Daniel Smulders.
14: En binnen nu en 10 minuten komt er een vrouw aan waarbij de C een hele grote hoofdrol speelt.

Missing an Angel bij Joe. Hier op aarde hebben ze er juist een gezochte crimineel bij. Dat is een Turkse man die wist na 8 jaar lang uit handen van de politie te blijven. Door als vrouw door het leven te gaan. Iedere dag make-up op, glad geschoren, dameskleding aan, hakjes. En hij gebruikte het identiteitsbewijs van zijn zus. Daar leek hij ook behoorlijk op en het ging jarenlang goed. Tot de politie ontdekte dat er op 1 adres blijkbaar 2 keer dezelfde zus woonde. Ja, dat is dom natuurlijk. Niet over nagedacht. Nu is hij alsnog opgepakt. Make-up mag eraf. Vermomming kan de kast in. Hij gaat gewoon naar de mannengevangenis. Dat is duidelijk. Het is Celine Dion de dag vandaag. Hoi, Celine Dion. Check dan even de app van Joe en druk op de roze knop. Ik heb hier een vrouw waarbij de C ook een hele grote hoofdrol speelt. Samen met Bryan Adams, Melanie C. Dit is When You're Gone bij Joe.

0: Newton. Olivia Newton-John. Elton John wil ik zeggen. Olivia Newton-John en ELO en Xanadu bij Joe. Waar we tickets weggeven voor Celine Dion. Het is Celine Dion de dag. En Jeanette heeft wat vervelends meegemaakt, hè?
1: Mijn 50ste verjaardag ging ik vieren in Las Vegas. Vanwege het feit dat Celine Dion daar ging optreden.
0: Wauw!
1: Op de betreffende avond, we hadden de tickets, werd de show gecanceld. Celine was ziek.
0: Oh. Ik kwam voor Celine, maar het enige wat die avond doorging was mijn verjaardag. Ja, zo zou je hem kunnen afsluiten. Oh, Jeanette, wat naar. Wat naar. Ook wel dat je een goede verjaardag hebt gehad in Las Vegas. Het is wat dichterbij, het is in Parijs. Het concert van Celine Dion, waar je deze Celine Dion-dag tickets voor kan winnen. Hoor je Celine? Check dan de app van Joe. Er zit een knop in waar je op moet drukken. En aan het eind van de middag ga je horen.

0: nooit het lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Je luistert met Joe. Mijn naam is Daniel Smulders. Ik heb Miami Sound Machine zo met de conga. En er komt nog een heel interessant ander liedje aan. Maar die ontdek je vast helemaal all by yourself.
1: Vandaag de hele dag bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Celine Dion, live in Parijs. Luister de hele dag naar Joe en zorg dat je Celine Dion niet mist. Want vandaag is het Celine Dion de dag bij Joe. Ga met Joe naar Celine Dion in Parijs.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
4: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En schaalkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. ABD, oma. Taarticoontje.
14: Niemand wordt happy van de apping. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: Nike, Levi's
1: en Adidas.
0: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
1: Word gratis lid op designeroutletochtroep.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
4: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
9: Goedemiddag, dit is Joe, het is 3:30. Ik ben Daniel en dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Zit je op 20 minuten extra over 13 kilometer. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Eveningen en Lexmond. 17 minuten aan extra reistijd.

Nicole, Joost, Tyrone, Kim, Inge, Remco, Christel, Patricia zie ik, Danny, Nicky. Ach, te veel om op te noemen. Handvol namen uit de lange lijst van drukkers op de roze knop in de app. Kan je toegang worden tot tickets voor Celine Dion. Doe het nog even, hè? Open de app van Joe. En over een kwartiertje begint het, de middagshow op Joe. En daar gaan de kaarten voor Celine Dion in Parijs eruit. Maar voor die tijd komt ze nog voorbij. Hè? Blijf scherp, blijf bij Joe met het beste uit de 70s, 80s, 90s. En Joan Jett.

0: Dankjewel, mooi liedje. You're the inspiration. Bij Joe. Even een bericht nog van Melissa en de Joe. Heel belangrijk voor zoon Chris, 22 jaar. Melissa is jarig. Zoon luistert altijd. Of ik even een bericht wil voorlezen. Ik moet even zeggen dat we bloemkoolschotel eten. Het zou geweldig zijn als je dat zou willen doen, zegt Melissa. Hij werkt op de heftruck in Leeuwarden. Nou, bij deze. Nou hoop ik dat hij houdt van bloemkoolschotel. Dat zou heel vervelend zijn dit. Hoor je op de radio dat je iets gaat eten wat je niet lekker vindt. Dat zou toch naar zijn, hè? Tja, kom. Hé, Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Zometeen de middagshow. Wat zit er in het nieuws wat je voor die tijd nog gaat lezen?
1: Nou, vanavond is het Nederland-Duitsland. En voetbalverslaggever Riepke Bakker die gaat zometeen in het bulletin van 4 uur uitleggen in 10 seconden waarom die wedstrijd een superleuke wedstrijd wordt.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
9: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
10: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties... en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
15: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce. Zorgeloos HR.
14: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
15: Youforce. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
20: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
21: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
22: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
24: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
23: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
24: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
23: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
25: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
27: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
28: Ja, goedemiddag. Exact 4 uur. Dit is het nieuws op Joe. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren. Maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. En verder is ook het aantal besmettingen weer toegenomen. Het zijn er nu 44. Vanaf morgen geldt er op de IJssel tussen Zutphen en Arnhem 1 richtingsverkeer. Ondanks weken van regen is de waterstand daar te laag. En dus kunnen schepen daar niet naast elkaar varen. En dat is een flinke domper voor de schippers, zegt de branchevereniging.
29: We voeren al met halve vrachten daar, omdat er een beperkte diepgang was. En dat is nu nog maar mogelijk in 1 richting. Dus dat betekent dat we creatieve oplossingen moeten gaan zoeken om te kijken dat we toch onze lading op de bestemming kunnen krijgen.
1: Ja, sommige boten moeten nu 300 kilometer gaan omvaren. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch journalisten de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Zo moest een verslaggever van Politico zijn perskaart inleveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten zij het Witte Huis niet meer in. Maar een rechter heeft daar dus een streep door gezet. En sport, voetbal. Vanavond is het Nederland-Duitsland. De eerste wedstrijd van Oranje in de Nations League. Het is ook de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xavi. En er is nog een nieuweling, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
30: De Duitsers hebben ook een nieuwe bondscoach. Dat is Jürgen Klopp, die bekend staat om zijn voetbal in hoog tempo. Heavy metal voetbal noemen ze dat. Ja, wij hebben Xavi, die Oranje met passie wil laten aanvallen. Oftewel, alles wijst erop dat het een heerlijke wedstrijd wordt vanavond in de arena.
1: Ja, en die wedstrijd is te zien vanaf 9:15. Het weer van Buienradar, zon en wolken, 18 graden. En morgen krijgen we een hele fijne nazomerdag. Veel zon, 20 tot lokaal 25 graden.
31: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag bij Joe.
32: Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar.
31: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
33: 4 uur, middag,
34: boost. En ik zeg goeiemiddag.
30: Welkom bij de middagshow. Het is donderdag 4 uur. Dit is de 4 uur middag boost. Ja, je kunt het weekend inmiddels al bijna zien liggen. Moet je wel even bij het weekend terechtkomen. Dus als je tanken na 4 dagen werken aardig richting leeg begint te gaan, dan gaan we het komend half uur gewoon lekker muzikaal volgooien. Vraag is wel, welke track heb je nodig voor die laatste kilometers van vandaag? En waarom die track? Ik zou zeggen, stuur even een bericht in de app van Joe. Leuker nog, spreek het even in. En Arjen, ja, die weet precies wat hij nodig heeft.
35: Ik heb nog een verzoekje. Wil je voor ons draaien? Whatever you want van Status Quo.

0: Whatever You Want tijdens de 4 uur middag boost muzikale bruistablet voor net even wat meer energie zo aan het einde van de dag. Ja, gooi maar naar binnen via de Joe-app wat je wilt horen. Stuur maar je favoriete track. Denise, die is op vakantie.
1: Voor de middag boost zou ik heel graag Murray Head willen horen met A Night in Bangkok. Voor mij het ultieme jaren 80 geluid. Hè? Je moet er gewoon instant vrolijk van en moet lekker mee zingen.

0: En One Night in Bangkok. Ja. Als je een appje stuurt, is de kans heel groot dat je liedje wordt gedraaid. Astrid, die was er echt als de kippen bij Astrid. Goedemiddag! Wat wil je horen in de 4 uur middag boost en waarom?
1: Nou, ik wil graag de shorts aanvragen. Kom aan, Sava. Speciaal voor Elsbeth.
0: En waarom speciaal voor Elsbeth?
1: Nou, omdat wij allebei van hele foute liedjes houden. En dat zij ook die liedjes met mij mee kan zingen.
0: Oh, maar hoe doe je dat? Met je mee kan zingen?
1: Nou, als ik aan het werk ben in het vliegtuig, dan zet ik zo'n liedje wel eens in.
0: Ja.
1: En dan kijken mensen me aan van, waar heb je het over? Omdat ik dan met de Gen Z te maken heb.
0: Ja.
1: En Elsbeth bepaalt me wel. Dus ze zingt er gewoon lekker mee.
0: Het is toch ongelooflijk eigenlijk, Astrid, dat ze dit liedje dan niet kennen? Dat kan toch eigenlijk niet?
1: Ja, erg hè? Dus nee. Ik zou zeggen, ga maar lekker draaien.
0: Ja, ik draai hem. Het is eigenlijk ook meteen een soort cursus is het eigenlijk.
1: Heel goed.
0: Het workshop, oké. Okay. Thanks voor je verzoek in de 4 uur middag boost. En fijne middag.
1: Tjappen.
2: Doei.
0: Astrid. En de shorts bij Joe.

0: bij Joe. Appje van Rico, die zegt een heerlijke nummer dit. Zit lekker mee te zingen in de vrachtwagen. Ellen, alleen morgen nog even werken en dan lekker vakantie. Iedereen is al geweest en nu ben ik aan de beurt. Fijne vakantie, Ellen. En ook Daniella, die stuurde een appje. Die kan wel een boost gebruiken.
1: Ik heb echt zin in een heerlijk nummer van Whitney Houston. One Moment in Time. Ga de dag al, dus kom erop met een beetje lekkere soul.

0: gezellig. Maar ik zie een bericht binnenkomen van Diewertje. Die zegt, waar is de knop? Dit is toch Celine Dion? Ja, dit is geen Celine Dion natuurlijk. Oh. Hoe dat zit met Celine Dion, dat ga ik zo meteen even uitleggen. Maar beste Diewertje, dit is natuurlijk hartstikke...
1: Whitney Houston.
0: Whitney Houston, ja. Inderdaad. Nou, hopelijk is er bij het volgende nummer geen twijfel over mogelijk.
2: Ik zou graag The Cure willen horen met Boys Don't Cry. The Cure geeft mij een boost, omdat ze zo verschrikkelijk veel mooie nummers gemaakt hebben. Al jaren een fan van en een concert gezien deze zomer.

0: Don't Cry. Ik wil je er nog heel even op wijzen dat het vandaag Celine Dion-dag is bij Joe. Later deze middag ga ik gewoon een reis voor twee personen weggeven naar Parijs. Waar je naar dat zeer gewilde en super strak uitverkochte concert van Celine Dion gaat. Hoe vet is dat? Ik ben ook benieuwd of iedereen nog een beetje scherp is. Want hoor je Celine Dion hier bij Joe, dan kon je op de knop drukken in de app. En uit iedereen die dat vandaag dus elke keer heeft gedaan, alle keren op de knop heeft gedrukt, selecteer ik zo meteen een winnaar en ga ik die waanzinnige prijzen aan weggeven. Natuurlijk wel opvallend. Tijdens de 4 uur middagboost wordt Celine Dion extreem veel aangevraagd. Ja. Hoe zou dat nou komen? Natasja bijvoorbeeld.
1: Hey, maakt me even niks uit wat je draait. Als het maar Celine Dion is. Ja, ik luister al van voor 6 uur. Ik heb ze tot nu toe allemaal op de knop weten te drukken. Dus doe mij er nog maar eentje.
0: Even een applausje voor Natasja natuurlijk. Ja, dat is echt heel goed. Ja, alles is geraakt. Ga ik Celine Dion nu draaien? Nee, natuurlijk niet. Zo makkelijk is het niet.

0: met Charles en Eddie en Would I Lie to You. Hier in de studio ligt een envelop met een behoorlijke stapel briefgeld. Als je dat bij elkaar optelt, dan is dat exact 1000 euro. En die 1000 euro die wordt zometeen om 4:15 weggegeven aan de winnaar van de Alpha Battle. William staat op dit moment bovenaan met 8 goede antwoorden. Nou, als je dat zometeen overtreft, die 8 goede antwoorden, dan is die 1000 euro voor jou. En denk je nu, ja, maar hey Joey, ik wil wel een poging wagen. Nou, komt goed uit. Aanmelden kan na het nieuws van 4:30.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
7: Kippie.
8: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
9: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
10: Ga dan zorgeloos op reis met Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check yogatours.nl voor jouw reis op maat.
8: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
15: Smint. Boost yourself.
18: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Weer van de buienradar, zon en wolken vandaag. Het is 18 graden. Morgen dan een fijne nazomerdag. Veel zon, 20 tot lokaal 25 graden. 2 minuten over 4:30. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
9: Goedemiddag. Bedrijven die kinderen inzetten om reclame te maken op social media moeten daarmee stoppen, wil een meerderheid in de Tweede Kamer. Het gaat volgens RTL Nieuws om bijvoorbeeld speelgoedwinkels die gratis producten weggeven aan vloggers. In ruil daarvoor verschijnen de kinderen in filmpjes waarin speelgoed of uitjes worden aangeprezen. De laatste ontbrekende gouden armband die werd gestolen uit het Drents Museum is mogelijk omgesmolten. Dat zegt de kunstdetective Arthur Brand bij NH Nieuws.
10: Dat is mijn theorie, dat ze die armband hebben meegegeven aan iemand anders, al vrij snel, in die eerste 4 dagen, met de vraag: zoek iemand die dit kan omsmelten.
9: En volgens Brand is dit scenario realistisch, omdat de dieven een deal hebben gesloten voor strafvermindering. En die kan je alleen sluiten als je kan bewijzen dat je de laatste armband niet kan inleveren, zegt Brand. Tot slot een vrij confronterend onderzoek over hoe goed je bent voorbereid op plotselinge stroomuitval, waardoor je ook geen internet meer hebt. Een groot deel van ons land komt binnen de kortste keren in de problemen, blijkt uit het onderzoek. Bijna een derde houdt het minder dan 12 uur vol zonder stroom en internet. En 11% zegt dat het zelfs nog geen paar uur vol te houden. Veel mensen weten simpelweg niet wat ze moeten doen wanneer de elektriciteit uitvalt.
8: Dankjewel, Jeroen.
11: Dit is Joe met Joey van der Velden.
8: Zeker weten, en ik speel zo meteen.

bij Joe. En elke donderdag gaat er 1000 euro gegarandeerd de deur uit hier bij Joe. Komt natuurlijk allemaal door de Alpha Battle. Misschien komt het wel heel goed van pas, die 1000 euro zo aan het einde van de maand. Het is toch meestal het moment dat je dan erachter komt dat het voornemen om wat zuiniger met je geld om te gaan toch net niet helemaal gelukt is. Dat is altijd dit moment toch wel een beetje. Daarom extra lekker dat er dus zometeen 1000 euro misschien wel je portemonnee invliegt. Ga je

0: zometeen hoor je Tina Turner. De Alpha Battle. Eerst ga ik de Alpha Battle spelen en dat doe ik met Denise Bouwhuis. Welkom in de show, Denise.
1: Hi.
0: Hi. Ja, een beetje overvallen, hè?
1: Ja, een beetje wel. Ja, je stuurt je naam, maar je verwacht toch niet dat je gebeld wordt of zo.
0: Je haakt opeens Joey van der Velde aan de lijn, zeg. Ja, wie verwacht dat? Ja. Nou, wat was je eigenlijk aan het doen?
1: Werk.
0: Oh, ja. En enerverend werk?
1: Ja, administratie, dus gewoon lekker, ja.
0: Oké. Okay. Nou, begrijp ik, Denise, jij bent net verhuisd.
1: Ja, klopt.
0: Je gaat natuurlijk zometeen die 1000 euro winnen. Dat hebben we bij deze met elkaar afgesproken, toch?
1: Toch? Dat zou mooi zijn, ja.
0: Het zou zomaar kunnen. Wat heb je nog nodig in huis?
1: Oh jeetje, ja, nog genoeg wensen eigenlijk. Een mooie kast voor in de slaapkamer, zoiets.
0: Oké. Okay. Nou, het heeft al een bestemming, die 1000 euro. Aan de andere kant heb ik William hangen. Hallo, William.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag. Jij denkt alleen maar, ja, ik laat kaas niet voor mijn brood eten natuurlijk.
2: Ja, we gaan het meemaken.
0: Enige spanning aan de andere kant, want jij staat op dit moment bovenaan met 8 goede antwoorden. Denise, als jij meer dan 8 goede antwoorden hebt, dan is die 1000 euro voor jou. Je krijgt zo meteen 30 seconden. Moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. En per goed antwoord krijg je dan een punt. En nadat er gespeeld is, gaat de jury in beraad. En weten wij wie er dus vandoor gaat met die 1000 euro.
1: Ja.
0: Alright. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een lot voor de droomsalaristrekking van de Staatsloterij. Die is al binnen.
1: Ja, dat is altijd leuk.
0: En nou kan ik me voorstellen dat jij denkt, Joey, maak gewoon die letter bekend.
1: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Het is de letter O van onverslaanbaar.
1: Ja, helemaal goed.
0: En dan is mijn vraag aan jou, ben je er klaar voor? Want het is mogelijk, hè? Meer dan 8.
1: Ja, nou ja, kom maar op.
0: Oké. Dan gaat jouw tijd nu in. Een kledingstuk.
1: Onderbroek.
0: Een beroep.
1: Oogarts.
0: Een dier.
1: Olifant.
0: Iets in de slaapkamer.
1: Olifant.
0: Een merk.
1: Onderdes.
0: Een meisjesnaam.
1: Olivia.
0: Een gerecht.

0: Oorzo?
1: Een lichaamsdeel.
0: Oor.
1: Iets in de supermarkt.
0: Olijven.
1: Een film.
0: Geen idee.
2: Misschien is dat een film, je weet het niet.
1: Ja, misschien een bezoeker. Misschien is het Nederlandse, is dat een Nederlandse romcom misschien. Geen idee. Ja, ik heb geen idee. Ik heb ook even geen idee. Laten we eens even door die antwoorden fietsen. Je zei bij een kledingstuk zijn onderbroek, een beroep, oogarts. Nou, dat klopt. Moet je maar net opkomen. Een dier, een olifant. Meisjesnaam Olivia. Orzo. Nu is het de laatste keer dat jij Orzo hebt gemaakt, Denise.
0: Nooit.
1: Ik ook nooit. Kunnen elkaar een hand geven.
0: Ja.
1: Lichaamsdeel oor en olijven vind je inderdaad in de supermarkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jesse, ik zie hier een gelijkspel. Hoe zit dat?
3: Ja, inderdaad, want jij hebt ook 8 goede antwoorden.
1: Ja, dit komt niet vaak voor, hè?
3: Nee, dit komt niet vaak voor. En wat dat dan betekent, dat zal ik even uitleggen. Dan gaan we een fotofinish doen. Dan gaan we kijken wie van de twee eigenlijk als eerste, zeg maar, het 8e punt heeft gehaald. Wie dat het snelst heeft gedaan. En ik kan daarbij vertellen dat de winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij is Denise!
0: Nee!
1: Wat gaaf! Ja, ik denk dat we dit allemaal niet zagen aankomen.
0: Nee, ja, ik niet in ieder geval.
1: William?
4: Yes, ja, jammer.
1: Ja, je stond heel lang bovenaan, maar het is helaas niet gelukt. Ja, Denise, jij kan een kast gaan kopen voor de slaapkamer.
0: Ja, top.
1: Ja, of iets anders dat je nog nodig hebt in huis. Ja. Beetje beduusd aan de andere kant. Zat eerst de administratie te doen, nu 1000 euro rijker.
0: Ja, heel gaaf.

0: Tina Turner en Rod Stewart bij Joe. It takes two. Ja, het is nog steeds Celine Dion-dag bij Joe. Je maakt de kans op twee zeer gewilde tickets voor haar concert in Parijs. Inclusief een reis en een hotelovernachting in de stad. Van de liefde, l'amour natuurlijk. Het is echt een waanzinnige prijs. De hele dag moet je naar Joe luisteren. En hoor je een nummer van Celine Dion, kan je dat melden door op de knop te drukken in de app van Joe. Nou, ik ga je bij deze ga ik je twee dingen vertellen. Voor 6 uur vanavond ga ik sowieso nog één keer Celine Dion draaien. Dat is bij deze een belofte. En voor 6 uur vanavond ga ik ook de grote winnaar bekendmaken. Dat is ook een belofte. Dat allemaal na het nieuws met Jeroen. Wat zit daarin?
1: Na 6 uur dan krijgen we een hele leuke, spannende sportavond. Zo meer erover.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Ga

0: wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Happy nieuws! Kaartje de Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
4: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
7: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Exact 5 uur, dit is het nieuws op Joe, krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. Oppositiepartijen verwachten een zwaar debat vanavond voor justitieminister Van Wil. Hij zou de Tweede Kamer verkeerd hebben geïnformeerd over aangiftes die niet zijn behandeld. Onder andere Pro en de SP denken dat Van Wil misschien wel moet opstappen als hij geen goed verhaal heeft. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, kunnen zij de minister niet beschermen. Het debat begint vanavond om 6:30. 3/4 van de ouderen voelt zich een last voor de samenleving, blijkt uit nieuw onderzoek. En ook voelt bijna de helft van de ouderen zich eenzaam, zegt het Ouderenfonds.
4: Ruim 45% zich regelmatig eenzaam voelt en bijna 20% is daarvan sterk eenzaam. En dat is natuurlijk afschuwelijk, want zeker als je beseft hoe groot deze aantallen zijn. We hebben het dan feitelijk over 1,8 miljoen ouderen.
3: Veel ouderen hebben veel behoefte aan meer gezelligheid, maar voelen een te hoge drempel om nieuw sociaal contact te leggen. De politie heeft een 17-jarige jongen opgepakt omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij die school die leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. En sport, voetbal. Vanavond is het Nederland-Duitsland, de eerste wedstrijd van Oranje in de Nations League. En het is ook nog de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xavi. En die heeft zo zijn eigen gewoontes, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
5: Ik weet de opstelling voor vanavond niet. En ik ben niet de enige. De spelers van Oranje weten die ook niet. Xavi vertelt aan selectie pas 1,5 uur voor de aftrap de opstelling. Dat is een truc van hem om iedereen scherp te houden. Ook als je niet speelt.
3: Ja, die wedstrijd vanavond 9:15. Het weer van buienradar, zon en wolken, 18 graden. Morgen een mooie, fijne nazomerdag. Veel zon en 20 tot 25 graden.
5: Lekker.
6: Vandaag, donderdag, is het Celine Dion-dag. Bij Joe. Jouw kans op de meest gewilde concerttickets van het jaar. Dit is Joe met Joey van der Velde. Ja!
2: Ik had het beloofd. Ik ga zometeen Celine Dion nog even

0: 80s en 90s. Michael Jackson bij Joe M. Beat It. Ja, goedemiddag. Ik ga eerlijk zijn, ik kijk eigenlijk altijd uit naar het volgende als ik hier ben, Jeroen.
1: Ja.
0: Er wordt in de middagshow altijd een onderzoek voorgeschoteld. Ja. Alleen de uitkomst van het onderzoek, dat blijft dan nog even achterwege. En daar kan je dan even een beetje laten borrelen in je hoofd. En Jesse, jij bent degene die de onderzoeken uitzoekt en ook selecteert. Kan je al een beetje een tipje van de sluier prijsgeven? Waar gaat het over?
2: Ik kan hem ook gewoon vertellen.
0: Ja, dat mag ook.
2: Ja.
0: Ja, okay, ja.
2: Of wil je een tipje van de sluier?
0: Nee, doe hem dan maar helemaal. Ja? We hebben een kleine voor. Normaal gesproken doen we dat niet natuurlijk. Maar,
2: nee, oké. Okay. Okay. Uit onderzoek blijken 9 op de 10 mensen die dit vroeger gedaan te hebben, maar nu eigenlijk nooit meer.
0: Nog eens?
2: Ja, dus uit onderzoek blijken 9 op de 10 mensen dit vroeger gedaan te hebben, maar nu nooit meer.
0: Snap je dat ook niet? Een beetje bedrukt kijken van...
1: Ik ben aan het denken, dat zijn natuurlijk een aantal dingen.
0: Nou, dat is heel veel, is dat. Volgens mij is de keuze echt reuze.
1: Ik tien dit vroeger wel gedaan te hebben en nu nooit meer.
0: Hm. Nou, de uitkomst dus later. Ja. Jeroen, ik heb ook nog een vraag aan jou namens Kai.
1: Ja.
0: Of ik je dit nog even voor wil leggen. Want eerder deze week is er geroepen dat het zeg maar heel erg gaat nazomeren.
1: Ja.
0: Recordwarmte die we in 100 jaar niet hebben meegemaakt. Nou heb ik ook, ik ben ook redelijk van de weerapps. Het is toch een beetje afgezwakt, of niet?
1: Nee. Ik heb voor de uitzending er even gekeken. Vanaf zondag, zeg maar. Zondag is nog 21 graden. Daarna gaat de temperatuur stijgen. Hm. Is nu de verwachting. Ik heb op meerdere sites gekeken. Het gaat echt omhoog. Dinsdag en woensdag. Dan wordt het echt zomers warm. Dat betekent dus 25 graden of hoger. In het zuiden kan het zelfs 28 tot 30 graden
0: dat
1: worden.
0: Dat meen je niet.
1: Klein maartje. Oh. Dinsdag, dan is het zomers warm en vrij zonnig. Heel fijn. Woensdag is het zomers warm. Met regelmatig bewolking en op veel plekken behoorlijk wat regen. Maar jij noemde het woord record.
0: Ja, want ik ben het raar niet kwijt.
1: Historisch record. Ja, oké. Okay. Het record, zeg maar, van in de nazomer een hoge temperatuur in zomerse dag hebben, dus meer dan 25 graden, komt uit, of staat nu, moet ik zeggen, op een record uit 1895. Toen werd het op 30 september 26,7 graden. Maar het kan dus, is nu de verwachting, nog niet 100% zeker, maar de verwachting, 28 tot 30 graden worden op dinsdag of woensdag. Dus dan, als het klopt, zouden we echt een heel oud record breken.
0: Gaat het record eraan dus?
1: Dan, misschien.
0: Dat
1: is nu de
0: verwachting, toch?
1: Wat? En niets is zeker, Joe. Niets is zeker.
0: Nee, oké. Nee, dan nog aan de andere belangrijke vraag. Wanneer komt Celine Dion voorbij? Dat stel je natuurlijk aan mij, die vraag. Wanneer komt hij voorbij? Het is Celine Dion de dag hier bij Joe. De hele dag hebben we extra vaak gedraaid. Elke keer als jou hoort, dan mag je op de knop drukken in de app van Joe. En heb je dat elke keer gedaan, dan win je wellicht wel 2 tickets voor haar concert in Parijs, inclusief reis en overnachting. Nou, ik ga een klein tipje van de sluier dan maar weggeven, of zal ik het gewoon helemaal zeggen, Jesse?
1: Ja.
0: 3 minuten 27, dan hoor je er weer. 3

0: debuut natuurlijk van Celine Dion op het Songfestival. Waardoor de hele wereld haar leerde kennen. 1 puntje verschil eindigt ze namens Zwitserland boven de concurrent Engeland. En zo pakte ze daar glansrijk de winst. En ja, ik zie het hier op het scherm. Ik zie dat er massaal, maar echt massaal op de knop is gedrukt in de app van Joe. Daarmee maak je kans op die felbegeerde prijs. Tickets voor dat strak uitverkochte concert van Celine Dion in Parijs. Inclusief een reis en overnachting in Parijs. Jeroen, hoe waanzinnig is dat?
1: Dit is echt, volgens mij, once in a lifetime.
0: Ja, het is ongelooflijk. En ik ga ook gewoon heel eerlijk zijn. Dit was het ook.
1: Is dit was het op?
0: Ja, nou, voor ons niet. Voor ons komt nu het moeilijke werk. Maar dit is wel het laatste liedje voor 6 uur van Celine Dion. Je hoeft niet meer op de knop te drukken. Dit was echt het laatste moment. En ik ga dus nu achter de schermen druk kijken wie het voor elkaar heeft gekregen om elke keer dat Celine Dion voorbij kwam op de knop te drukken.
1: Oh.

0: Pet Shop Boys bij Joe. Jeroen, wat zit zo in het nieuws?
1: Ja, er was vanmiddag korte tijd behoorlijke paniek bij de IKEA in Amersfoort.
0: Nou, zo meteen het nieuws met Jeroen. En je hoort ook wie er naar Celine Dion in Parijs gaat.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.

0: neer. Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmilk, the moo you can't resist.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
12: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
14: Lidl, Lidl deals. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Weer van de buienradar, zon en wolken vandaag. Het is zo'n 18 graden. Morgen dan een fijne nazomerdag. Veel zon, 20 tot lokaal 25 graden. Exact 5:30. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
7: Zeker, goedemiddag. Ik begin met een waarschuwing, want de verkeersboetes gaan volgend jaar nog verder omhoog. De boete voor rijden zonder verzekering stijgt het hardst. Die gaat van 500 naar €550. Onnodig links rijden wordt ook duurder, dat wordt €300. Maar de hoogste boete voor automobilisten blijft het vasthouden van een telefoon achter het stuur. Gaat ook omhoog, dat boetebedrag, van €440 naar €450. Er was vanmiddag korte tijd paniek bij de IKEA in Amersfoort. De complete winkel werd, volgens RTV Utrecht, ontruimd, omdat er ineens heel veel rook hing. En waar rook is vuur, zou je zeggen. Het viel uiteindelijk mee. De rook bleek te komen van aangebrand eten in de keuken van IKEA. Het is niet helemaal duidelijk of dat inderdaad de Zweedse gehaktballetjes waren. En bijna alle huisdiereigenaren die praten tegen hun dier. Bijna 80% doet dat, blijkt uit onderzoek. Ook over heel persoonlijke dingen. 1 op de 5 vertrouwt hun hond of kat dingen toe die ze niet met anderen bespreken. Oh ja. En huisdieren, herkenbaar?
22: Ja, absoluut. Ik praat altijd de hele dag door tegen Leo, dat is mijn kat. Ik bespreek echt alles.
7: Ja?
22: Ja, ik neem de hele dag ook door voordat ik wegga. Nou, papa gaat eerst even nog een programma maken. Kaartje voor Celine Dion weggeven. Daarna kom ik terug. Ja, dan wordt hij een beetje uitgelachen. Maar, zeg, maar vind ik heel rustgevend ook. Ik denk ook dat hij dat begrijpt.
7: Ja, zou kunnen. En het geeft je natuurlijk gezelschap. Sowieso een huisdier. Absoluut. Je praat er tegen. Dus het voelt alsof je een vriend bij je hebt. Maar huisdieren bieden niet alleen gezelschap. Ze kunnen ook het contact tussen mensen makkelijker maken. Misschien dat je dat ook herkent, Joey. Ja. 42% zegt namelijk dat ze door een huisdier gemakkelijker in gesprek raken met andere mensen.
22: Ja, dat klopt wel. Want ik ben de hele dag over mijn kat bezig. Inderdaad. Ik heb altijd een gespreksonderwerp.
7: Maar altijd tegen kattenliefhebbers? Of?
22: Nee, tegen iedereen die het me horen wil. Wil jij het horen?
7: Nee.
0: Dit is Joe, met Joey van der Velde.
22: Ja, nee, duidelijk. Oké, okay, nou. Nou, ik ben op de radio. Ik ga zo meteen kaartjes voor Celine Dion weggeven. Zo doe ik dat dan.
7: Leuk, Celine Dion.

0: je de spanning ook in de lucht hangen. Het is een heel bijzonder moment. Eén iemand, die ga ik echt een hele grote prijs geven. Met recht een hoofdprijs. Een reis voor twee personen naar de stad van de liefde, Parijs. En dan ga je een optreden zien dat echt al lang en breed is uitverkocht. Het is misschien wel het meest gewilde concert van dit moment. Je gaat dan naar Céline Dion. Céline Dion in Parijs. Je kon de hele dag op de knop drukken in de app van Joe. Als je haar hoorde hier bij Joe, dan druk je gewoon op die knop. En uit iedereen die de hele dag dat heeft volgehouden, ga ik nu één winnaar terugbellen. Dat is natuurlijk een spannend moment. Ik denk ook dat we geen kiestoon gaan horen. Want ja, iedereen zit er natuurlijk bovenop. Je wil geen gemiste oproep.
1: Ja?
0: Hi.
1: Ja, hallo.
0: Je spreekt met Joey van Joe. Met wie spreek ik?
1: Met Nicky de Jong.
0: Nicky, je krijgt twee tickets voor Céline Dion en papa. Ben je er nog? Hallo?
1: Wauw, oh, jullie zijn echt de beste.
0: Nou ja, ongelooflijk graag gedaan. Maar wat gaat er door je heen, Nicky?
1: Het eerste wat er bij heen gaat is dat dit wel een van de grootste wensen was met mijn dochter dit nog ooit mogen meemaken. Zij is ook net als mijn groot fan.
0: Nou, je gaat het meemaken.
1: Oh, wow.
0: Ja, het is je zo ongelooflijk gegund. Je gaat dus met je dochter die kant op. Kan je nog even vertellen hoe je het vandaag hebt voor elkaar gekregen om steeds op de knop te drukken?
1: Nou, vanmorgen mijn wekker die ging om 5:30.
0: Ja?
1: Toen ging de radio aan en sinds ik ben gaan werken, mijn collega's waren op de hoogte. Mijn collega wil ik daarom ook bedanken, want ze heeft tijdens een gesprek met een klant heel even mij gewaarschuwd.
0: Ja.
1: Wanneer het zo was. En voor de rest heb ik met de collega's de hele dag geluisterd. Hier thuis.
0: Nicky, je bent er gewoon bij. Gil het nog één keer uit. Graag gedaan. Graag gedaan. Oh, Nicky?
1: Ja?
0: Er is nog één ding dat ik ben vergeten te zeggen.
1: Ja?
0: Nou, dat doe ik zo meteen wel, na dit liedje. Over een minuut of drie. Het is wel belangrijk voor alle andere grote Céline Dion-fans die nu mis hebben gegrepen. Oké, veel plezier, hè?

0: the way it is. Ja, Nicky die won zojuist 2 tickets voor Celine Dion in Parijs. Waanzinnig, waanzinnig. Ik hoop trouwens dat er nog Celine Dion-fans zitten te luisteren. Want er is namelijk nog iets anders. Kijk, Nicky blij maken met tickets, dat is waanzinnig. Maar ik ga nu ook nog een hele leuke mededeling doen. Er is de hele tijd gesproken over 2 tickets voor Celine Dion in Parijs. Maar, want ik vind het zo leuk om dit te zeggen. Er zijn nog 2 tickets voor Celine Dion in Parijs. Ja, zeker wel. Inclusief reis en alles erop en eraan. Morgenochtend in de Koen en Sander Show. Dat is tussen 6 en 10 hier op show. Maak je kans op die tickets. Je hoeft daar dan niet de hele dag weer voor te luisteren. Nee, iedereen doet gewoon opnieuw mee. En het enige dat je hoeft te doen is te luisteren naar de Koen en Sander Show. En dan gaan zij je vertellen wat je moet doen voor die 2 tickets.
1: Ja,
0: nog 2 tickets.
1: Fantastisch.
0: Ja. Zet de Rolling Stones.

0: heb ik best wel zin in. Ik heb namelijk al 40 minuten kunnen nadenken. Het heeft te maken met het onderzoek dat de geweten van de show Jesse heeft meegenomen. Want ja, de mensheid onderzoekt natuurlijk alles. We willen overal een verklaring voor. En Jesse, jij hebt zo'n onderzoek meegenomen. Een opvallende vraag, is het?
1: Ja, uit onderzoek blijken 9 op de 10 mensen dit vroeger gedaan te hebben, maar nu eigenlijk nooit meer.
0: Ja, dus vroeger deden we het, maar vandaag de dag komt het eigenlijk nog heel weinig voor. Nou, ik heb 40 minuten na kunnen denken. Ik dacht, verstoppertje. Wanneer speel je nou nog verstoppertje? En dat is superleuk. En vroeger als kind deed je dat natuurlijk de hele dag, toch? Goed, ik ga wel toegeven, ik speel af en toe, ik verstop me af en toe nog, maar dat is een ander verhaal. Ik denk verstoppertje.
1: Het is niet verstoppertje.
0: Niet? Jeroen, heb jij een idee?
2: Ik dacht duimen. Heel veel mensen hebben geduimd vroeger, maar nu niet meer, denk ik.
0: Oh ja.
1: Duimen. Is dat het? Het is ook geen duimen.
0: Ja. Oké, nou het antwoord zometeen na het nieuws van 6 uur.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
7: Kippie!
8: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.
5: Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Exact 6 uur, goedenavond. Dit is het nieuws op Jo. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
10: Goedenavond. Gevangenen komen mogelijk nog eerder vrij. Vanwege het celletekort worden mensen nu al 2 weken voor het einde van hun straf vrijgelaten. Maar het AD schrijft dat het nog eerder kan worden, omdat het celletekort er nog altijd is. De vroege vrijlating kan mogelijk oplopen tot 3 weken tot ruim een maand. Jan G. uit Overasselt wordt op korte termijn overgeleverd uit Duitsland. Dat meldt de Telegraaf. Jan G. werd daar vorige week opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het smokkelen van 4000 kilo cocaïne. Eerder werd de boerderij van deze Jan G. in Overasselt beschoten. Daarbij werd een beveiliger gedood. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Dat gebeurde vorige week ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verspreiden. En een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen. Maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. En sport, voetbal. Vanavond speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd in de Nations League. In Amsterdam tegen Duitsland. Sportverslaggever Riepke Bakker.
11: Oranje kan vanavond afrekenen met de vloek van de top 25. Dat zit zo. De afgelopen jaren speelde Oranje 15 keer tegen een land uit de top 25 van de FIFA-ranglijst. En geen enkele keer werd gewonnen. Nu wacht Duitsland, de nummer 12. Ik zou zeggen, doe het. Hup Xavi, hup Oranje.
10: Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond is het helder. Het koelt af, behoorlijk af tot 3 graden in het oosten. Met kans op vorst aan de grond. Jawel. En morgen dan krijgen we een hele mooie nazomerdag. Veel zon en 20 tot lokaal 25 graden.
12: Dit is Joe met Joey van der Velden.
9: Ja, en uit onderzoek blijken 9 op de 10 mensen dit vroeger gedaan te hebben. Maar nu...

0: zometeen hoor je Billy Ocean. Ja, er is een onderzoek. Jesse, misschien slim als jij het nog even herhaalt voor de duidelijkheid. Want het is, ik heb er toch ook wel over na moeten denken.
1: Ja, snap ik. Dat snap ik. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 9 op de 10 mensen dit vroeger wel eens gedaan heeft, maar nu eigenlijk nooit meer.
0: Wat was jouw antwoord ook alweer, Jeroen?
2: Ik had duimen.
0: Duimen?
2: Duimen.
0: Is niet goed, hè?
2: Nee, was niet goed.
0: Ik zei verstoppertje spelen.
1: Was ook niet goed.
0: Is ook niet goed. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnen is gekomen in de app van Joe. Rodrigo die zegt in je dagboek schrijven. Volgens mij is dat echt iets wat op een gegeven moment verwatert.
1: Ja, ja. Nee, is hem ook niet. Nee.
0: Is dat hem niet? Naomi die zegt stoepkrijten.
2: Ja.
0: Ja. Leuk natuurlijk stoepkrijten.
1: Alleen, heb je dat veel gedaan?
0: Ik heb wel heel veel gestoepkrijt, inderdaad. En bij mij ging het ook altijd super hard. Bij mij waren die krijtjes ook meteen gewoon binnen een dag gewoon op. Krijten tot je...
1: Weet je nog wat je dan op een gegeven moment had? Dat je krijtje heel klein geworden was op een gegeven moment. En dat je zo dicht bij de grond zat. Maar dat je helemaal zo'n soort brandwondje op je vingers dan kreeg. Omdat je over de stoep zat te krijten.
0: Hoe doe je dat? Of hoe deed je dat? Want ja, dan had je van die stompjes, die gooi je dan weg.
1: Ja, maar het was ook zonde. Dan deed je hem op een gegeven moment nog op zijn kant, weet je wel. Dat je hem zo schuin ging doen.
0: En je kan hem met je hand erover wrijven.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan heb je zeker brandwonden als je dat
1: doet. Ja, het is niet goed. Het is niet goed.
0: Wel leuk. Nee, niet. Tycho die zegt voetballen op straat.
1: Nee, ook niet.
0: Niet?
1: Nee, is niet goed.
0: Oh.
1: Nee.
0: Tim, hutten bouwen.
1: Nee, is hem ook niet.
0: Oké, kwam er even een audiootje binnen van Jacques. Even luisteren wat Jacques zegt.
3: Vroeger gebruikten 9 van de 10 mensen een stratenboek om ergens te komen. En tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer zo. We hebben allemaal GPS en tomtoms en navigatie.
0: Ja, dat is het. Ik voel dat dit
1: is het. Of stratenboek. Nee, dat is niet goed.
0: Ik vond dat magisch ding, het 100.000 stratenboek. Je ging toch kijken of dat je eigen straat er ook in ging. Er stond. Ja. Toch?
1: Ik heb geen idee. Ik weet niet wat
4: het stratenboek was. Een heel dik boek. Dat je van iedere stad, ieder dorp, althans heel veel, had je gewoon een soort plattegrond. En dan moest je daarin kijken. Oké, dan ben ik dus nu in deze straat. Dan moet ik daarin links, rechts, links, rechts. Maar ja, wegopstoppingen, dat soort dingen, stonden daar natuurlijk niet in.
0: Een soort Google Maps, maar dan uitgeprint eigenlijk.
4: Nee, ja, dat was het.
0: Nee. Salto maken vanaf de duikplank in het zwembad.
1: Nee, is hem ook niet.
0: Is hem ook niet. Jesse, wat is het dan?
1: Ja, hetgeen wat 9 van de 10 mensen vroeger deed, maar nu eigenlijk nooit meer. Huppelen.
2: Oh, natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja.
1: Huppelen.
0: Waarom? Waar raken we dit kwijt?
1: Ja, het is eigenlijk heel jammer. Want eigenlijk, als je er nu aan terugdenkt, huppelen is best wel leuk. Het is ook best goed voor je conditie, dat soort dingen. Het heeft ermee te maken dat kinderen die bewegen heel veel voor hun plezier. Rennen, springen, huppelen, draaien. Het is echt om energie kwijt te raken. En volwassenen, als je volwassen wordt, dan beweeg je veel vaker met een doel. Dus naar de trein, naar de auto, naar de supermarkt. Het is veel gerichter. En dan ga je niet meer huppelen.
0: Hebben jullie zin om met mij een potje te huppelen?
2: Ik kan het niet meer, denk ik.
1: Jawel.
2: Ja?
0: We doen het.

0: Wat is de stelling van maandag?
1: Deze huishoudelijke taak zou onze koning en koningin 46 uur kosten om te doen.

0: Don Henley bij Joe and the Boys of Summer. Ik ga nu Seal draaien en Kiss from a Rose. En ik dacht opeens, wat zou het eigenlijk zijn, Kiss from a Rose? Klinkt natuurlijk heel mooi, maar ja, nooit echt over nagedacht of het ook echt mooi is. Seal zelf die is er nogal vaag over. Wat het nou precies betekent in dit nummer. Die houdt het eigenlijk bewust geheim, wat zijn liedje betekent. Maar als je nou verder het verleden induikt, ik heb dat vanmiddag even gedaan, en je slaat wat oude boeken open met gedichten en sonnetten en prachtige teksten, dan staat Kiss from a Rose altijd voor de combinatie tussen licht en duister, mooi en pijn, lief en ruw. Want ja, zoiets kan je natuurlijk echt enorm in de luren leggen. Een roos, het ziet er echt waanzinnig uit. Totdat je je prikt. Toch?
1: Ja.
0: Dan las ik ook dat dit nummer van Seal echt in enkele minuten is geschreven. Dus het kan ook zijn dat hij het gewoon niet weet. Hij had geen tijd

0: bij Joe en Kiss from a Rose. Zometeen het nieuws met Jeroen. Wat zit daarin?
1: Met daarin onder andere een meevaller voor iedereen die graag speelt met die squishy dumplings. Die populaire knijpballetjes.
0: Ja, en de hele dag hebben we toegeleefd naar één moment. Dat is natuurlijk de winnaar. Nicky, die gaat naar Celine Dion in Parijs. Mocht je dat nou gemist hebben een uur geleden. Ik ga je zo meteen even laten horen hoe dat ging. En er zit ook nog een kans voor jou in.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar 700.

0: loertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!

0: Deal.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 7:30 reis je met 40% korting met NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag.

0: Dus snel even bollen.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfers Active Deo Sixpack voor 13,59.
2: Het weer van buienradar, zon en wolken vandaag. Het is 18 graden. Morgen dan een fijne nazomerdag. Veel zon, 20 tot lokaal 25 graden. 6:58. Het nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedenavond. Oppositiepartijen verwachten een zwaar debat vanavond voor justitieminister Van Wil. Hij zou de Tweede Kamer verkeerd hebben geïnformeerd over aangiftes die niet zijn behandeld. Onder andere Pro en de SP denken dat Van Wil misschien wel moet opstappen als hij geen goed verhaal heeft. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, kunnen zij de minister niet beschermen. Rond deze tijd begint dat debat. Door met muziek, nu al bijzonder.

0: komen. De onlangs overleden Dolly Parton is binnenkort postuum te horen op het nieuwe album van U2. Het album heet Carnaval de Luz. Het zijn de laatste zangopnames van Dolly Parton in haar leven. Het nummer dat ze zingt heet Torn. En het is een duet tussen Dolly Parton en Bono. Volgens Bono was Dolly Parton op het moment dat ze het inzong al ziek. Maar ze deed het allemaal vol overgave, zegt Bono. She sang her heart out. Het album van U2, dat nieuwe album, verschijnt op 13 november. En tot slot een meevaller voor iedereen die graag speelt met squishy dumplings. De populaire knijpballetjes. Die zijn namelijk niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen heel veel vragen over vanwege de chemische geur van bepaalde balletjes. Maar de toezichthouder NVWA heeft het allemaal onderzocht. En zegt, er komen inderdaad bepaalde dampen vrij. Maar die zijn gewoon veilig.
1: Dankjewel Jeroen.
2: Dit is Joe met Joey van der Velden.
3: En zometeen ook Bon Jovi. Mooi liedje ga ik draaien, always. Eerst Mata Bazar bij Joe. Dit is T.

0: Space. Zometeen hoor je Cyndi Lauper. En Time After Time. En dit, ja, dit wil ik je nog heel even laten horen. Vandaag was Joe omgedoopt tot Celine Dionderdag. Want er viel echt een zeer gewilde prijs te winnen. Namelijk 2 tickets voor Celine Dion in de Stad van de Liefde. Parijs. Nou, Parijs is al geweldig. En dan ga je ook nog Celine Dion daar zien. Uiteindelijk was het Nicky die uit al die fans werd gekozen om gekroond te worden tot de grote winnaar van deze prijs. Dat was ongeveer een, 3 kwartier geleden. En dat klonk zo. Luister maar
1: even. Ja?
0: Hi!
1: Ja, hallo. Met Nicky de Jong.
0: Nicky, je krijgt 2 tickets voor Celine Dion in Parijs.
1: Het is eerst wat om me heen
0: gaat.
1: Dus dat
0: dit
1: wel een van de grootste wensen was met mijn dochter. Dit nog ooit mogen meemaken.
0: Zij is
1: ook
0: nou,
1: net op mijn grootste wens.
0: Ja, het was echt een fantastisch moment. Echt helemaal geweldig. En ik kan me ook voorstellen dat je nu denkt, ja, Joe, wrijf er nog even lekker in. Wat heb ik hier nou aan? Laat het nog een keer horen. Nee hoor, er is ook goed nieuws. Als klap op de vuurpijl, wel. Er is nog een verrassing. Nog 2 tickets. Nog 2 tickets voor Celine Dion in Parijs. Morgenochtend te winnen in de Koen en Sander Show tussen 6 en 10. Daar hoef je dan weer niet de hele dag voor te luisteren. Nee, iedereen kan gewoon weer meedoen. Dus het enige wat je hoeft te doen is morgen om 6 uur de radio aan te zetten. Koen en Sander die gaan je vertellen wat je moet doen. Nog 2 tickets. Wie had dat gedacht?

Hate You en Time After Time. Nu tijd voor Spargo met You and Me. Even een klein leuk feitje tussendoor. De dochter van de zanger van Spargo, die is ook het muzikale pad opgegaan. Wel op een totaal andere manier. Ze is DJ geworden. DJ Jazzy Bobby. Ze heeft ook een remix gemaakt van het beroemde nummer van haar vader. Klinkt zo.

0: Hey Joey, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, wat zit er allemaal in de show?
0: Nou, er viel me iets op. Waar ik het zo meteen even over wil hebben. En het heeft te maken met omhoog kijken. Dus kijk nu eens omhoog. Ja, je ziet hier nu het plafond.
1: Ja, ik zie zwart.
0: Ja, als je buiten omhoog kijkt, dan ga je zo meteen begrijpen wat ik bedoel. Ja,
1: leg het zo meteen maar uit.
0: En verder muziek van Toto, Stop Loving You en Chic Le Freak.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
2: Kippie.
3: Het is weer laat.
4: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
1: Smint.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
6: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Weet wat te doen.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel...
8: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrup Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op Design.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums.

0: Download de app en start met Vip.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is jou.
3: Met muziek van Toto, Stop Loving You. Na het nieuws van 7 uur krijg je van Rebecca Looyen.
4: Goedenavond. In Den Haag is een belangrijk debat begonnen waarin justitieminister Van Wil onder vuur ligt. Hij moet zich verantwoorden omdat de politie duizenden aangiftes van zware misdrijven niet heeft opgepakt. En als hij daar geen goed verhaal over heeft, dan kan het zelfs gebeuren dat Van Wil zijn baan kwijtraakt. Het kabinet heeft geen meerderheid, dus zij kunnen de minister niet beschermen. Amsterdam Centraal gaat binnenkort een dag lang dicht voor groot onderhoud. Op zaterdag 3 oktober rijden er helemaal geen treinen daar. De dagen daarna wel, maar nog altijd een stuk minder dan normaal. Vooral tijdens de spits kan dat voor extra drukte gaan zorgen. Op Amsterdam Centraal gaan ze dat weekend veel werkzaamheden tegelijk doen, waaronder aan de spoorbeveiliging. In Amerika zijn journalisten van 3 nieuwsmedia, waaronder CNN, weer welkom in het Witte Huis. Eerder vandaag mochten ze nog steeds niet naar binnen, terwijl de rechter besloten heeft dat ze wel toegang moeten krijgen. President Trump had ze buiten de deur gezet, omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving. Maar dat is een schending van de persvrijheid. Inmiddels hebben de journalisten hun pasje weer teruggekregen. En bijzonder dierennieuws dan nog, want dat olifanten slim zijn, dat wisten we al. Maar er is weer nieuw bewijs voor, want olifanten die zich ziek voelen, die gaan vaak expres planten eten die geneeskrachten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek in Kenia. Het gaat dan bijvoorbeeld om een plant die helpt tegen buikpijn. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt een lekkere nazomerdag met veel zon bij 20 tot 25 graden.
3: Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister. Er staan 9 files in het land. 2 daarvan zijn langer dan een kwartier. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Empelbrug en Waardenburg. Daar is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar je vertraging nu nog 40 minuten. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetewoude-Rijndijk en Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Ze zijn er nu bezig met bergingwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Even vertraging 25 minuten.
5: Hey, Koen en Sander hier van de Koen en Sander Show. Vandaag was het Celine Dion-dag bij Joe.
6: Morgen maak je kans op de allerlaatste kaarten.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: Ja, dus zorg dat je erbij bent morgenochtend vanaf 6 uur om nog kans te maken op die tickets voor Celine Dion. En blijf nu bij Joe voor Fornan Blans en ook Chic.

0: bij Joe. Zometeen nog Irene Cara en Flashdance.
1: Hey, en is bij jou ook zo druk boven huis?
0: Ja, bij mij is het echt de laatste dagen gekke huis in de lucht. Boven mijn huis. Het lijkt wel alsof ik op een soort trekroute zit van de vogels. Ze komen allemaal bij mij eroverheen, onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is begonnen. En komende maand wordt het helemaal gekke huis, hè? Met vinken, lijsters, houtduiven. Ik ben benieuwd waar ze precies naartoe gaan.

0: voor Nicky vanmiddag. Het was vandaag Celine Dion-dag bij Joe. Kon je de hele dag kans maken op die twee felbegeerde tickets voor het concert van Celine Dion in Parijs, inclusief reis en verblijf, helemaal geregeld. Vanmiddag werd Nicky teruggebeld. En dat klonk zo.
1: Ja, hallo, met Nicky, Nicky Dion.
2: Nicky, je krijgt twee tickets voor Celine Dion in Parijs. Yeah!
1: Jullie zijn de echte beste.
0: Ja, heel leuk. Zij is erbij, maar verrassing. We hebben nog twee.

0: Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart bij Joe. Goedenavond. Ik heb het beste uit de 70s, 80s en 90s voor je meegenomen. Met zometeen Sniffende Tears, Driver's Seat en ook Bob Marley komt eraan. En ik heb nog een paar lekkere prijzen om weg te geven. Namelijk het Joe prijzenpakket en een gratis dagje erop uit. Is toch wel leuk om nog even te winnen zo richting het weekend. Kan allemaal in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Daarin moet je binnen 1 minuut 5 begrippen zien te raden die ik aan je ga omschrijven. En als dat lukt, win je al die prijzen. Wil je jezelf opgeven? Pak dan even de app van Joe erbij. En stuur het begrip in wat ik nu probeer te omschrijven. Want dan weten we in ieder geval dat we een band hebben, weet je wel. Oké, dit was een tijdsperiode. Al flinke tijd geleden. En in die tijd waren er vooral veel kastelen en ridders en koningen. En op de een of andere manier moet ik ook denken aan de pest die toen uitbrak. Die tijdsperiode. Ja, het was er niet voor, het was er niet na, het zat een beetje in het... Hè? Nou goed, stuur dat in via bericht in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: ikea.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip, €1,69.
8: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op Design Outlet Ochtrop.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: postzegel erop.
1: En stir it up.
0: Je bent bij Joe met Bob Marley en de Wailers. Stir it up. En zometeen nog Frank Stallone en ook Michael Jackson.
2: Minute to win it.
0: Even kijken of die prijzen eruit gaan vanavond. Of Karin en ik een beetje op één lijn liggen. Karin, goedenavond.
3: Hallo dan.
0: Hey, jij hebt twee kids, hè?
3: Ja, klopt.
0: En dan is het natuurlijk altijd spannend wat ze gaan worden. Soms heb je misschien wel een kleine voorkeur, maar jij bent wel echt met je neus in de boter gevallen bij jouw zoon.
3: Ja, zeker.
0: Oh, wat wil die worden?
3: Kok.
0: Oh, wat lekker! Dus iedere avond wordt er lekker voor jou gekookt.
3: Ja, het probleem is dat er niet voor mij gekookt wordt, maar voor andere mensen. Dus eigenlijk heb ik er niet zoveel aan.
0: Wat is dit nou?
3: Hij werkt in een restaurant natuurlijk.
0: Oh, dat doet hij al.
3: Ja, werken en leren doet hij.
0: Wat irritant.
3: Ja, jammer.
0: Dus als je dan wat lekkers van je zoon wil eten, moet je er voor betalen ook.
3: Precies.
0: Je hebt de jongen op de wereld gezet, maar gewoon lappen, mam.
3: Ja, het komt nog niet terug. Nee,
0: nog niet. Nou, misschien op een dag. Ja.
3: Ach, ja.
0: Maar wel,
3: ja.
0: Ga je vaak bij hem eten?
3: Nee, dat mag nog niet.
0: Dat mag niet?
3: Nee, dat vindt hij nog spannend.
0: Oh ja. Dan krijg je dat van, mam, ja, waarom kun je
3: nog
0: nou weer?
3: Even niet.
0: Nee, oké. Nee. Nou, die tijd gaat komen. Heel leuk, Karin. Eerst eens even kijken of wij op één lijn liggen vanavond in Minute to Win It. Ik ga 5 begrippen aan je omschrijven binnen 1 minuut. En lukt het ons om dat over te brengen, dan win jij het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Ik moet wel zorgen dat ik goed op mijn woorden let, want als ik dingen ga voorzeggen, rijmen, vertalen, dan horen we dit. En dat is de jury die zegt nee. Dat is niet goed. Er moet een nieuw begrip komen en we gaan net zo lang door totdat we er 5 hebben binnen de minuut. Dat is wel belangrijk.
3: Ja.
0: Oké, Karin, dan ga ik aftellen. Dan gaan we. In 3, 2, 1. Oké, dit is een monster. En dat staat. Dat zit dan in een meer. Ergens in Engeland, Ierland.
3: Van Loch Ness.
0: Ja,
3: monster
0: heel goed.
3: Van Loch Ness.
0: Dit is de bekendste golfer ter wereld, denk ik. Zijn voornaam, dat lijkt op een dier. Op een gevaarlijk dier.
3: Pas.
0: Nee, dat kan niet. Je hebt zeg maar de leeuw en je hebt de... De leeuw en de...
3: Vijver?
0: Ja, dat is eigenlijk al zijn voornaam. In het Engels.
3: James? Wat? James Tiger?
0: Nee.
3: James Tiger?
0: Nee, dat is zijn voornaam. Er moet nog wat achter. Iets met bomen. Oké, we gaan door. Dit is een supermarkt. Staan erop bekend dat ze heel goedkoop zijn. Noem maar een
3: Aldi,
0: paar. Ja.
3: Lidl.
0: Dit is een heel hoog gebouw. Die zit tegen die witte dingen in de lucht aan. Dat noem je ook een...
3: Wolkenkrabber.
0: Ja. Dit is iets dat zwemt in het water en het doet...
3: Hoe doet hij?
0: Hij doet...
3: Het klinkt als een zeepaard.
0: Ja, en dat was ook goed geweest.
3: Oh.
0: Maar dan hadden we alsnog niet genoeg gehad. Want ik zocht, lieve Karin, naar Tiger Woods.
3: Oh ja. Nee. Jammer joh.
0: Nou ja, kan gebeuren. In ieder geval dank voor het meespelen. En ik hoop dat je snel bij je zoon mag genieten. Eet smakelijk alvast.
3: Oké, dank je. Fijne uitzending. Doei.
0: Maandag een nieuwe ronde van Minute to Win It. Dan hoop ik toch wel een keer de winst te pakken.

0: Kate Bush, Running Up That Hill bij Joe. Met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Mark Cohn, Walking in Memphis. Ook UB40 met Red Red Wine komt eraan. En nog een liedje uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1989. Ze staan nu allebei voor je klaar in de app van Joe. Want ik ga één van de twee liedjes die nu voor je klaarstaan zometeen voor je draaien. Dus stem nu. Misschien hoor je favoriet zometeen. Oh, dan komt ze binnen gerend. Ja, kom maar hoor. Daar is Rebecca met het nieuws.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, wat gaan we zo horen?
1: Nou, we blikken zo meteen natuurlijk even vooruit op de wedstrijd van het Nederlands elftal.
0: Ja, spannend.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
7: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
10: Kippie.
11: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.

0: ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Met muziek van Mark Cohn en ook UB40 met Red Red Wine. Het nieuws van 8 uur door Rebecca Looijen.
5: Goedenavond. Driekwart van de ouderen voelt zich een last voor de samenleving. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Ook voelt bijna de helft van de ouderen zich eenzaam. Dat zegt het Ouderenfonds bij RTL Nieuws.
6: Ruim 45% zich regelmatig eenzaam voelt. En bijna 20% is daarvan sterk eenzaam. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Want zeker als je beseft hoe groot deze aantallen zijn. We hebben het dan feitelijk over 1,8 miljoen ouderen.
5: Veel ouderen hebben veel behoefte aan meer gezelligheid, maar voelen een vaak een te hoge drempel om nieuw sociaal contact te leggen. Bij het gemeentehuis van Terneuzen in Zeeland protesteren tientallen mensen vanavond tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Er zouden maximaal 200 mensen opgevangen moeten worden in een voormalig winkelpand, maar tegenstanders zien dat niet zitten, want volgens hen is het niet de juiste plek. Ze willen dat de opvang verplaatst wordt en dat er dan alleen een plek komt voor gezinnen met kinderen. Op het strand in België is een schooluitje bijna fataal misgegaan nadat jongeren ineens de zee ingingen en dat terwijl zwemmen daar op dit moment verboden is. Meerdere tieners werden door de stroming meegesleurd, maar toevallig waren er mensen van de reddingsbrigade in de buurt. Zij hebben de scholieren weer uit het water gehaald. Twee van hen zaten echt in een gevaarlijke situatie en waren anders waarschijnlijk verdronken. En dan nog sport, want zometeen komt het Nederlands elftal weer in actie in de Nations League. We spelen in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Dat doen we voor het eerst onder de nieuwe bondscoach Xavi. En de verwachtingen zijn hoog, dat vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
7: Xavi heeft van alles beloofd. We krijgen een Oranje te zien met passie, met aanvallend voetbal. En uiteraard wil hij ook nog winnen. De lat ligt hoog bij Oranje. En als het uitkomt, dan wordt het een geweldige avond in de arena.
5: De wedstrijd Nederland-Duitsland begint zometeen om 20:15. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt een lekkere nazomerdag met veel zon bij 20 tot 25 graden.
8: Hey, Koen en Sander hier
9: van de Koen en Sander Show.
8: Vandaag was het Celine Dionderdag bij Joe.
9: Morgen maak je kans op de allerlaatste kaarten.
10: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: En in de app van Joe staat er nu een muzikale keuze voor je klaar. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag.

0: Zo'n piano die recht je ziel ingaat. Marcone, Walking in Memphis bij Joe. Zometeen nog Golden Earring, When the Lady Smiles. Het is 24 september 2026. Even het nieuws van de dag doornemen. Ben je op zoek naar een baan? Of overweeg je een carrière switch te maken? Ja, kan ik je toch aanraden om je zorgdiploma te halen? Vandaag was in het nieuws dat de vacatures in de zorg zijn opgelopen tot 71.000. Er is vooral veel vraag naar maatschappelijk medewerkers, verpleegkundigen en verzorgenden. En die vraag is nu zo groot omdat er in de sector sprake is van vergrijzing en veel uitval. Dus wie weet ligt daar jouw toekomst als je het leuk vindt. Hey, en als je even compleet eerlijk bent, hè, tegen mij. Praat je wel eens tegen dieren? Ja, en dan vooral tegen je eigen huisdier als je die hebt. Dan hoef je er niet voor te schamen, want bijna alle huisdiereigenaren doen het. 80% van de mensen die praat wel eens tegen zijn of haar dier. En ook over hele persoonlijke dingen. Hè. 1 op de 5 geeft aan hun hond of kat wel eens dingen toe te vertrouwen die ze niet met anderen bespreken. Ja, dat is natuurlijk wel relaxed, want zo'n kat of hond, ja, die vertelt natuurlijk niet door.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Je geheimen blijven je geheimen. Hey, in de app van Joe heb ik een muzikale poll voor je klaarstaan. 2 liedjes uit de top 40 van vandaag, 24 september, maar dan in 1989. En jij mag het zeggen. Welke van deze 2 liedjes wil je liever horen op Joe vanavond? Ga je voor Technotronic en Pump Up the

Invisible Man. Invisible Man. Ja, ze liggen best wel uit elkaar, deze twee liedjes. Dus ik ben benieuwd waar het op uitdraait. Welke wil je liever horen? Technotronic, Pump Up the Jam of Queen, The Invisible Man. Open even de app van Joe. Kun je tikken op jouw favoriet? Hoor je het liedje met de meeste stem over 7 minuten? Naar Earth and Fire met Weekend.

0: Earth and Fire. Met Weekend bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar nu wanen we ons muzikaal gezien even in het jaar 1989. Het jaar van de start van dit tv-programma.
3: Slurf. S-L-U-R-F.
4: Gaan kijken. Is goed!
0: Ja! Goed gedaan, goed gedaan. Toen nog gepresenteerd door Robert en Brink. Later door onder andere Nance en natuurlijk Lucille Werner, die inmiddels wel Miss Lingo genoemd mag worden. Het is inmiddels niet meer op tv, maar ik heb wel een leuke website gevonden waar je het zelf kan spelen. Dus wil je die website hebben, stuur even een berichtje in de app van Joe. Dan stuur ik die website even naar je terug. In ieder geval, in de app van Joe kon je ook stemmen op jouw favoriete liedje uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1989. En in die top 40 stond Technotronic met Pump Up the Jam.
5: Pump the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping.
0: And a queen with the invisible man. En jij mocht het zeggen, welke van deze twee liedjes wil je liever horen op Joe vanavond? Technotronic, Pump Up the Jam of Queen with the Invisible Man? Nou, ik moet zeggen, ja, ik dacht van tevoren, Technotronic wint het makkelijk. Dit wordt zo'n gevalletje 80-20, weet je wel? Maar uiteindelijk is het verschil nog best wel klein. 53 tegenover 47%. En die 53%, oftewel de winnaar van vanavond, is Technotronic.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: de winnaar van... Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Technotronic en Pump Up The Jam. Maandag een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Download nu alvast de app van Joe. Dan kun je maandag meestemmen op jouw favoriete liedje uit 1995. Zometeen hier bij Joe de Rembrandts, I'll Be There For You. Ook Frankie Valli met Grease en Katrina and the Waves.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: gigaveel.
11: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Dit is Joe.

for you bij Joe. Zometeen nog Tight Fit en The Lion Sleeps Tonight. Ja, en tegenwoordig smeer ik toch altijd wel wax in mijn haar. Maar ja, ik heb er ook één gehad. Zo'n periode dat je alleen maar van die grote, gele potten met keiharde gel gebruikt. Weet je nog? Lekker veel in je haar smeren en dan bleef je haar makkelijk 2 weken overeind. Maar dat is echt nog niks vergeleken met wat die mannen van Grease in hun haar smeerden. Ik weet niet wat het was, maar hoe hard het ook waaide, die kuif die bleef makkelijk overeind.

Robbie Williams, Angels bij Joe. Ik heb ook Supertramp voor je met Breakfast in America. Maar misschien is een ontbijtje in Parijs ook wel lekker. Nadat je het concert hebt gezien van de one and only Celine Dion. Hier bij Joe maak je kans op tickets morgenochtend in de Coen en Sander Show. En hoe je kans maakt, vertellen zij.

0: bij Joe. Zometeen de Police, Every Breath You Take. Ook de Doobies komen eraan met What A Fool Believes. En het nieuws krijgen ze over Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. De overheid gaat een nieuwe vorm van kinderarbeid aanpakken.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, €1,39. Mooie prijs.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
14: Echt lekker.
13: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
15: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: kleine textielbak.
1: Nu niet één, maar twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Dennenmarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop. Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
1: Nu twee merk jeans voor 110 euro. Tijdens de Dennenmarket bij Jeans Center.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op BMW.

0: Broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Met muziek van The Police, Every Breath You Take. Na het nieuws van 9 uur door Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. Het moet afgelopen zijn met jonge kinderen die reclame maken via social media. Daarom wil de Tweede Kamer nu ook bedrijven gaan aanpakken die vloggers onder de 16 jaar inhuren. Je hoort werkminister Aartsen erover bij RTL Nieuws.
4: Kinderen die actief zijn in dit soort vlogs en daar bedrijfsmatig ook geld aan verdienen, de ouders. En dan hebben we het echt over kinderarbeid. Dat willen we niet, vinden we onwenselijk. En daarom zullen we ook kijken naar de bedrijven die daar geld aan verdienen, want ook dat kan niet waar zijn.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld om speelgoedwinkels die gratis spullen opsturen in ruil voor content. 3/4 van de ouderen voelt zich een last voor de samenleving. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Bijna de helft voelt zich vaak eenzaam. De meeste ouderen hebben veel behoefte aan meer gezelligheid, maar voelen vaak een te hoge drempel om nieuw sociaal contact te leggen. Bij de vergadering van de Verenigde Naties zijn tientallen diplomaten vanavond de zaal uitgelopen. Dat gebeurde toen de Israëlische premier Netanyahu begon met zijn toespraak. Op beelden is te zien hoe de zaal leegstroomde. Vorig jaar gebeurde dat ook al. Het is een protest tegen de oorlog in Gaza. En gezellig samen avondeten. De meeste Nederlanders willen dat wel, maar het lukt ons lang niet altijd. Dat blijkt uit onderzoek. We zien het samen eten met vrienden, familie of onze partner als een belangrijk moment van contact. Maar bij bijna de helft van ons komt het er vaak niet van. We zijn te druk of hebben niet op hetzelfde moment tijd om te eten. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen een lekkere nazomerdag met veel zon bij 20 tot 25 graden.
5: Hey, Koen en Sander hier
6: van de Koen en Sander Show.
5: Vandaag was het Celine Dion-dag bij Joe.
6: Morgen maak je kans op de allerlaatste kaarten.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Ja, en hoe je die kaarten kunt winnen, dat vertellen Koen en Sander je morgenochtend vanaf 6 uur in de Koen en Sander Show. En de Doobie Brothers, What a Fool Believes, hoor je na The Police.

met Guido hier. Ja, en ik heb getwijfeld. Ik heb de afgelopen weken 1 of 2 keer getwijfeld om me ziek te melden. Maar ik heb het niet gedaan. Nee, ik hoef geen applaus. Maar ik heb het niet gedaan. En ik denk dat heel veel mensen met dit gevoel hebben gelopen de afgelopen weken. Want het heerst, hè. Er gaat weer zo'n najaarsgriepje door het land. Beetje verkouden, weet je. Gewoon net niks. Dus ik nam iedere dag de placebo van de dag. Vitamine C en vitamine D. Maar ik heb nu ook wat vitamine voor je. Vitamine E's of B's?

0: En wat hebben we veel berichten gehad van mensen in de app van Joe vandaag. Het was vandaag Celine Dion-dag. Je maakte kans op 2 tickets voor haar concert in Parijs. Verblijf en vervoer inbegrepen. Echt een droomprijs. En die werd vandaag gewonnen door Nicky. Nou, dit is hoe ze reageerde.
1: Oh, jullie zijn echt de beste.
0: Nou ja, als je hebt misgegrepen, is dat natuurlijk balen. Maar wij zouden Joe niet zijn als we nog een setje tickets hadden. Morgenochtend in de Koen en Sander Show zijn die te winnen. Dus download de app van Joe. Zorg dat je morgenochtend vanaf 6 uur bij Joe bent. En misschien ben je straks ook zo blij.

0: Waterfalls bij Joe. Je hoort hier het beste uit de 80s, 70s en 90s. Zometeen ABBA met Mamma Mia, ook Simple Minds. En Don't You Forget About Me. En... oh, ja. Kans op 100 euro. In een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Je krijgt erin 10 vragen voorgeschoteld. 10 euro per goed antwoord. En wil je kans maken op die 100 euro? Ga dan als de wiedeweerga naar de app van Joe. En stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welke vrucht hoort bij een klassieke tachte? Dus welke vrucht hoort bij een klassieke tachte? Stuur het in via bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Tiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
1: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetes.nl.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Ben jij er klaar voor? Voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada? Maar zie je beren op de weg?
2: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika en Canada specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Nu bij Dirk, Vita Kraft Kattensnacks, €1,99. Weg voor de hond.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand.

0: to Lie.
1: De 10 voor 10.
2: Ja, daar zometeen ook een nieuwe ronde van. Kans op 100 euro voor Leonie vanavond. Hallo Leonie.
3: Hallo.
2: Hallo. Hoe ziet jouw huis eruit?
3: Donker.
2: Oh. Ja. Oh, en verder?
3: Lampies donker. Lampies ja, weet ik veel. Hout, wit, zwart, grijs. Gewoon... Je hebt eigenlijk gewoon gezellig.
2: Je hebt alles tussen wit en zwart en alles wat er tussenin zit.
3: Kruis. Ja, en een hoop steigerhout en dat soort dingen.
2: Ja, ja, ja. En als je wat geld wint in de 10 voor 10, wil je dat gebruiken om je huis wat op te leuken?
3: Ja, nou, ik heb nog één kamer die ik... Ja, weet je, als je al ergens een tijd woont, dan moet je af en toe even een kleine opleukbeurt doen.
2: Ja.
3: Dat, maar ja, aan de andere kant, ik ben volgende maand jarig, dus een wijntje met mijn vriendin is natuurlijk ook gezellig. En,
2: ja, uiteraard. Die 100 euro komt altijd wel een keer op.
3: Dus dat.
2: Ja, joh. Ik denk, als ik het zo hoor, in Rotterdam kan je 100 euro altijd wel stuk slaan.
3: Nou, niet alleen stuk slaan, hoor.
2: Wij gaan hier even dit gesprek stoppen. Wat wij gaan doen is hopen dat je zo meteen mooi veel geld wint in de 10 voor 10. Dat het
3: ik ben wel verleut, want ik voel me echt als je af en toe... Nou ja, goed, laat maar gaan. Okay. Donder niet.
2: Zo is het. Wij gaan het zo meteen spelen over 6 minuten. Naar Joyce Michael en Soul to Soul.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life.
1: De 10 voor 10.
0: Maar eerst even kijken of we wat geld kunnen overmaken naar Leonie uit Rotterdam. Die wil graag of haar huis een beetje opleuken of wijn drinken met de vriendinnen. 100 euro komt zeker wel op, toch Leonie?
2: Ja hoor, absoluut.
0: Gelukkig. Even kijken met hoeveel extra budget jij je huis mag versieren of wijn mag gaan drinken op het terras. Mm-hmm. In de 10 voor 10 krijg je 10 vragen. Per goed antwoord 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een wijnsoort. Noem ik echt een wijnsoort. Maar dat komt denk ik wel goed. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Yes.
0: Heel fijn. Dan starten wij met jouw vraag 1, Leonie. Welke vrucht hoort bij een klassieke tachtetate?
2: Appel.
0: Die staat op 10 euro. Vraag 2. Uit welke film komt het nummer I've Had The Time Of My Life?
2: Dirty Dancing.
0: 20 euro. Je staat op... we gaan naar vraag 3. Hoeveel provincies heeft Nederland?
2: 12.
0: Hoppakee, die zit er snel op. We staan op 30 euro. Vraag 4. Welk bedrijf maakt de Galaxy-telefoons?
2: Samsung.
0: Hoppakee, foutloos voor ons nog. 40 euro. Vraag 5. Waar staat de afkorting CEO voor?
2: Oh.
0: Zeg iets.
2: Iets met een manager van. Ik weet het niet in Engels.
0: Het is echt buiten de tijd. En we werkten ook niet echt toe. Ja, iets van een manager is geen antwoord.
2: Nee, ik weet het. Het is een Engels woord. Ik weet het niet.
0: Nee, ik zocht naar Chief Executive Officer.
2: Ja. Ach, nou, je het zegt, ja.
0: Ja, omdat je geen antwoord hebt gegeven binnen de tijd, ben je voor nu het geld kwijt wat je had staan. Heel jammer.
2: Jammer, joh.
0: Maar we gaan door met vraag 6. Dus probeer weer wat bij elkaar te sparen.
2: Ja.
0: Maak het spreekwoord af. Hoge bomen.
2: Vangen veel wind.
0: En je staat er op een tientje. Lekker. Vraag 7. Je mag er 5 jaar van afzitten van mij. In welk jaar kwam de eerste Barbie uit?
2: Oeh, 37.
0: Oeh, dat is een goede gok. Het was wel vroeg, maar niet zo vroeg. Het was in 1959.
2: Oh.
0: Je blijft staan op een tientje. Vraag 8. Welke supermarkt staat bekend om de gele en zwarte huisstijl?
2: Jumbo.
0: 20 euro. Vraag 9. In welk stad, in welk land ligt de stad Reykjavik?
2: Slowakije.
0: Goed dat je nog echt binnen de tijd een land noemde. IJsland zocht ik.
2: Ja.
0: Laatste vraag. Je staat op 20 euro. Maak er alsjeblieft nog 30 van, Leonie. Hoeveel is 7 in het kwadraat?
2: 28.
0: Nee.
2: Nee, 14.
0: Nee, ook geen 14. Nee.
2: In het kwadraat.
0: Ja, in het kwadraat. Ja, weet je nog wat kwadraat is? Is ook een tijd geleden.
2: Nee.
0: Ja, kwadraat is dat je het getal keer zichzelf doet. Dus als je zegt 7 kwadraat... 7, ja, hier. Ja, wel een snelle rekenaar. Helaas was het dus niet goed. Ja. Dan weet je denk ik ook wat je gewonnen hebt vanavond. 20 euro, inderdaad. Nou, zijn de eerste paar wijntjes van ons op het terras.
2: Wie het kleine niet eert...
0: is het grote niet weert, Leonie. Bedankt voor het meespelen.
2: Yes.
0: Hoi. Maandag een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Zorg ervoor dat je nu alvast de app van Joop geïnstalleerd... kun je maandag rond 9:30 weer opgeven.

0: Jennifer Lawrence, I've had the time of my life bij Joe. Dan heb je het meegekregen vandaag. Het was Celine Dionne-dag. We gaven vandaag 2 tickets weg voor haar concert in Parijs. Met verblijf, met het vervoer erbij, alles erop en eraan. Die gingen naar Nicky, die zo reageerde.
1: Oh, jullie zijn echt, echt de beste.
0: Maar morgenochtend in de Koen en Sander Show tussen 6 en 10... maak je weer kans op 2 tickets voor Celine Dion in Parijs. Dus zorg ervoor dat je erbij bent, want dit zijn echt de allerlaatste. Morgenochtend in de Koen en Sander Show. En zometeen hier op Joe meer hits uit de 70s, 80s en 90s... van Earth, Wind & Fire, The Backstreet Boys en Toto met Pamela.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk... of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, choco hoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond. Een anti-asielprotest is vanavond uit de hand gelopen in het Gelderse dorp Kesteren. Honderden mensen hadden zich daar verzameld, maar zij begonnen steeds meer vuurwerk af te steken. De ME heeft daarom ingegrepen, dat meldt het ANP. Een handjevol mensen is uiteindelijk opgepakt. Kesteren ligt in de buurt van Opheusden, daar was het vorige week al raak. Amsterdam Centraal gaat binnenkort een dag lang dicht voor groot onderhoud. Op zaterdag 3 oktober rijden er helemaal geen treinen daar. De dagen daarna wel, maar nog altijd een stuk minder dan normaal. Vooral tijdens de spits kan dat voor extra drukte gaan zorgen. Op Amsterdam Centraal gaan ze dat weekend veel werkzaamheden tegelijk doen, waaronder aan de spoorbeveiliging. Dan een verhaal dat wel lijkt op een scène uit de serie Dexter, want de Spaanse politie heeft een martelkamer gevonden die helemaal was ingepakt met plastic zeil. Er lagen ook nog eens tangen, hamers en ander gereedschap. Binnen zaten twee mannen opgesloten, een van hen zat zelfs onder het bloed. Waarschijnlijk waren ze slachtoffers van een ruzie over drugs. De politie heeft 7 verdachten opgepakt. En iets heel anders dan nog, ik heb bijzonder dierennieuws, want dat olifanten slim zijn, dat wisten we al, maar er is weer nieuw bewijs voor. Want olifanten die zich ziek voelen, die gaan vaak expres planten eten die geneeskrachten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek in Kenia. Het gaat dan bijvoorbeeld om een plant die helpt tegen de buikpijn. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen wordt het een lekkere nazomerdag met veel zon bij maximaal 25 graden.
5: Hey, Koen en Sander hier
6: van de Koen en Sander Show.
5: Vandaag was het Celine Dionderdag bij Joe.
6: Morgen maak je kans op de allerlaatste kaarten.
5: Dit is Joe.

Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: loertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig?

0: Voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmelk, the moo you can't resist.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
5: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Nu twee merkjeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor 13,59.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Uit eten of een avond uit. Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op PrestonPalace.nl.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Dit is Jo. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Als je je lichaam later niet wil begraven of cremeren, dan kan je binnenkort waarschijnlijk ook kiezen voor resomeren. Daarbij wordt een lichaam opgelost in vloeistof. Dat is geen hele nieuwe methode meer, maar in Nederland is het nog niet toegestaan. Toch komt daar binnenkort verandering in, dat zeggen politieke bronnen tegen RTL Nieuws. De ministerraad zal er snel een besluit over nemen. Justitieminister Van Wil heeft zijn excuses aangeboden voor opmerkingen die hij maakte over ernstige misdrijven die niet werden opgepakt door de politie. Het leek erop dat hij dat niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Van Wil wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar verdwijnen zonder er goed naar te kijken. Op het strand in België is een schooluitje vandaag bijna fataal misgegaan nadat jongeren ineens de zee ingingen en dat terwijl zwemmen daar op dit moment verboden is. Meerdere tieners werden door de stroming meegesleurd, maar toevallig waren er mensen van de reddingsbrigade in de buurt. Zij hebben de scholieren weer uit het water gehaald. Twee van hen zaten echt in een gevaarlijke situatie en waren anders waarschijnlijk verdronken. En sport dan nog, want het Nederlands elftal speelde vanavond in de Nations League tegen Duitsland en die wedstrijd is geëindigd in een 1-1 gelijkstand. Het was best even spannend. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar de blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Zondag speelt Nederland weer, dan tegen Servië. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 7. Morgen een lekkere nazomerdag met veel zon bij 20 tot 25 graden.
3: Hey, Koen en Sander hier
4: van de Koen en Sander Show.
3: Vandaag was het Celine Dion-dag bij Joe.
4: Morgen maak je kans op de allerlaatste kaarten.
3: Dit is Joe.

0: weet Italianen is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
3: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl,

0: klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
0: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Dit is Joe.

0: soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Friends and Family actie in Design na Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Nu

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Uit eten of een avond uit? Waarom kiezen als je het all-inclusive kan beleven bij Preston Palace? Boek snel op PrestonPalace.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: Dit is het nieuws van 12 uur.
16: Goeienacht. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis en Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goeienacht. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jetten op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrij kwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.